vandaag met Teddy Swims. Je hoorde Mr. Know-It-All. Ik heb jou vanuit hier. Van harte welkom in de 538. En ja, ik kan het melden. Het zijn uit onderzoek gebleken de meest gewilde kaarten van Nederland op dit moment. En wij hebben ze hier gewoon voor je liggen bij 538. Waar ik het over heb en hoe je eraan kunt komen, hoor je zo meteen. Eerst de Pussycat Dolls. Dit is I Don't Need a Man.

0: Maroon 5 bij 538. Je hoorde Sugar.
1: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: Oh, het zijn de meest wilde kaarten van Nederland op dit moment. Kaarten voor de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix op Zandvoort. We gaan het gewoon weer doen. Voor de laatste keer gaan de lichten uit op Zandvoort. En geloof me, hier wil je bij zijn. Niet alleen omdat het de laatste is, maar überhaupt zo'n Formule 1 race. Ik heb het inmiddels het geluk mogen hebben om hier bij 538 te werken. En het al voor de derde keer volgens mij dit jaar te gaan zien. Ja, gewoon, ja, je ruikt de geur van rubber. Je hoort de verschillende motoren die in de Formule 1 auto zitten. Het is echt waanzinnig vet. En het mooie is, vanaf maandag 3 augustus maak je hier op 538 kans op complete weekendkaarten. Als je de oproep hoort, moet je bellen met de studio. En dan ben je er gewoon bij. Het hele weekend. De Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix op Zandvoort.

0: 538 met TLC. Je hoorde No Scrubs. Ken je dat gevoel dat je de hele tijd moet niezen? Dat heb ik ongeveer al nu zo'n 5 minuten. En ik kom er maar niet vanaf. Dus mocht ik zo meteen vanuit niets in één keer beginnen te niezen, dan weet je waardoor het komt. Hey, Clio vanuit hier. We zitten heerlijk op de vrijdag. We gaan vol gas richting het weekend. En dat heeft net ook Bas zich beseft. Hij appte namelijk het volgende.
1: It's Friday then. We hebben weekend op. Op naar het weekend. Woehoe!
0: Lekker zeggen. Het gaat een lekker warm weekend worden. Met veel zon en lokaal wel 26 graden. Maar dat blijft er niet bij. Want volgende week, ja, ik weet niet of ik weer heb al een beetje gezien. Lokaal weer kans op 30 graden. Dus ik zou zeggen, tijd voor zomerse muziek hier bij 538, toch? Lionel Richie, direct, ze komen eraan. En eerst de pauze. Dit is Magnetic.

ik vind die laatste klanken altijd nog donkerder dan het nu buiten is. Je hoorde Linkin Park met het prachtige In The End. Natuurlijk in de 538. Kilian van Luijten hier met Onderweg voor je. Lionel Richie ook. De dance smash van Lucas en Steve komt eraan. Met David Guetta en Sia. Dit is op 538. Beautiful.

0: 538 met Lionel Richie. Je hoort het heerlijke All Night Long. 538. En over de nacht gesproken. Van harte welkom in de 538. Ik ben Kilian van Luit. Ik hoop dat je een beetje lekker gaat deze nacht. Dat er geen stroop in de klok zit. En dat de tijd toch nog wel een beetje vooruit wil gaan. Zo niet, weet dat je altijd welkom bent. Ook als het wel goed gaat deze nacht met je appjes via de gratis app van 538. Ik zie onder andere dat Jolien erbij is deze nacht. Jeroen is erbij. Jonas is er lekker bij. Hard aan het werk in de nachtdienst. En Peter die vroeg eigenlijk een plaatje aan.
1: Yo, 538, die dancemaster die is lekker, man. Kun je die even draaien? Thanks.
0: Hier komt hij eraan. De nieuwe van Lucas en Steve. Die heet All I Know.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.

Direct bij 538. Je hoort het 90s Kids. Ja, toch wel mooi hoe Direct ooit bij elkaar is gekomen. Hè? Jamie Westland, de drummer van die band, die wil heel graag eigenlijk in een beetje spelen. Maar zijn vader dacht, ja, weet je, als hij nou met allemaal gasten, want hij was zelf nog maar een jaartje of 14 volgens mij. Dacht, ja, als die gozer nou bij een aantal andere bands gaat, zich gaat samenvoegen, dan krijgt hij echt zo'n rock'n'roll leven. Dat hoeft hij ook niet. Dus weet je wat ik ga doen? Ik ga samen met de Haagse muzikanten Dennis van der Hoorn bandleden zoeken. Nou, en binnen een maandje hadden ze een paar bandleden bij elkaar. En de rest is inmiddels geschiedenis. Spike zit er nog steeds bij. Bas zit er nog steeds bij. En zanger Tim Akkerman is inmiddels gestopt. Maar goed, daarvoor is Marcel van Veenendaal weer in de plek gekomen. Dus eind goed, al goed. Je hoort het heerlijke Direct. In mijn ogen een van de beste bands van Nederland met 90s Kids.

Dag met Jonas Blil, je hoorde Edge of Desire. En zometeen naar 3 hier op 538 non-stop. De allerbeste hits om je nachtdienst zo goed mogelijk door te komen. Ik zie Fateless en Louis Fonsi voor je klaarstaan, dus dat gaat goed komen. En vanaf 6 uur dan hoor je ze weer, de mannen van de 538 ochtendshow.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Criminelen sturen steeds vaker echt lijkende rekeningen van een medische behandeling, schrijft de Telegraaf. Dit jaar werden al 20.000 valse rekeningen gemeld, maar waarschijnlijk gebeurde het nog veel vaker. De facturen worden gemaakt met AI en lijken daardoor echt. Vaak komen ze vanuit India, Roemenië en Peru. Bewoners van de Rotterdamse wijk De Esch hebben eindelijk weer een rustige nacht. De wijk ging gisteravond voor het eerst op slot nadat buurtbewoners daarom hadden gevraagd. Wie er 's nachts niet hoeft te zijn is niet welkom en krijgt een boete. Er was al jaren overlast van straatraces en drugsgebruik op straat, vooral 's nachts. Amerika komt met nieuwe importheffingen voor spullen uit de Europese Unie. Een tijdelijke heffing van 10% loopt vandaag af, maar die blijft gelden voor Europa. Landen als Japan en China gaan naar 12,5%. Trump verdedigt die bedragen door te zeggen dat de landen te weinig doen tegen dwangarbeid vergeleken met Amerika. En Dubai moet weer toeristen krijgen, dus krijgen inwoners een beloning als ze mensen kunnen overhalen. Mensen krijgen een gratis hotelovernachting of dagje uit voor iedere toerist die ook echt komt. Die moeten dan wel tussen nu en oktober naar Dubai gaan. Nederland raadt het heel erg af om daar op vakantie te gaan door de oorlog. Op de meeste plaatsen is het helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Overdag wordt het zonnig en 25 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
3: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Het bedrijf dat de facturen voor medische zorg verstuurt heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van vervalste facturen, schrijft de Telegraaf. Criminelen maken de rekening na met AI en proberen zo bedragen van 100 tot 160 euro af te troggelen. Vaak betalen mensen meteen, dus misschien gebeurde het nog veel vaker. In Manhattan in New York zijn twee mannen neergestoken bij wat lijkt op een haatmisdrijf. Volgens omstanders riep de dader Allahu Akbar toen hij ze neerstak. Het waren twee losse aanvallen op een Aziatische man en een Joodse man. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en zijn niet in levensgevaar. Er is wel iemand opgepakt. Rusland heeft de Oekraïnse stad Zaporizhia gebombardeerd. Er raakten zeker 25 mensen gewond, onder wie 6 kinderen en een baby van 3 maanden oud. Er werden huizen en een privékliniek geraakt. Zaporizhia ligt dicht bij de frontlinie in een gebied dat Rusland 4 jaar geleden annexeerde. Maar Rusland heeft er geen volledige controle over. En op social media wordt veel nepnieuws verspreid over de aardbevingen in Venezuela vorige maand. Vaak zijn het berichten dat er mensen levend worden gevonden. Het geeft mensen valse hoop, want dat is ruim een maand later bijna onmogelijk. Het officiële dodental staat ruim boven de 5000. Er worden nog duizenden mensen vermist. De dag begint bewolkt bij een graad of 20. Later is er meer ruimte voor de zon. En de temperatuur gaat dan omhoog naar 23 tot 25 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
2: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Frankrijk krijgt hulp bij het bestrijden van de bosbranden in het land. In de buurt van Bordeaux moesten ruim 20.000 mensen worden geëvacueerd door die branden. Om ze te blussen hebben Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije beloofd om blusvliegtuigen naar Frankrijk te sturen. President Macron had daarom gevraagd. De vorige importheffingen van Amerika aan de wereld lopen vandaag af, maar er komen weer nieuwe aan. Meerdere landen zijn er verbaasd en boos over. Voor producten uit de Europese Unie blijft de importheffing bij de 10% die het tot vandaag ook al was, maar landen als Japan en China gaan naar 12,5%. Spanje heeft in 2 gebieden de noodtoestand uitgeroepen door de bosbranden daar. De regio Madrid had erom gevraagd omdat de regionale brandweer het niet meer aan kan. Door de noodtoestand moet de regering de bestrijding landelijk aansturen om mensenlevens te redden. In de regio Madrid zijn er meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. En Amerika wil met Iraans geld de schepen en ladingen vergoeden die zijn beschadigd bij Iraanse aanvallen in de Perzische Golf, nu en in de toekomst. Het geld komt van rekeningen die zijn bevroren in Amerika. Volgens president Trump is het eerlijk en rechtvaardig. De landen vallen elkaar al 2 weken onafgebroken aan in het Midden-Oosten. De dag begint bewolkt bij een graad of 20. Later is er meer ruimte voor de zon en de temperatuur gaat dan omhoog naar 23 tot 25 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
3: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
4: Ja, lekker. De laatste loodjes voor het weekend. Op weg naar de 538-ochtendshow met de Spice Girls. Dit is Wannabe.

0: een gezellig dagje van maken. Hoi!
1: De 538 Ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien.
2: Zometeen vanaf 6 uur.

Mr. Know-It-All bij 538. Goedemorgen. Oh, lekker hè. Vrijdagochtend, even na 5 uur, vroeg uit de veren op weg naar een dag die bewolkt begint vandaag. In de loop van de dag is er steeds meer zon. 22 tot 25 graden wordt het. Ja, toch een beetje de opmaat naar volgende week, waarin het wel echt weer tropisch zomers warm wordt. Ja, we moeten rustig eraan wennen, hè? Lekker op weg naar een nieuwe editie van de Ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde. Zo hing Marieke Sturkenboom aan de telefoon gisteren met een waarschuwing voor als je op vakantie gaat. Hoe en wat? Hoor je over 7 minuten naar Usher en Pitbull. De DJ Goddess van...

0: Thank you, DJ.
1: De 538 Ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien.
2: Zometeen vanaf 6 uur.

0: Light, Radio 538. Goedemorgen, vrijdagochtend. Lekker op weg naar een nieuwe editie van de ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde. Ja, zo gaat het deze week sowieso over luisteraars van de ochtendshow. Die naar 538 luisteren op weg naar de vakantie.
1: Overigens, die Nederlanders die op dit moment op vakantie zijn, die drinken over het algemeen op vakantie meer alcohol dan dat ze thuis doen.
2: Gek is dat je op vakantie ook ineens tijdens de lunch denkt van, nou, weet je wat?
1: Ja, daar ben je voor op vakantie.
2: Het gekke is, hier in Nederland met je broodje kaas denk je, nou, doe maar een glaasje melk.
1: Ja.
2: En daar trek de sauvignon maar open.
1: Tegelijkertijd laat nieuw onderzoek zien dat alcohol vrijwel ieder orgaan in het lichaam kan beschadigen en dat er geen veilige ondergrens bestaat als het gaat om het drinken van alcohol. En we praten daar even over door met toxicoloog Marieke Sturkenboom. Zij is van het UMCG. Marieke, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, er bestaat geen veilige ondergrens. Met andere woorden, het beste is om niet te drinken dan.
3: Ja, dat klopt. Nou. Het beste is om niet te drinken.
1: Mooi.
3: Dat, ja.
4: Nee. Maar gezellig.
1: Dat is niet heel gezellig, Marieke.
3: Nee, dat is zeker niet gezellig. En, maar eigenlijk is er niet eens zoveel veranderd ten opzichte van eerder. Het grote verschil is dat er vroeger wel gezegd werd van nou, één glas is wel gezond. En meer moet je vooral niet doen. En nu is eigenlijk wel aangetoond dat zelfs één glas niet meer gezond is. Er is inderdaad, precies zoals je zegt, er is gewoon geen veilige ondergrens.
1: Nee.
3: Dus ja, het is niet gezellig. Dat ben ik met je eens.
2: Maar mag ik dan vragen, wat is niet gezond? Ja, maar in welke mate?
3: Nou, sowieso drinken met mate. Dat geldt heel algemeen. Maar door alcohol kun je risico lopen op allerlei verschillende ziektes. Organen kunnen schade oplopen. Je lever met name, want daar wordt natuurlijk de alcohol omgezet. Maar dat gebeurt ook al een beetje in de mond. En als je te veel drinkt, dan heb je ook een groter risico op het ontwikkelen van kankers.
1: Ja, ja.
3: Verschillende soorten kanker.
1: Ja. Want wat gebeurt er op het moment dat je alcohol tot je neemt? Waar tast het dan een mogelijke lichaam aan?
3: Eigenlijk al in het heden de route die de alcohol afneemt, doorloopt vanaf je mond, zeg maar. In je mond wordt het al omgezet in toxische stoffen. En dat gaat zo in je hele maag-darmkanaal. Dus in je slokdarm, in je keel, in je maag. Vervolgens komt het uiteindelijk in je lever waar het omgezet wordt. En daar doet het de grootste schade. Nou, daarna gaat het ook nog eens een keer heel snel naar je hersenen.
1: Ja.
3: En dan krijg je aan de ene kant een beetje dat gevoel. En aan de andere kant geeft het ook heel veel schade.
1: Maar hoe kan het toch dat als iets zo slecht voor je is, dat we het toch zo lekker vinden met z'n allen?
3: Nou, dat geldt voor heel veel dingen. Dat geldt ook voor suiker, dat geldt ook voor roken. Dus alles wat ongezond is, vinden we lekker. Maar ik denk dat je de dingen wel kunt trekken, de vergelijking wel kunt trekken met roken. Daarvan vond ook iedereen het jaren geleden volledig normaal dat je altijd en overal maar rookte. En dat is het nu ook niet meer. Dus er is echt wel een verandering, ook op het gebied van alcohol in dit geval.
1: Ja, maar betekent dat we uiteindelijk ook naar een alcoholvrije samenleving gaan?
3: Nou, als het aan de gezondheidsraad ligt wel, maar we weten dat dat heel ingewikkeld wordt. Maar ik denk dat het advies vanuit de gezondheidsraad en de overheid moet zijn van als je drinkt, doe het met mate. Neem in ieder geval niet te veel.
1: Ja.
3: En het mooie is dat alles wat een beetje minder, als je een beetje mindert met alcohol, dat ook al een stuk beter is. Want het is nog steeds wel zo dat als je één glas neemt, dat minder gevaarlijk is dan als je twee glazen of drie glazen neemt.
2: Wat maakt het bijvoorbeeld? Je hebt natuurlijk heel veel mensen zeggen, door de week drink ik niet. Nee, en dan in het weekend trek ik hem al op.
3: Ga ik helemaal los,
2: Maakt het daar nog uit of je elke dag dan twee glazen... Is er een beter variant? Snap je wat ik bedoel?
3: Nee, er is niet echt een beter variant. Minder is beter.
2: Ja.
3: Maar de mensen die in het weekend helemaal losgaan, dat wordt zelfs wel, en dat speelt ook wel op vakantie, dat wordt wel het vakantiehartsyndroom genoemd. En dan kun je, als je in één keer heel veel neemt, dan kun je bijvoorbeeld met hartritmestoornissen in het ziekenhuis terechtkomen.
4: Ja, je kan beter de 10 glazen verdelen dan allemaal in één weekend.
3: Ja, dat is zeer zeker zo. Ja, absoluut. Want dan doet het als in één keer... Want de snelheid van omzetten in de lever is stabiel. Er is of je nou één biertje neemt of dat je er 10 neemt. Als je 10 biertjes neemt, dan duurt het 10 keer zo lang. Dus ja, dan kan het nog veel meer schade doen.
1: Oh ja.
3: Dus ja, dat klopt.
1: En hoe kan het dan dat het toch zo vaak werkt bij alcohol... dat als je 1 glas hebt gedronken, dat je denkt... nou, eigenlijk, ik kan er nu nog wel 1 drinken. Dat de grens veel sneller naar beneden gaat.
3: Ja, dat heeft te maken met de dempende en de gekke werking die het heeft op het brein. In de hersenen remt het een stof die je actiever maakt. En het maakt actiever een stof die juist weer remt. Dus het heeft een heel tegenstrijdig effect in het brein. En je voelt gewoon niet meer dat je niet meer zo scherp bent als dat je voorheen bent.
1: Ja, ja.
3: En het geeft je een goed gevoel. Maar ook dat is best wel een beetje onderuit geschoffeld in alle onderzoeken. We denken dat we ons beter en socialer voelen. Maar eigenlijk is dat niet wetenschappelijk aangetoond.
2: Mag nog, je hebt bijvoorbeeld ook, dan hebben we Dry January. Of mensen zeggen oprecht, ik ga 2 maanden niet hersteltje. Ja. Kijk, kanker is kanker. Daar moet je voor behandeld worden, et cetera. Maar kan je je lichaam een bepaalde herstelperiode geven?
3: Ja, zeker. En het goede nieuws is dat als je echt helemaal stopt... of als je echt heel matig bent, definitief... dat alle schade wel weer verbeterd kan worden. Omdat alcohol met name in de lever wordt omgezet... de lever kan zich heel goed herstellen. En dus als er schade is aan je lever en je stopt echt met drinken... Dan kan dat vaak teniet gedaan worden.
4: Ja, dat geeft hoop, ja. En dat... drink je zelf ook?
3: Heel incidenteel. Ja. Steeds minder inderdaad ook. En dan merk je ook dat je er ook steeds minder goed tegen kunt. Dus dat je al sneller denkt van, hey...
2: De keuzes worden ook beter qua alternatieven natuurlijk. Dat is natuurlijk, heeft ook lang geduurd. Ik bedoel, je kan prima tegenwoordig een 0.0'tje nemen.
3: Een 0.0'tje. En ik denk ook dat wel een optie is. Aan de andere kant moet je ook weer voorzichtig zijn met jeugd. Dat je het niet normaal vindt. Ik denk dat we er naartoe moeten dat alcohol veel minder normaal wordt. Ja. Waar het nu regel is dat je op een terrasje aan een biertje gaat. Denk ik dat we veel minder er naartoe moeten dat standaard is. En dat de standaard misschien wel is niet drinken. En in uitzonderingsgevallen wel.
1: Nou ja, het is een verstandig verhaal, maar ik vind het niet gezellig.
3: Nee. Ik snap het,
1: Kan er niks aan doen. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd en een mooie dag vandaag.
3: Heel fijn, dankjewel.

0: Lekker wakker worden met Alex Warren. Passenger hoorde je bij 538. Goedemorgen, vrijdagochtend. En hoe klinkt jouw goedemorgen eigenlijk vandaag? Daar ben ik altijd even benieuwd naar. Laat het me weten rechtsbovenin in de app van 538. Even op dat WhatsApp-icoontje drukken. Dan word je naar WhatsApp gestuurd. Hou je dan de microfoon even ingedrukt. Kun je dus even laten horen hoe jij klinkt vandaag. Hoe jouw goedemorgen klinkt. Rob.
1: Goedemorgen, Floris. We zijn onderweg met een vrachtwagen. Een vrachtje kwaliteit voor wegbrengen. Op naar Kelpen, Oler. Succes allemaal vandaag. Goed erop. Hoi.
0: Hoi, Robbie. Goedemorgen. En werk ze vandaag. Gerben.
2: Goedemorgen. Ja, ja. Nog even doorbijten. En dan kunnen ze er allemaal lekker in zakken. Op naar vakantie.
0: Dan kunnen ze er lekker in zakken. Een mooi gesproken. En een goedemorgen. Cor.
3: Een hele goedemorgen, Floris. We gaan er wel lekker tegenaan vandaag op het industrieterrein Moerdijk. Lekker containertjes brengen. Fijne dag. Houdoe.
0: Cor, goedemorgen jongen. Ja, de grote vriend van de vroege ochtend. Altijd present zo tussen 5 en 6. Goedemorgen. Ook Andy komt nog binnen.
4: Goedemorgen, Floris. Bijna weekend.
0: Bijna weekend. Goedemorgen. Op weg naar de ochtendshow voor deze vrijdagochtend met Corona. Dit is The Rhythm of the Night.

0: die van start is gegaan.
1: Oh, heeft hij eigenlijk een tune ook? Is er een trompetgeschal dingetje?
0: Oh, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Jij zegt een soort officiële start van...
1: Nou, ja, je hebt natuurlijk bij het songfeest... Weet je, al die dingen hebben wel een...
0: Een tune.
1: Ja, is er een officiële vierdaagse tune?
0: Dylan Boot, 58 discjockey en op dit moment ook wandelaar tijdens die Nijmeegse Vierdaagse. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, jongens.
0: Is er een tune voor de Vierdaagse?
2: Niet zo'n toetertje of een dingetje. Maar ik heb me laten vertellen, Ronnie Ruisdaal is hier wel... dan hebben we het wel over de tune, zeg maar.
0: Ronnie Ruisdaal?
2: Ja, ja. Die heeft een plaat die heet Nijmegen. Natuurlijk, Johnny's dans je de hele nacht met mij. Dat is ook Ronnie Ruisdaal. Dat is wel een soort Nijmeegse legende, ja.
0: Oké, dus als je die hoort, dan weet je dat... Alleen daar, nou. Dylan, hoe gaat het met je? Want gisteren hadden we je aan de telefoon, toen was je toch echt in een... wij dachten bijna, die gaat opgeven.
2: Nou inderdaad. Rick appte mij na afloop, stel je niet zo aan, man. dat motiveerde wel om nog 43 kilometer met echt heel veel pijn door te lopen. Ja, gisteren was echt een drama. Ik ben gewoon heel slecht wakker. Ja, vandaag is het echt als dag en nacht. Ik ben wakker geworden. Ik voelde me uitgeslapen. Ik heb mijn schoenen aangetrokken. En ik heb intussen 16, 17 kilometer op zitten. En er is niks aan het handje. Ik loop gewoon stabiel 4,5, 5 kilometer per uur.
3: Maar goed, is dat toch
0: het menselijk lichaam toch een gek instrument wat dat betreft? Hè? Dat je gaat gisteravond naar bed met het idee van dat komt nooit meer goed. En je wordt wakker en je denkt, ik voel me prima. Ja.
2: Ongelooflijk. Ik was gistermiddag, toen ik gefinished was ik bij onze collega's van Omroep Gelderland.
0: Ja.
2: En die hebben mij toen in een stoel gezet. En toen ik klaar was met het interview, kon ik niet meer uit de stoel komen. Dat was echt verschrikkelijk.
1: Dus heb je geslapen vannacht?
2: Ja, ik heb lekker in die studio gelegen. Ja,
0: maar slaap lekker weg, met Omroep Gelderland natuurlijk. Ja, ja, ja. Nee, dat is flauw. Maar ik ben blij te horen dat je zo... Nee, ik klink echt...
1: Als je opgewekt gisteren niet geweest is.
0: Nee.
2: Nee, maar wat jij zei, hoe het kan dat het lichaam zo snel herstelt. Want ik kwam gisteren in de kamer in mijn hotel. Ja, toen ben ik gewoon meteen in slaap gevallen. Na een uurtje ging de wekker. Ik had wel voor de zekerheid een wekkertje gezet.
0: Ja.
2: En toen stond ik op en toen dacht ik, ik kom morgen gewoon niet meer naar de start. Okay. Laat me lekker zitten. Ik had blaren, likdoorn, hielpijn, mijn enkels waren weg, knieën deden ze eerst geen. Ik had alles. Maar het is echt wonderbaarlijk hersteld.
0: Hey, en word je een beetje gesupport vanaf de zijlijn?
1: Ja, natuurlijk.
2: Het is niet normaal. Het is echt niet normaal. En ik weet nog dat aan het begin van de Vierdaagse, voor de Vierdaagse starten, zei iedereen tegen mij, en als je dan door die dorpen en steden komt, en als je naar Nijmegen inkomt, dan word je gedragen richting de finish. En dan dacht ik, wat een gelul. Ja, wat een gelul. Dat is helemaal niet, pijn is pijn, weet je wel. Maar het is echt waar. Het is echt... Er staan zoveel luisteraars aan de kant en ook kijkers van TikTok en Instagram en gewoon sowieso de support. Het is echt zo leuk, man.
0: Nou, wat goed om te horen, zeg. Ja. En vandaag is de dag van Groesbeek. Dat is die met de zeven heuvelen, hè?
2: Ja, zeven heuvelen. Ik kwam vanmorgen bij het ontbijt en toen zei iemand, hij is al bang voor die zeven heuvelen. Maar het zijn zeven drempels, hoor. Dat stelt helemaal niks voor.
0: Oh.
2: Toen dacht ik, dat is wel een opkikken. Maar goed, die man die had hem ook al 21 keer gelopen. Dus ja, daar raak je op een gegeven moment wel aan gewend, denk ik.
0: Ja, maar heb je een beetje de smaak te pakken nu? Dat je denkt van, ik vind het eigenlijk wel leuk worden.
2: Nou, het is wel echt, dat ik had echt nooit gedacht. Vooral maar een raar, een beetje stom en stoffig evenement. Maar het is zo leuk, man. Het is echt, ik krijg toch wel langs op smaak te pakken.
0: Ik denk dat jij volgend jaar gewoon weer gaat lopen.
2: Die kans zit er wel in. Er zijn natuurlijk twee scenario's. Of ik haal het niet en dan wil ik hem alsnog een keer halen. Of ik haal het wel en dan wil je het nog een keer doen. Dan raak je besmet met het virus, zeggen ze.
0: Ik vind het fijn om te horen dat het zo goed met je gaat, Dylan. We blijven je volgen. Ja. Dat kan sowieso via jouw Instagram-account. En vanmiddag in de middagshow ga ik ervan uit dat we ook weer even horen hoe jij de dag beleefd hebt.
2: Ja, zeker. En hoe ik gefinished ben, gaan we dan natuurlijk vanuit.
0: Nou,
2: ja.
0: Hartstikke mooi. Succes vandaag en wij spreken jou morgenochtend weer, hè?
2: Ja, tot morgenochtend, jongens.
0: Tot morgenochtend. Hoi. Dylan Boot.
1: Nou, wel echt knap.
0: Ja, het is zo goed. Goed dat hij het doet en hij gaat ook
4: goed
0: gewoon...
4: Goed dat hij het doet.
0: Voor de volle 50 kilometer dag in dag uit. 4 dagen achter elkaar, dus in totaal 200 kilometer.

0: goedemorgen deze vrijdagmorgen. Op weg naar een nieuwe editie van de ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En tot die tijd nog even terug naar alles wat er gisteren gebeurde.
1: We gaan even naar Veronique. Dat heeft alles mee te maken dat Florentien net in het nieuws een bericht had over een hond die 6 slipjes had opgegeten. Ja. Die kwamen eruit bij de dierenarts. Veronique, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat heeft jouw hond wel eens opgegeten?
2: Mijn hond is begonnen met een tennissok maat 45 als pup.
1: Ja.
2: En daar was hij net van geholpen bij de dierenarts. En toen had ik mijn boodschappen gedaan. En toen miste ik ineens 2 dozen frietvet met van die blokken.
1: Nee. Oh, niet.
2: 8 blokken frietvet. Nee. Dus ik ben weg. Ja.
1: Maar dat is heel gevaarlijk, toch?
2: Dat is heel gevaarlijk. Dus ik ben weer terug geweest bij de dierenarts. En dan krijgt hij dus een prik. En dan mag hij gaan braken. Ja. Gaan we gauw naar buiten.
1: Ah, komt alles eruit.
3: Zielig, ja.
2: Alles eruit. Ja.
1: Maar is het goed afgelopen met de hond?
2: Jawel, jawel, gelukkig wel.
1: Gelukkig.
2: Ja.
1: Nou, dat is, hoe heet de hond?
3: Frietje.
2: Hondpak Boris.
1: Frietje.
2: Ja, nee, geen frietje.
1: Nee. Nou, Veronique, dankjewel. En fijn dat alles goed gaat met, ja. Met ja. De vier voeten.
2: Okay.
1: Hoi, hoi. We gaan naar Mike. Hoi, hoi. Mike, goedemorgen.
4: Hoi.
5: Mike. Goedemorgen.
1: Wat heeft jouw hond wel eens opgegeten?
5: Mijn hond heeft het aas van mijn hengel al opgegeten.
1: Het aas van je hengel?
5: Ja.
1: Maar daar zat het haakje in zijn bek, of niet?
5: Nee, ja, ik had het brood daar gedaan en ik dacht, ik ga mooi vissen in Noorwegen. En ik vis eigenlijk nooit. En ja, in één keer had ze die hengel in de bek. Of in ieder geval het draadje ervan.
1: Ja. En het haakje was naar binnen gegaan?
5: Ja, nou ja, we moesten naar de dierenarts in Noorwegen. En toen bleek het gelukkig in haar tong te zitten, maar ze moest wel helemaal opgespoten worden.
1: Ach.
5: Dus gelukkig kwam er niet in haar maag terecht, maar het aas was wel weg. Ja.
1: Naar vrouw. Maar allemaal goed gekomen dus?
5: Ja, zeker. Ja,
1: gelukkig,
5: ja,
1: oké. Okay. Ja. Mike, dankjewel. We gaan naar Angelo. Ja, Angelo, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Wat heeft jouw hond ooit opgegeten?
6: Ja, hij heeft 2 keer iets gegeten. Hij heeft 15 kippenbouten ingeslikt.
1: Met bordjes en al?
6: Met bordjes en al. Zo. Gauw brood erachteraan gegeven. Toen daar is er gewoon uitgekomen. En een andere keer, toen had hij... Ik had een café. En na het opruimen was er nog een hele schaal met broodjes over. En personeel nog wat van gegeten. Broodjes in de vuilnisbak gegooid. Ik zag dat mijn oom, die was op het feest, die had zijn jas laten liggen. Ik denk, ik ga die jas even naar huis brengen bij hem. En ik kom thuis en de vuilnisbak ligt op zijn kant en er ligt geen broodje meer in.
3: Alles.
6: Nee, ik denk dat. Maar plastic zat er ook bij wat er omheen zat.
3: Dus
6: had plastic, opgegeten.
1: Ach jee, ja, dan moet je ook naar de dierenarts, denk ik.
6: Ja, en dan moet je hem laxeren. Eerst langs voren en na een paar dagen kwam het er niet uit. Dan moest ik hem langs achteren laxeren.
1: Oh.
6: En kwam het er weer niet uit. En toen zouden ze hem gaan...
7: Oh, nieuwe sneakers?
8: Ja, gaaf hè?
7: Oh, wat een mooi merk.
8: Dank je.
7: Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
7: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
8: Ja, op Otrium.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
3: Het was wat schemerig donker en ja, onze hond die vreet heel veel wat los en vast zit buiten. Dus het snuffelen was ik wel een beetje gewend. Maar op een gegeven moment werd hij zo dat hij helemaal onder de struiken werd getrokken. Dat hij dacht, wat doet hij nou? Ja, toen kwam hij met een duif tevoorschijn. Nou, ga die maar uit zijn bek halen. Dat ga je niet lukken.
4: Maar hij heeft hem...
3: Dus ik heb van alles geprobeerd.
4: Hij heeft hem gedood, denk ik, die duif uiteindelijk.
3: Hij heeft hem opgegeten al. En 2 dagen later kwam het er gelukkig weer uit. Dus...
4: Ja. Roek. De truc met de duif.
5: Duif is dood.
4: Serena, dankjewel. We gaan naar Jolanda. Jolanda, goedemorgen.
6: Heel goed. Goedemorgen.
4: Wat had jouw hond?
6: Nou, wij hadden een labrador. En als ik thuis kwam, was hij altijd heel erg enthousiast. En dan kreeg hij altijd mijn huissleutels. Maar er zat een etuietje aan.
4: Ja.
6: Maar op een gegeven moment was dat etuietje eraf. En eigenlijk pakten ze dan ook altijd nog mijn sleutels.
4: Ja.
6: Tot op een gegeven moment ik natuurlijk mijn sleutels kwijt was. Nou, waar zijn die sleutels nou? Dus naar de dierenarts en een echo laten maken. En ja hoor, die zaten dus in de hond.
4: Ja, en dan moeten ze er weer uit.
6: Ja, met, gelukkig met een laxeermiddel is het er uiteindelijk vanzelf uit.
5: Het is ook geen pretje om een bos sleutels uit te kakken.
4: Nee.
6: Nou, het waren er 3.
5: Nou,
6: dus ja.
5: Klinkt als zaterdag
6: aan. Ja, niet in de hele bos.
4: Jolanda, dankjewel.
6: Hey, fijne uitzending.
4: Wouter, goedemorgen.
7: Ja. Hoi, goedemorgen jongens.
4: Wat heeft jouw hond ooit gegeten?
7: De vibrator van mijn vrouw.
4: Nee. Dit geloof ik niet.
7: Echt waar. Echt waar.
4: Nee.
7: Mijn vrouw had hem op de nachtkastje liggen.
4: Ja, dat hoor je wel vaker, ja.
7: Ja. Ze vroeg of ze... Of ik hem had opgeborgen. Ik zei, nee, ik raak dat ding niet aan.
4: Nee.
7: Dus, en we vonden de hond al een beetje rustig de hele dag. En we zijn er toch mee naar de dierenarts gegaan. En daar hebben ze een foto gemaakt. En daar zagen we hem zitten.
4: Nee! De vibrator! Maar dan moet je de dierenarts uitleggen. Ja, dat is die van mij, die lag op het nachtkastje.
7: Ja, we hebben het niet gelijk verteld. We hebben verteld dat hij iets had opgegeten wat niet de bedoeling was. En ja, uiteindelijk kwam het toch naar voren natuurlijk. Dus we hebben een soort braakspul binnengekregen.
4: Ja.
7: En toen heb hij hem uitgekotst.
4: Oh nee joh.
8: Ja, maar misschien een gekke vraag, maar wat is uiteindelijk met de vibrator gebeurd?
7: Die is daar gelijk de prullenbak in gegaan.
8: Okay. Kom weer naar je vrouw.
4: Ja, hier gaat niemand meer overheen komen.

0: tegen deze vrijdagmorgen. Lekker bijna weekend. En je bent aangekomen bij een nieuwe editie van de ochtendshow. Over een paar tellen, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Om je met een lach op je gezicht mee te nemen richting dat weekend. En het leuke is, vandaag kun jij de eerste luisteraar worden in de ochtendshow. Dat werkt eigenlijk heel simpel. Je pakt je telefoon, je belt 0909 30538 en kom je dan in de uitzending zometeen in de ochtendshow. Ben je de eerste luisteraar, open je de radioshow en komt het t-shirt jouw kant op. Het Ik Was de Eerste Luisteraar t-shirt. Collectors item. En het kan heel makkelijk voor jou zijn vandaag door te bellen 0909 30538. Heb een mooie vrijdag, een heerlijk weekend en veel plezier bij een nieuwe ochtendshow.
1: 538 Nieuws.
2: 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Amerika komt weer met nieuwe importheffingen voor 60 landen. Meerdere landen zijn er verbaasd en ook boos over. Voor producten uit de Europese Unie blijft het bij 10%. Dat was het tot vandaag ook al. Maar landen als Brazilië, Japan en China gaan naar 12,5%. Brazilië noemt de tarieven volledig willekeurig gekozen. Het aantal jonge motorrijders dat een zwaar ongeluk kreeg is vorig jaar opnieuw gestegen. Dat heeft het ANP uitgezocht. Bij mensen onder de 26 jaar was een zwaar motorongeluk in bijna 1 op de 3 gevallen dodelijk. Een jaar eerder was dat nog bij een kwart van de ongelukken het geval. Jongeren halen ook steeds vaker een motorrijbewijs. En het bedrijf dat de rekeningen voor medische zorg verstuurt heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van vervalste facturen. Dat schrijft de Telegraaf vandaag. Criminelen maken de rekening na met AI en proberen zo bedragen van ongeveer 100 tot 160 euro af te troggelen. Vaak betalen mensen meteen, dus misschien gebeurt het nog wel veel vaker. Gaan we naar het weer. De dag begint bewolkt, graad of 20. Later meer zon en de temperatuur gaat omhoog naar maximaal 25 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Flo, dankjewel. Dan de files. Tenminste, ik denk niet dat de files staan, maar toch even voor de zekerheid.
4: Het is vrijdag, het is vroeg, het is vrij, filevrij.
0: Filevrij, kijk aan. Via 0909 30538, je weet het, zoeken wij een eerste luisteraar. En voor vandaag geldt het ook. Dus vind je het leuk om vandaag de radioshow te openen? Dit is je kans. 0909 30538, dat kun je even bellen. Daar kun je je aanmelden als eerste luisteraar. En wie weet ben jij zo meteen hier bij ons op de radio. En ga je er vandoor met het enige echte officiële eerste luisteraarshirt.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One. Van Vodafone.
6: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000.

0: Vakantiediscounter.nl.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
2: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
3: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
4: Een bijzonder goedemorgen.
3: De 538 Ochtendshow.
4: Laatste voor de werkweek. Het is vrijdagochtend 24 juli. Dit is tot 10 uur de 538 Ochtendshow. En Starship, nothing's gonna stop us now.
5: Radio 538.
6: Dit was gewoon één groot spektakel. En inderdaad gewoon een vechtlust en een samenwerken. Echt waanzinnig om mee te maken. Het is echt gewoon een fantastisch feest.
3: De zonnetjes op je radio.
4: Tim, Niels, Rick,
3: Valentin.
4: Dit is

0: Hartstikke leuk weekend. Starship hoorde je om 6 over 6 in deze nieuwe aflevering van de 538 ochtendshow voor vrijdag 24 juli vandaag. Nou, goedemorgen.
1: Ja.
2: Ja. Ja.
1: We maken ons op voor Zwarte Zaterdag, hè?
3: Ja.
1: De eerste of gele.
2: Oh, dan een blauwe maandag.
1: Nee.
0: Hebben we de eerste te pakken, joh?
1: Witte donderdag, blauwe maandag. Ja.
0: Ik begreep dat 1 augustus is dit jaar echt... Dat is de pikzwarte zaterdag.
1: Oh.
0: Dat is echt de dag dat ze zeggen van... Nou, wat je ook doet...
1: Blijf binnen.
0: Ramen, deuren, verstop je autosleutels, want dit is niet de dag.
3: Nou ja, vandaag krijgen ook die Belgen, de Fransen en de Duitsers vakantie. Oh, dus morgen en vandaag wordt het ook ontzettend druk.
0: Erg druk op de Nederlandse en Europese snelwegen. Hou er een beetje rekening mee. Aan de andere kant, het is vakantietijd voor veel mensen. Dus wat zou je druk maken?
1: Ja, maar je hebt ook geen zin om 4,5 uur in de file te staan, hè?
0: Nee, dat is ook zo. Nou, we hebben van de week al eventjes gebeld met iemand van de ANWB. En heel veel Nederlanders denken dan slim te zijn. En die stappen dan 's nachts in de auto. Die gaan dan om een uur of 2, 3 'S nachts gaan ze rijden. Heeft geen zin.
3: Nee, stel, beter om 10 uur, toch?
0: Ja, je kan beter wat later in de auto stappen. Dan rij je achter de drukte aan.
1: Niet voor de troepen uit, maar achter de meute aan.
0: Nou ja, je gaat dus niet voor de troepen uit, maar je gaat met de troepen mee eigenlijk. Als je zo goed mee.
1: Ja,
0: je sluit zeg maar op het drukste punt sluit je aan op de drukste wegen in Europa. Eventjes over die vakantie. Het reisadvies voor delen van het Midden-Oosten is aangepast naar code oranje. Toch vliegen veel mensen nog steeds via die regio naar hun eindbestemming als het gaat om de vakantie. Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen reageerde daarop bij Nieuws van de Dag.
4: We zien daar de situatie echt verslechteren. Dat betekent dat het reisadvies van naar oranje is gegaan. Dat betekent echt, ga er niet naartoe, tenzij strikt noodzakelijk. En vakantie is niet strikt noodzakelijk. Dus we raden mensen echt af daarheen te gaan voor hun eigen veiligheid. En ook om te voorkomen dat we weer een situatie kregen zoals een aantal maanden geleden, dat reizigers daar ook stranden omdat het luchtruim bijvoorbeeld sluit.
0: Ja, er zijn toch veel Nederlanders die dat advies min of meer in de wind slaan. Die zeggen, ik heb nou helemaal geboekt. We moeten door. En het is vaak maar 1 dag dat je daar bent.
3: Ja, ik vind het ook vervelend. Mijn dochter die komt straks terug en die vliegt dan over Qatar.
0: Ja.
3: Ja, je moet toch een aantal uren op zo'n vliegveld zijn. Ik vind het toch een beetje vervelend.
0: En wat is de code voor Qatar? Dat is ook oranje.
3: Ja, oranje. Ja.
1: Maar wat doe je eraan?
3: Ja, wat doe je eraan?
1: Ja, wat doe je eraan?
2: Ja, wat doe je eraan?
1: Ga je er halen? Ga je met de auto?
3: Ja, omboeken. Maar goed, we wachten er nog even af. Het duurt nog even een paar weken.
0: Is er een alternatieve route?
3: Nou ja, opnieuw boeken. Anders boeken via een andere route.
1: De andere kant op.
3: Ja, andere
1: de wereld is rond, dus je kan 2 kanten op.
0: Nee, maar dat is wel een optie dus. Je kan wel eventueel...
3: Ja, zeker. Je kan wel anders vliegen.
0: Oké. Dan gaan wij even naar Mirke. Sorry, Mirke komt uit Schoonhoven. Mirke, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Hallo. Zie ik nou dat je naar de Efteling gaat?
5: Vanavond, ja.
0: Oh, wat lekker.
1: Naar je werk.
5: En morgen waarschijnlijk. En zondag.
1: Nee joh.
2: Hè?
1: Wat is er te doen daar?
2: Heb je een jaarkaart of zo?
5: Ja, ik heb een jaarkaart.
2: Ja, zie je.
0: Maar jij bent echt fan van het park. Dat kan niet anders.
5: En het nog leuk is, ik heb mijn vriend
2: daar
5: leren kennen.
2: Oh. Heet hij Gijs?
0: Of Jan?
1: Of Pardoes?
5: Nee, en misschien ga ik hem wel eventjes nu verlegen maken, maar hij heeft de vogelrok tatoeage op zijn rug getatoeëerd.
1: Serieus? Ja. Van schouder tot schouder?
0: Oh.
5: Ja.
1: Zo.
5: Als je op internet kijkt naar de tatoeage
1: Vogelrok,
5: dan zie je meteen.
0: Even kijken. Oh ja, ik zie het. Ja. Hij heeft inderdaad, hij is meerdere keren ook op sites als Looping is er aandacht aan besteed.
5: Ja, klopt. Ja.
0: Jeetje joh. Maar jullie zijn allebei dus behoorlijk fan van de Efteling.
5: En ja, klopt.
0: Ben je elkaar daar tegen het lijf gelopen ook?
5: Ja.
0: Maar hoe ging dat dan?
5: Nou, we mochten elkaar eerst niet.
0: Nee. Je mocht elkaar eerst niet, hoezo niet?
5: Ja, we vonden elkaar te druk en ik lag nog in de... Ja, ik had nog een huwelijk en scheiden en dat soort dingen nu. En toen vonden we elkaar opeens heel erg leuk.
1: Maar waren jullie lid van een Eftelingclubje of zo? Of,
5: eigenlijk wel. En we hebben ook een hele grote vriendengroep gemaakt, ook in de Efteling. En we hebben een hele grote Efteling-appgroep. Fantastisch gewoon.
2: Echt waar? Maar hoe vaak ga je naar de Efteling?
1: Nou,
5: mijn vriend die gaat soms wel eens 4 keer per week.
2: Zo.
1: Hè? Ik hoor jou net zeggen, ik ga vanavond even naar mijn werk. Dus je gaat ook wel eens even een uurtje.
5: Ja.
3: Al die attracties in.
1: Nee, dat gaat niet.
5: Nee, dat niet. Maar ik heb wel, er is ook een zomerspektakel. En daar komt altijd de Boogie Boys. Zet mij vooraan en ik zit alleen maar te gillen.
1: Oh. Maar jij zegt ook wel eens tegen van, joh, ik ga even 2 uur in de rij staan bij Joris en de draak. En dan ga ik weer naar huis.
5: Ik ga niet zo lang in een rij staan. We hebben er trucjes voor natuurlijk.
0: Delen. Ja, wat zijn de trucjes?
5: Ja, gewoon kijken wanneer de wachtrijen minder zijn. En als het samen
0: gaat. Ja, dat doet iedereen toch?
5: Nee, niet iedereen. Oh. Ja, maar we kennen acteurs, we kennen beveiligers, we kennen personeel.
2: Je bent eigenlijk een asociale vordringer.
0: Nou, ja.
5: Nee, wij haten vordringers.
0: Oké. Okay. Ze doen het gewoon op de nette manier. Maar het is gewoon een slimme bezoeker. En iemand die er vaak komt. Dus dan ken je ook
1: even
0: de trucjes een beetje.
5: Hey, en de mooiste truc is als je 's ochtends een refillbeker haalt. Ja, dat is natuurlijk in het nieuws geweest.
0: Ja.
5: Een refillbeker halen. Ja. En dan elke 45 minuten die wekker zetten. Dan haal je alles eruit.
3: Die 17 euro.
0: Maar dan ben jij dus diegene waar ze zo bang voor zijn bij Foodwatch. Dat ze zeggen van ja, dan krijg je veel te veel suiker binnen.
5: Nee, want ik doe zero.
0: Oké, ja, dat is heel verstandig. Ja, Efteling had al gereageerd en zeiden van ja, had ons eerst even gebeld.
1: Ja, inderdaad.
0: Mirke, wij gaan jou uitroepen tot...
6: De eerste luisteraar.
0: Ik weet zeker dat er van jouw groepje Eftelingbezoekers met wie je veel omgaat, daar is er nog niemand eerste luisteraar geweest. Want ik ken dit verhaal niet, dus ik weet zeker dat je de eerste bent.
5: Mooi.
0: We gaan hem toesturen. Draag hem lekker in het park.
5: Mooi, doe ik.
0: En maak er een mooie dag van vandaag.
5: En jullie ook, hè?
0: Dankjewel. Hoi. Merken. Hoi.

0: could break my heart.
1: Ah, Dua Lipa, ik moet zeggen, had ze me toch even te pakken op 40 seconden voor het einde. Ik dacht, die is klaar, maar dan gaat de plaat nog even door. Ja. Je hebt natuurlijk een aantal van die liedjes die stoppen dan even.
2: Ja, ze
1: en dan
2: moet even ademhalen natuurlijk.
1: Denk je als disjockey, ho, ik moet wat doen, maar dan gaan ze nog even door. Gelukkig. Tien voor half zeven, goedemorgen. Het is de ochtendshow voor vrijdag 24 juli. Toch een beetje gekke dag voor ons.
2: Wat dan?
1: Nou, het wordt de laatste keer dat wij Rob Schepers gaan horen op de radio. Ja. Met een week in manliners.
2: Wil je makkelijk in afscheid nemen?
1: Ja, heel makkelijk.
2: Ja? Is ja. Bij jou de deur dicht en omdraaien
1: en weer door. Ja, dat is toch een beetje wat het is. Ik weet, Rick heeft er wat meer moeite mee.
2: Heel veel
3: ik heb,
2: mee,
3: nou, van Rob Schepers neem ik graag afscheid. Nee. Ik vind het echt heel lastig.
2: Ja?
3: Ja.
1: Jij kan niet zo goed tegen veranderingen.
3: Ik kan niet tegen veranderingen.
2: Dus dat is ook ingewikkeld.
3: Nou, dat valt wel mee als je het weet dat je daar moeite mee hebt. Dus daarom verander ik heel weinig.
1: Maar het is wel een dingetje. We hebben hem natuurlijk jarenlang bij ons in de radioshow gehad. Dat begon al op een andere zender en we hebben hem meegenomen hier naartoe. En Rob heeft aangegeven een paar weken geleden. Ja, het is wat mij betreft mooi geweest. Het is toch iedere week een opgave om minimaal een grap
2: is
1: of 20, 50...
2: Het is ook knap als je dat kan, hè? Om op een gegeven moment te zeggen van, joh, weet je, het is genoeg geweest.
1: Ja, en anders hadden wij het gedaan, eerlijk gezegd, nee.
4: Maar zou die niet af en toe nog een keer langskomen?
1: Ik weet het niet. Ik denk het niet eigenlijk voorlopig. Ik denk echt dat... ja, hij heeft het natuurlijk zo lang gedaan. En we gaan er maar aan staan, hè. Elke week... je hoort natuurlijk... is dat wel van een andere orde, maar de nieuwjaars- of oudejaarsconferenten, daar zijn ze een half jaar mee bezig om dat te schrijven. En Rob heeft volgens mij, nou ja, hij gaat op donderdagavond vaak zitten. Dan pakt hij het nieuws erbij.
2: Moet je er toch 25 uitpoepen?
1: Dan moet je 25 grappen moet je maken.
4: Ja.
1: Ja, en de ene donderdag...
4: Hoe lang zou hij daarmee bezig zijn?
2: Kwartier.
4: Ja. Denk wel, een paar uur.
1: Nee, ik denk dat het de ene keer ook veel makkelijker gaat dan de andere keer. Dus ik snap hem erg
2: goed. Ja, joh.
1: Maar het is jammer, want het was een vertrouwd geluid bij ons op de vrijdag. Maar vandaag dus, ik zou hem zeker even aanzetten. Om 9:15 moet een bijzondere editie worden van de Week in One-liners. Voor de allereerste keer, allerlaatste keer, sorry, bij ons in de ochtendshow. Rob Schepers en zijn vrijdagochtenditem. De Week in One-liners. Rond 9:15 zitten bij ons in de show. En dit zijn onze vrienden van Sommieu. Dark Before the Dawn hoor je nu op 538.

0: Before the Dawn. Sam Jeu in de ochtendshow, 7:05. Goedemorgen. Wij maken ons langzaam maar zeker op voor het nieuws van 6:30. Florentien, die weet wat daarin zit.
1: Ja, nou, in Zaandam echt de meest vreemde inbraak ooit. Ga ik zo vertellen.
0: En zo dadelijk kans op de badjas, lekker naar de wekker. De vrijdagochtendeditie, dus 3 keuzes. De vreemde eend is erbij.
2: Voor de allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel van de snelste strijd ter wereld.
3: 21, 22 en 23 augustus.
2: De

0: Check 538.nl.
1: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Anders grijp je mis.
11: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien
13: uit.
12: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
13: Zenuwleier, als het ergens kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
14: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
15: Ja, laatste kans.
14: Nog één keer brullende motoren.
15: Ja,
14: dit mag je niet missen.
15: Oh.
14: Daar moet je bij zijn.
15: Naar binnen.
14: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
15: Ja.
14: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
16: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
17: Deze week in de bonus: de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta 1+1 gratis. Alle Alpro 2+1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Lekkere van Albert Heijn.
19: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
20: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
21: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
4: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
8: It's funny, because it's true.
7: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Ja, goedemorgen. De dag begint bewolkt, maar later gaat de zon doorbreken. Het wordt een stukje warmer dan de afgelopen dagen met zo'n 25 graden. Morgen verloopt zomers warm, 29 graden. De zondag wordt het weer een stukje koeler en dan kans op regen. Daarna komt het weer helemaal goed. De files, waar staan ze, Rick?
11: 1 file op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug, 5 minuten.
10: 1 over half 7, het is tijd geworden voor de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Spanje heeft voor de regio Madrid de noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Er zijn al meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. En als de noodtoestand geldt, dan kan het leger meehelpen blussen. Jonge motorrijders zijn vaker betrokken bij een dodelijk ongeluk. Vorig jaar waren ze betrokken bij 1 op de 3 ongevallen. En het jaar daarvoor bij 1 op de 4. Dat blijkt uit cijfers van het ANP. En via Giro 5125 is bijna 2 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen vorige maand in Venezuela. In de getroffen gebieden hebben honderdduizenden mensen humanitaire hulp nodig. In de voorronde van de Europa League heeft FC Twente met 2-1 verloren van Ferencvaros. Volgende week dan is de return in Budapest, die Twente echt per se moet winnen om door te gaan. Ja, de nieuwe spits van FC Twente, Wout Weghorst, die denkt dat ze nog genoeg kansen hebben om door te gaan in ieder geval naar de Europa League.
13: Woutje, kwam er niet aan te pas.
14: Tegen, toch?
13: Kwam er niet aan te pas gisteren.
14: Ik had gedacht, nou, Twente, die moet dit toch wel kunnen pakken.
13: Ja. Wat je een beetje ziet is dat het hele team toch een beetje begeisterd is door de
14: koers. Wout Weghorst.
13: Ja, dat merk je wel.
14: Iedereen gaat nu denken, nou,
13: dat alle ballen moeten alles op Wout, want die gaat wel even 2 keer scoren. Maar dat viel een beetje tegen. Jammer.
12: Ja, en in de voorronde van de Conference League heeft Ajax wel ruim gewonnen. In Servië werd het 4-1 tegen Vojvodina. En daarmee lijkt de return volgende week eigenlijk meer formaliteit.
14: Grappig is, voor mij speelt Ajax zondag nog een oefenwedstrijd, toch? In de arena.
13: Ook nog tussendoor.
14: Dacht ik, ja. En zij zijn maandag pas begonnen met het leggen van het gras. Ik zag een foto van dat ze die aan. En dat ik dacht, jongen, dat je binnen een week gewoon. Dat potje voetbal.
13: Kan mis een paar dagen al. We hadden toch laatst een grasmeester op de app ook. Die zei van, joh, het heeft een dag of 3, 4. Dan kan je er in principe kan je er wel een wedstrijd op spelen.
12: Dat veel langer.
13: Nee, ja.
15: Ik verwacht wel. Ik ga ook weer ook vaak bij Ajax, maar ook bij Feyenoord kijken. Weet je, na afloop van een wedstrijd worden gelijk de doelen worden gewoon weggehaald.
14: Ja, ja. Dan moeten alles herstellen. Dan moeten die lampen erop.
15: Ja, maar toch niet in het doel. Maar gewoon de palen gaan eruit.
13: Ja, ja. En dan zetten ze zo'n hele stellage zetten op met van die lampen.
14: Ik denk juist dat het strafschopgebied het meest kwetsbaar is van het hele veld.
15: Nee, maar dan moeten die palen weer terug. Maar zou het dan nog worden nagemeten? Want volgens mij moet je 2,22 meter hoog zijn.
14: Ah, zo.
15: Ja. Ik denk namelijk dat als je namelijk, dat heb je ook met een kast. Als je de kast maar in en uit elkaar blijft halen, dan komt alles spelen.
13: Jij denkt dat jouw clubje per ongeluk de doelen te groot had gemaakt. Nee, dat het daaraan heeft gelegen.
14: Er gaat toch ook zo'n filmpje rond op TikTok dat zo'n keeper aan de lat hangt omdat hij dat doel niet helemaal in die buizen goed gezakt
13: heeft. Ja, het zijn toch net die paar centimeter. Het kan ervoor zorgen dat de bal op de lat of onder de lat doorgaat. Ja.
12: Een hele vreemde gebeurtenis in Zaandam. Een wanhopige man die heeft ingebroken bij mensen thuis. Niet om de boel leeg te roven, maar om zijn telefoon op te laden. Hij maakt echt midden in de nacht een slapend echtpaar zelfs in de slaapkamer wakker om te vragen of hij even de oplader mocht gebruiken.
13: Nee.
12: Ja, die mensen die schrokken zich dus helemaal te pletter. Hebben gelijk de politie gebeld. Ja, zou ik ook doen. En de man bleek ook nog 2 weken cel open te hebben staan. Snel aangehouden. Ja, politie eindigt dan met een toepasselijke opmerking van een oplader heeft hij niet gekregen, maar hij mag wel zijn eigen batterij nu even opladen in de cel. Zonder telefoon. Ja.
14: Dat is toch een raar verhaal.
12: Raar, hè?
15: Dit wordt niet bekendgemaakt.
14: Ik geloof het ook. Je gaat niet bij iemand een raampje.
12: Ik ben ook wel eens vroeger als, ik denk dat ik een jaar of 16, 17 was.
15: Lang geleden.
12: Ik was op zolder en ineens zie ik op de trap een man.
14: Ja.
12: In mijn eigen huis.
14: Ja.
12: En je schrikt je helemaal te pletter natuurlijk.
14: Ja, ja.
12: Maar op een gegeven moment zag ik wel aan die man dat hij niet helemaal goed was.
13: Was een verward persoon.
12: En ik dacht, het is...
14: Maar jouw deur stond open? Of...
12: Ja, hij liep gewoon op de trap. En
14: wel, maar
12: ik wilde
14: hoe kwam
12: net naar
14: binnen?
12: Beneden. Ja, via de achterdeur.
14: Ja, die
12: stond
14: die
12: open,
14: ja. Precies. Ja, ja, okay. Ja,
12: maar in eerste instantie schrik je helemaal
14: de kleren, man.
15: Ja, natuurlijk.
12: En vervolgens... hallo,
14: ben je gaan
12: zeg
14: gillen?
12: Je
14: of,
12: nee, ik zei hallo en hij ook hallo. En toen zag ik al wel van, die man die is niet goed.
14: Maar die koos hij uiteindelijk het hazenpad? Bleef hij daar staan?
12: Nee, ik zei, kom, we gaan naar beneden. En toen ging hij mee.
13: Dus zo heb jij Robert ontmoet.
12: En toen kwam hij achter me aan en toen gingen we naar beneden. En toen zei ik, je moet die kant op. Dus, maar dit was in dit geval zag ik wel gelijk van...
14: Maar jij dacht niet, ik bel... Hadden we in die tijd al 112 of 0611?
15: 0611, denk ik. De veldwachter.
14: Jij dacht niet, ik ga even de politie bellen of zo.
12: Nee, hebben we volgens mij ook helemaal niet gedaan. We dachten meer van die man die is gewoon
14: zielig. Na de hand ook niet.
12: Nee, ik kan me niet herinneren.
13: Want voor hetzelfde geld doet hij dit nog een huis later. Gaat hij weer naar binnen.
12: Ja.
13: Je moet toch ook een beetje de samenleving beschermen.
12: Ook zo.
13: Toch?
12: Ja, hebben we niet gedaan, volgens mij.
13: Wat een grappig. Ik zou echt onmiddellijk toch de politie gebeld hebben.
14: Ik zou ook achteraan gaan om mijn fiets. Om te kijken waar gaat hij dan heen.
13: Ja, want hij gaat waarschijnlijk toch weer ergens anders naar binnen.
12: Naar binnen.
13: Dan. Ja.
12: Nee, hij is gewoon weggegaan.
14: Verdwenen.
12: Ja. Maar wel heel raar, inderdaad. Criminele bendes dan. Die bestoken Nederlanders met overtuigende nepfacturen uit naam van Infomedics. Ja, dat normaliter ruim 80% van de Nederlandse tandartsrekeningen bijvoorbeeld verstuurt. Maar ook rekeningen voor fysiotherapeuten. En het aantal meldingen steeg van enkele tientallen in 25 naar ruim 20.000 in 26 nu al.
13: Zo.
12: Dus ja, dan krijg je dus een neprekening van dat bedrijf. En heel veel mensen denken, die betaal ik wel. En dan wordt het betaald. En vaak gaat het om 100 tot 160 euro.
13: Ja, ze doen tegenwoordig heel vaak zo'n betaallinkje erbij. Dat gaat super makkelijk. Dan doe je even via iDeal, maak je het over. Ja. En dan denk je, daar ben ik er vanaf. Maar als je niet goed kijkt, dan betaal je dus een rekening die helemaal niet echt is.
12: Ja. Dus
13: even
12: opletten.
13: In de gaten houden. Ja. Flo, dankjewel voor dit moment. Wij gaan ons langzaam maar zeker opmaken voor lekker naar de wekker. Zo dadelijk de vrijdagochtendeditie. Dus 3 platen zometeen als keuzepaletje. En of jij even wil laten weten wat de leukste is van die 3.

0: Darksa, Faithless, New Religion. Het is de ochtendshow voor deze vrijdagmorgen 6:50 geworden. En dat betekent tijd voor...
1: Lekker na de wekker.
0: Ja, wij zijn even benieuwd wat we zo meteen voor je kunnen draaien. Het is vrijdagochtend, dus we hebben een extra liedje. 3 keuzes vandaag, de vreemde eend komen we zo dadelijk op. Laten we maar even beginnen met het historische feit dat op deze dag in het jaar 1701... dat is even geleden... de stad Detroit wordt opgericht.
2: Oh,
0: ja.

0: Detroit Federal Corps. We hadden ook iets van Motown kunnen kiezen, zit ik me net te bedenken. Want
1: ja,
0: Motown is de Motortown, dat is Detroit.
1: Mm-hmm.
0: Daar kwam het label vandaan ook. Maar goed, we hebben nu voor deze plaat gekozen. Dat is de eerste optie. Zetten wij tegenover dat op deze dag in het jaar 1977... een band wordt opgericht die wij later leren kennen als Dire Straits. En volgens mij scoorden ze hun allereerste hit buiten Engeland in Nederland.
2: Oh, grappig.
0: Ja, wij waren...

0: En zo dadelijk klinkt dan wellicht Sultans of Swing helemaal op de radio. Maar het is vrijdag. En dat betekent dat wij een extra keuze hebben.
1: De Vreemde Eend.
0: Wij kozen vandaag voor Milk and Sugar.

gaat naar Milk and Sugar. En Faya Condios, die waren eigenlijk veel belangrijker voor het liedje. Nee, na, na, na. Laat me weten wat de leukste is. Optie 1 dus. Fede Le Grand, Put Your Hands Up for Detroit. Lovely City. Dire Straits, vandaag optie 2. En het iconische Shoulders of Swing. Klassiekertje. En de derde. Lang niet gehoord. Milk and Sugar. Hey.

0: Want ze zijn eigenlijk allemaal hartstikke leuk. Dat klopt, wij hadden vandaag Put Your Hands Up for Detroit van Fred Legrand. Dat heeft er alles mee te maken dat op deze datum in het jaar 1701 de stad Detroit wordt gesticht. Op deze datum in het jaar 1977 vindt de oprichting van de Dire Straits plaats. En daarom was Sultans of Swing vandaag optie 2. En als vreemde eend, nul aanleiding, wel leuk om weer eens te horen. Milk and Sugar en de remix die zij maakte van het liedje van Faya Condeos. Hey, nee, na, na, na, is dat. Dat is de derde optie en de vreemde eend. Arthur uit Rosmalen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, van het Autotron.
1: Ja, daar, het voormalige Autotron, ja.
2: Ja, zeg, het bestaat niet meer, toch?
0: Daar ken ik Rosmalen van. En het Huis van de Toekomst natuurlijk ook.
1: Ja, ook.
0: Is dat er nog eigenlijk?
1: Daarover vraag je me.
0: Oh.
1: Ik ben import, hè, voor Rosmalen. Ik kom uit de omgeving van Rotterdam.
0: Ah, je dus, bent... laat me raden, voor de liefde verhuisd.
1: Zeker.
0: Ja,
1: zeker.
0: Ja, dat horen we vaker.
3: Spijt.
1: Nee, ik heb echt een tof vrouw en een toortje van een dochter. Die is vandaag 3.
0: Oh, dus, is ze jarig vandaag dus?
1: Ja, ze is echt vandaag, ja.
4: Oh, nieuwe sneakers?
5: Ja, gaaf hè?
4: Oh, wat een mooi merk.
5: Dank je.
4: Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
4: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
5: Ja.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Otrium is jarig. Dit weekend 3 plus 1 gratis op alle merken.
3: De komende drie
4: maar
3: weken.
4: Is bouwvak echt nog, is dat echt nog aan of kan je ook een beetje zelf indelen tegenwoordig?
5: Nou, de bouwvak wordt wel redelijk strikt aangehouden. Al kun je wel met een weekje ervoor of een weekje daarna een beetje opschuiven.
3: Ja, maar het is toch gewoon een beetje de boel aanvegen. Een beetje wat los slingerende spullen opruimen. En dan wachten tot het 2 uur is en dan zwaar aan de alcohol zometeen.
5: Sowieso.
3: ik weet, de bouwvakborrel, dat is een berucht altijd.
5: Dat kan redelijk berucht zijn, inderdaad. Zei het niet dat ik wel een HZQ-coördinator ben. Dus dat betekent dat ik een beetje in de gaten moet houden dat alles ook nog een klein beetje veilig en ordentelijk verloopt.
3: Oh, jij bent verantwoordelijk.
5: Ja, dat klopt.
3: Nou joh, nou. Laten we hopen dat ze het niet te bon maken dan vanmiddag. Jij had een liedje doorgegeven, want wij hadden 3 opties vandaag. Fedele Grand, Put Your Hands Up for Detroit, Dire Straits, Soldiers of Swing of die Milk and Sugar met Hey Na Na Na.
5: Ja, dan kan er toch maar eentje winnen. Kijk, vorige week was die natuurlijk was het niet geworden, de nummer 3.
3: Nee.
5: Dus ja, vandaag gaan we er toch wel gewoon weer voor de remix van...
3: De traditie in stand. Op vrijdag wint de vreemde eend. Nou, het is de plaat met de meeste stemmen geworden. Maar het staat dicht bij elkaar, hoor, moet ik zeggen vandaag. Jij krijgt van ons een badjas.
5: Ah, super.
3: Welke kleur?
5: De paarse misschien.
3: Wij gaan zorgen dat er een paarse naar Rosmalen komt. Hey, Arthur, maak er een mooie laatste werkdag van.

0: Sugar. Oh, wat lekker om die weer te horen, zeg.
1: En Vaya Condios, nou, ze hadden er niet heel veel moeite voor gedaan om de plaat in een ander jasje te steken. Een beetje eronder gezet.
2: Zo'n lekker nummer.
1: Ja, het is wel leuk gedaan. Maar ik moet zeggen, ik vind het origineel van Vaya Condios ook altijd leuk. Ook altijd leuk om te horen. Straks, na 7 uur, bellen we even met Karsten Belt. Dat is wel grappig. Hij is saxofonist en hij heeft al met een aantal grote artiesten mogen samenspelen. Maar afgelopen week kwam er voor hem toch een kleine droom uit. Hij heeft namelijk een liedje op mogen nemen met niemand minder dan Teddy Swims. Hoe dat was en hoe dat zo is gekomen, hoor je zo.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
8: Fans van voordeel,
7: Aldi.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa. En geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
11: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
12: Simyo.
10: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
13: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
14: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
15: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
16: Het nieuwe Ajax uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
17: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Begon jouw dag met ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Wat ga jij morgen doen?
21: Chillen in de achtbaan?
20: Aapjes kijken in de dierentuin?
21: Of lekker ontspannen in de sauna?
20: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
22: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
23: Ja? Echt serieus?
24: Oh.
25: Hey, weer een meer.
0: winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
12: 538 Nieuws.
23: 7 uur.
24: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Vanwege de bosbranden bij Madrid heeft Spanje de noodtoestand uitgeroepen. Er zijn er al zeker 10.000 mensen geëvacueerd. En door de noodtoestand krijgt het Spaanse leger de coördinatie bij het blussen. Spanje is niet het enige land waar bosbranden woeden. Ook delen van Frankrijk en Italië hebben ermee te maken. Verschillende landen zijn boos over de nieuwe importheffingen van Amerika. President Trump heeft ze aan 60 landen opgelegd. Voor producten uit de Europese Unie is de heffing 10% en voor de andere landen 12,5%. Landen als Nieuw-Zeeland en Japan zijn teleurgesteld en Australië noemt de heffing volledig onterecht. En er komt een puntensysteem voor verkeershufters, meldt RTL Nieuws. Als je bijvoorbeeld wordt betrapt terwijl je achter het stuur zit te appen, dan krijg je behalve een boete ook een strafpunt. Wie dronken achter het stuur zit, krijgt er meer. En wie 6 van die punten heeft verzameld, wordt extra in de gaten gehouden en aangepakt. Gaan we naar het weer. De dag begint bewolkt, een graad of 20. Later meer zon en de temperatuur gaat omhoog naar maximaal 25 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Flo, dankjewel. Dan de files. En waar die staan, weet Rick.
25: Begin op de A12, dat is Arnhem-Oberhausen bij Duitsland. 6 minuten vertraging. Ander op de A16, Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. De vertraging 8 minuten.
26: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor

0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
2: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: Tom van Tom Jones bij 538 Ochtendshow.
1: Dit is
2: de 538 Ochtendshow.
0: De oude baas, 86 is hij en still going strong. Twee weken geleden stond hij nog in Nederland.
3: Ja, en dat was onwijs goed.
0: Ja, dat was gewoon iemand van 86.
3: Die daar jij was er geweest?
0: Nee, ik heb hem uiteindelijk, Tom Jones heb ik niet gezien. Maar ik heb wel begrepen van mensen die zijn geweest dat het zeer indrukwekkend was.
3: Ja.
0: Omdat er gewoon een oude baas gewoon anderhalf uur lang, wat zeg ik, bijna twee uur lang staat er ook op het podium.
3: Ja.
0: En over het algemeen alles nog loopzuiver.
4: Hey.
3: Ja, dat is wel fantastisch.
0: Ja, dat is wel knap, ja. Even wat nieuws voor vanochtend. Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam die heeft gisteren haar belofte waargemaakt door van de Euromast te gaan upsiden. Beneden vertelde ze meteen hoe ze de afdeling had ervaren.
5: Dat randje was niet zo heel erg fijn. Maar ik ben waanzinnig goed geholpen. Dat was echt heel fijn, want ze hebben me gewoon er helemaal doorheen gepraat. In het begin was het wel eng. En op een gegeven moment dan snap je het en dan gaat het wel.
0: Ja, het was een belofte.
3: Ik vind het echt heel stoer.
0: Ja, het is echt knap dat ze het gedaan heeft. Een belofte die ze deed vlak voor de verkiezingen, de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. Ze zei, als de opkomst nou hoger wordt,
3: ja, dan ga ik afzeilen.
4: Ik zat even op Instagram, was er gepost en dat je daar onder, joh, ga je werk, wat een onzin.
3: Oh,
4: yeah.
3: Mensen
4: zijn zo ontzettend flauw op
0: is het ook nooit goed natuurlijk.
4: Wat ze ook doet, weet je wel. Ik bedoel, ze staat de dag ervoor keurig bij...
0: bij dat tramongeluk.
4: Precies, daar staat ze meteen de mannetje en de ding
3: is er,
4: te doen.
3: Is er gewoon...
0: En aan de andere kant, Rob Jetten, die ging aan zijn werk. En dat was ook niet goed, want die had beloofd om mee te gaan afzijden.
4: Nee, maar dat zeiken de hele tijd.
0: Overigens had ze nog wel een kleine sneer voor Rob Jetten. Dus ze zei, ja, in principe beloofd is beloofd.
4: Ja, nou ja, 100%.
0: Ja, dat had ze natuurlijk wel een klein puntje. Maar hij was te druk. Dus hij heeft geen tijd gevonden om ook te gaan afzijden.
3: Hij kan het nog alsnog een keer doen dan?
0: Dat zou je zeggen. Want hij heeft niet gezegd, ik ga met Carola Schouten afzijden. Hij heeft alleen gezegd, als de opkomst in Nederland tijdens de verkiezingen hoger wordt dan, wat was het, 2 of 3 jaar ervoor, dan ga ik afzijden. Dan doe ik precies hetzelfde.
5: Ja.
0: Dus hij kan het nog steeds doen. In principe, ik ga ervan uit dat...
5: Maar hij heeft ook gezegd dat hij het nog wel gaat
4: doen.
3: Ja.
0: Dan uitstel.
3: Weet je nog dat kwartje van Kok?
5: Ja.
0: Zo, dat is lang geleden.
5: Sowieso, als hij het nu nog gaat doen, eigenlijk hoeft het ook niet meer,
0: toch? Jawel, nee, dat vind ik wel. Ja? Hij kan het nog goed. Ik zou het toch tof vinden als hij
5: het doet. Ja, hij kan het nog goed maken, nou.
0: Ja. Erik ten Hag, die heeft uitgehaald naar het Nederlands voetbal. Hij maakt zich nogal zorgen en zegt dat Nederland het verknald heeft. Heeft er alles mee te maken dat Nederland op de coëfficiënte ranking van de UEFA de 6e plaats heeft moeten afstaan aan Portugal. En dat betekent dat er minder Europese tickets zijn.
6: Is wel een stukje moeilijker geworden, want wij hebben het als Nederland aardig verknald in de afgelopen jaren. En ja, dat is ook wel erg zorgelijk. Ook het Nederlands elftal is zorgelijk. Dus het Nederlands voetbal heeft wel een paar problemen. Dat maakt me ook inderdaad boos en verdrietig hoe we ermee om zijn gegaan. Dat we toch niet mee kunnen in die race met het buitenland. En dan moeten we echt toch aan een aantal knoppen gaan draaien.
0: Ja, er moet gedraaid worden.
4: Wel makkelijk om te zeggen als je zelf een paar jaar in het buitenland hebt gezeten. Hij heeft de afgelopen jaren niks gedaan zelf in Nederland.
0: Nou ja, hij heeft het natuurlijk bij Ajax fantastisch gedaan.
4: Jawel, maar dat is ook al denk ik 4, 5 jaar geleden.
0: Toen is hij even naar het buitenland geweest en is nu weer terug in Nederland. Kijk, het is niet zo dat hij de enige is die het kan veranderen.
4: Nee, zeker niet, zeker niet. Maar ik vind het wel heel makkelijk om dan nu maar te zeggen... je bent 5 jaar geleden, of ik denk 5 jaar geleden of zo weggegaan... en dan nu te roepen, het is verknald.
0: Nee, hij zegt volgens mij, we hebben het verknald. Volgens mij steekt hij ook echt wel een beetje hand in eigen boezem. Rutger Kastrikum die vertelde bij de Oranje Zomer... dat hij gisteren een bijzondere activiteit heeft ondernomen. Luister maar even mee.
7: Ik heb in bomen gestaan, in een klimbos.
5: Knuffelen, of niet?
7: Nee, dat niet, maar wel ook vreselijk.
3: Was dit een homo-ontmoetingsplek?
7: Ja,
3: was
7: nee. Daarom zat ik zo hoog.
8: Nee, vraag het maar.
7: Ik was heel hoog gaan zitten, ja.
5: Maar jij herkent het niet, die locatie.
0: Ja, nee, Remon.
3: Heb je dat wel eens gedaan in zo'n klimbos?
0: Nee, nooit.
4: Ja, man.
3: Ja, ik wel. Ja, het is onwijs leuk, maar toch wel een beetje eng, hoor.
4: Ja, ik vind ook knap hoe die parcoursjes worden gemaakt.
3: Ja, dat is echt heel knap.
0: Want dan ga je met zo'n kabel ga je van boom naar boom.
4: Ja, of je loopt over van die bruggen.
3: Maar je bent wel gezekerd, hè?
0: Ja, nee, tuurlijk. Dat snap ik. Ja, ook dit is weer zo'n activiteit voor iedereen die het leuk vindt.
3: Ja, maar jij hebt ook hoogtevrees.
0: Ja, dus ik ga niet naar een klimbos. Nee.
3: Maar vanaf welke hoogte heb jij hoogtevrees?
0: Ja, dat wisselt een beetje. Maar dit soort dingen, als het een beetje spannend wordt...
3: Als jij van de trap af moet, heb ik
0: Nee, daar heb ik geen last van.
3: Oké. Okay.
0: Nee. Maar ik vind op een ladder staan en zo, als het niet hoeft, liever niet.
3: Nee.
0: Maar als het moet, dan moet het. Maar dit hoeft niet. Dus
3: jij wordt dus ook nooit ladder zat.
0: Nee.

0: en Shania Twain en Unhealthy in de ochtendshow. 17 over 7, goedemorgen.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af.
0: Nou,
1: houden we het wel droog vandaag?
0: Qua weer in principe wel. Dat zou goed moeten gaan. Ik weet niet of we het op de radio helemaal droog houden, want we hebben vandaag best een bijzonder afscheid hier in de ochtendshow. We hebben de allerlaatste Week in One-liners vanochtend met Rob Schepers. Die sluit zijn periode als... wat was hij? Columnist eigenlijk een beetje bij ons in de cabaretier. Humorist. Die sluit hij af vandaag. 9:45 hoor je hem voor de laatste keer bij ons in de ochtendshow. En we moeten even onze collega Dylan Boet moeten we nog even bellen. En die hield het gisteren ook niet droog. Die kwam met betraande oogjes kwam hij over de finish.
2: Snap ik ook wel.
0: Ja, die had het toch wat zwaarder. Hij had eventjes een pauze ingelast voor zichzelf. Was aan het bier gegaan en kreeg toen op een gegeven moment de melding... je moet nu echt gaan lopen.
3: Anders red je het niet.
0: Anders ga je het niet halen. Maar hij heeft het gered. Hij heeft de derde dag uitgelopen.
2: Klinkt wel als Dylan.
0: In principe zou het zo moeten zijn dat die laatste dag... dan word je ook een beetje door...
2: gedragen.
0: Door het publiek word je meegedragen. Of hij het gaat halen, we gaan hem later vanochtend wel eventjes vragen... hoe het nu met hem is. Ja, en dit is een leuk verhaal. Hij heeft miljoenen volgers op social media... waar hij met zijn saxofoon meespeelt met bekende wereldhits. Ik heb het over Carsten Belt. En nu gaat hij viraal in een video samen met Teddy Swims. Het liedje Mr. Know-It-All. Wij hebben Carsten even aan de telefoon. Carsten, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen, hi. Hey, even voor de mensen die jou helemaal niet kennen. Jij hebt een YouTube-kanaal of een Instagram-kanaal, moet ik eigenlijk zeggen... waarop je meespeelt met bekende wereldhits op de saxofoon.
4: Klopt, ja. Ik voeg graag saxofoon-solos toe en popnummers.
0: Maar is dat omdat je die dan mist? Of omdat jij denkt van, het kan eigenlijk nog veel beter?
4: Omdat ik het heel leuk vind, denk ik. Maar ik denk in sommige nummers, als ik ze eenmaal heb toegevoegd... en ik luister naar het origineel, dan mis ik ze toch wel een beetje.
0: Ja, dat snap ik. Dan heb je ze zo vaak meegespeeld dat je denkt... die saxofoon van mij, die hoort eigenlijk...
3: Ik denk ook wel, saxofoon... ik denk dat dat steeds minder vaak voorkomt, ook in de hedendaagse muziek.
4: Ja, volgens mij is dat een beetje zo'n golfbeweging. In de jaren 80, 90 zat er opeens overal in. Dan gaat het weer even weg.
0: Ja.
4: En ik vind dat het weer terugkomt, maar... Ja, dat moet ik er nog een beetje zien.
0: Want hoe lang speel jij al saxofoon, Carsten?
4: Sinds mijn 8e, dus dat is al een jaar of 17 ondertussen.
0: Ja, en jij dacht op een goed moment dacht jij, weet je wat ik ga doen? Ik ga bekende liedjes voorzien van mijn saxofoongeluid.
4: Nou precies, ja, tijdens coronatijd eigenlijk dacht ik verveel me. Ga eens wat leuks doen.
0: Ja, en dat is redelijk ontplof. We hebben je in die periode ook wel eens gesproken. Want er zijn een aantal van jouw filmpjes, die gaan dan echt viral wereldwijd.
4: Ja, heel, heel cool hoe dat werkt eigenlijk. Ja, klopt.
0: Want hoeveel volgers heb jij inmiddels op Instagram?
4: Op Instagram zit ik nu iets over de 400.000. Op TikTok is ook een beetje hoor. Dat is nu 1,7
0: miljoen. 1,7 miljoen. Misschien dat je even iets dichter bij het raam kan gaan staan, Karsten. Want je bent wat slecht te verstaan. Maar jij hebt nu een liedje... Ja, de ontvangst is wat aan de slechte kant. Jij hebt contact gekregen met Teddy Swims. Dan moet je toch eens even vertellen hoe het komt dat zo'n wereldster als Teddy Swims bij jou uitkomt. Hoe is dat gegaan?
4: Ja, dat is een jaar of 2 geleden heb ik een saxofoon solo toegevoegd op zijn nummer Lose Control.
0: Ja.
4: En daar had hij toen wel op gereageerd, maar we hadden verder geen contact gehouden. En ik had nu via, ik zag dat hij bij Rock Werchter kwam. Ik dacht, ik ga het toch even proberen. Had ik het e-mailadres van zijn manager gekregen.
0: Ja.
4: En ik een mailtje sturen en ik kreeg een heel enthousiast mailtje terug van... laten we even jammen backstage. En daar is deze video van gekomen.
0: Maar dan sta je opeens oog in oog met Mr. Swims.
4: Ja, zeker. Ja, hij is echt een super aardig mens. Echt heel fijn. Dus ik vond het was een leuke jam sessie.
0: En vond hij wat jij toevoegde aan zijn liedje, was hij daar een beetje content mee?
4: Hij leek in ieder geval vooral heel blij ermee. Hij vond het heel leuk. Dat zei hij achteraf ook. Dus... Volgens mij wel.
0: We kunnen wel even een stukje laten horen.
3: Oh ja, oh ja.
0: Het gaat om het liedje Mr. Know-It-All, maar dan met
3: met sax.
0: Toevoeging van de saxofoon van Carsten Belt.

0: Ah, dit klinkt wel helemaal te gek.
1: Thanks.
0: Ja, ik begrijp wel dat, dat Mr. Swims hier blij mee was. Heb jij eigenlijk met andere artiesten ook contact, Karsten?
1: Nou ja, ik denk de vorige keer dat we belden, is ook al even geleden. Toen had Ed Sheeran een video van mij geduet. Dat was wel heel tof.
0: Ja.
1: En verder met een aantal artiesten heb ik ook kunnen optreden. En Alec Benjamin met Dean Lewis heb ik een tijdje meegetoerd. Dus ja, wel hele leuke dingen meegemaakt.
0: Maar het is een kwestie van tijd dat er een keer een artiest is die zegt, weet je wat ik ga doen?
2: Een album opnemen.
0: Ik ga nou in ieder geval een plaat maken waarop Karsten ook te horen is. Is daar al sprake van?
1: Nee, met de grote artiesten nog niet. Ik heb nu hoop, misschien met die Swims. Hij heeft me wel zijn nummer gegeven en zei, we houden contact. Dus wie weet.
0: Want is dit jouw werk echt, saxofoon spelen? Of doe je er nog iets naast?
1: Nee, ik doe daarnaast zit ik meer in de IT-wereld. Dus ik heb gewoon de normale baan, daar ga ik daar ook lekker naartoe. Maar ik vind juist die combi heel erg fijn. Muziek is nogal onvoorspelbaar. Ik vind het... Ik vind het ook wel leuk om gewoon een beetje voorspelbaar leven te hebben met dan af en toe wat gave dingen tussendoor.
0: Met af en toe een uitspatting.
1: Dat is erg goed.
0: Ja. Nou, Karsten, onwijs tof dat jij eventjes wilde reageren op het samenspelen met Teddy Swims. Ik zou zeggen, onwijs veel succes. En ik ga ervan uit dat we je binnenkort wel weer spreken als de volgende grote artiest zich aandient om met jou een liedje te maken.
1: Dankjewel. Ik hoop het ook.
0: Hé, mooie dag, man. Hoi, hoi. Karsten belt. Saxofonist.
2: Toch?
0: En mocht dus even samen met Teddy Swims een liedje opnemen. Mr. Know-it-all. Wel gaaf gedaan.
3: Dus één moment steeds je met Teddy Swims. En een dag later zijn weer ICT-programma. Probleem

0: Wat heen hier?
1: Nou, er komt nieuw geld aan en je kan erover meebeslissen. Dus, ik vertel zo meer.
0: Maar over de waarde of hoe het eruit ziet?
1: Ja, alleen maar over hoe het eruit ziet.
0: Nou, wat en meer, zometeen in de ochtendshow.
2: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
3: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
4: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
3: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
9: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
8: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
10: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
11: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
10: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
13: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
14: Manutan, Manutan.
13: Bestel op manutan.nl.
15: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops. Of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
13: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
16: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
18: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
20: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
21: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
22: Ja, goedemorgen. De dag begint bewolkt. Later breekt de zon door. Het wordt een stukje warmer dan de afgelopen dagen. 25 graden. Morgen verloopt zomers warm. 29 graden. Maar zondag wordt het een stukje koeler met de kans op regendag.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Vanwege de bosbranden bij Madrid heeft Spanje de noodtoestand uitgeroepen. Er zijn er al zeker 10.000 mensen geëvacueerd. En door de noodtoestand krijgt het Spaanse leger de coördinatie bij het blussen. Er gebeuren steeds meer zware motorongelukken. En er zijn ook meer jonge motorrijders bij betrokken. Vorig jaar was bij 1 op de 3 dodelijke ongelukken de motorrijder nog geen 26 jaar. En een jaar eerder was dat nog 1 op de 4. En er komt volgens RTL iets nieuws om verkeershufters aan te pakken. Een puntensysteem. Wie bijvoorbeeld geen gordel draagt, krijgt een strafpunt. En bij 6 punten loop je de kans een cursus te moeten volgen. Gaan ze dan jaarlijks meten.
2: Maar dit is toch wat ze bij de beginnende bestuurders al doen, toch? Die hebben toch een
3: puntenrijbewijs? Ja. Maar ik denk wel dat het goed is om het gewoon bij... Kijk, ja. Je merkt ook met het appen en zo, het is niet tegen te gaan. Mensen blijven uiteindelijk maar met die telefoon en met die... Ik zou namelijk ook zeggen, waarom een cursus? Neem gewoon het rijbewijs een jaar in.
2: Ja. Nou, een jaar is wel heel veel.
3: Ja? Met nou ja, de kans als je hebt dat je iemand doodrijdt?
2: Nee, dan moet je die rijbewijs kwijtraken.
3: Ik ben echt niet Rooms van de pauze.
2: Ik ben natuurlijk een paar dagen een weekje mijn rijbewijs kwijt geweest.
1: En, ja. Hoe was dat?
2: Verschrikkelijk. En daar leer je heel veel. Ik had het hard gereden. Ja, en dan daar leer je onwijs.
1: Moest je ook een cursus volgen?
2: Nee, ik was gewoon nuchter. Het was gewoon overdag.
0: Maar zo'n cursus, daar vragen ze 1800 euro voor, hè? Voor 2 dagen.
1: Oh, joh.
0: Ja, dus dat is wel...
1: Helpt zoiets, denk je?
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Nee. Geen bewustwordings...
0: Ik heb zo'n cursus gedaan, nog niet zo gek lang geleden. Ik kan je melden, je hebt daar helemaal niks aan. Ja, weet je wat je daar te horen krijgt? Allemaal tips en tricks hoe je de volgende keer uit de handen van de politie kan blijven.
1: Nee, dat meen je niet.
3: Ja. Nog harder rijden. Gas geven als ze achter je zitten. Nee, maar ik denk echt dat die punten en dan gewoon hop.
0: Ja, ik ben een beetje bang dat dit weer een nieuwe melkkoe gaat worden en dat het weer een manier is om heel veel geld te verdienen aan de automobilist.
1: De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerper voor de nieuwe eurobiljetten gepresenteerd. Oh. Mensen kunnen vanaf nu online meebeslissen over welk ontwerp de komende jaren op de nieuwe briefjes zal verschijnen. En dat kan tot en met 21 september. Ja, er valt te kiezen uit 2 thema's eigenlijk, waarin totaal 10 verschillende ontwerpen zijn gemaakt. Of je kiest voor bekende Europeanen, of voor vogels en rivieren.
3: Vogels en rivieren, dat is ook zo niet sexy.
0: Het is sowieso niet sexy. Ze zijn,
2: maar personen heb je natuurlijk altijd...
1: Nou, denk aan de Grieks-Amerikaanse operazangeres Maria Callas. Die staat op de 5 euro.
0: Oh ja.
1: Of een Duitse componist, Beethoven.
3: Maar waarom doen we niet gewoon... Bruno Mars, slecht voorbeeld. Ed Sheeran, dat zou toch veel leuker zijn?
0: Ja, ik denk dat ze geen levende personen op die biljetten willen.
3: Nee.
0: Nou ja, je wil natuurlijk niet dat jij op een gegeven moment met geld zit van iemand die straks in opspraak raakt.
3: Trump had zichzelf nu toch ook ergens op. Was het Trump niet die op een biljet?
0: Ja, die wilde dat volgens mij graag.
3: Ja, toch?
0: Ja, die had gezegd: ik moet op het $100 biljet. Of voor één, ik weet het niet meer. Maar die had dat wel voorgesteld.
3: Maar het is allemaal zo saai. Ja, dan gaat er weer een van de respect op een briefje zitten.
1: En het ergste is: het is niet zo dat het populairste ontwerp automatisch in productie wordt genomen. Want de Europese Centrale Bank, dat is de eindbeslisser.
0: Ja, het is volgens mij een verkiezingen die... het is een beetje als bij het Songfestival.
1: Ja.
0: Dat je kan stemmen, maar
3: uiteindelijk beslissen ze zelf.
1: Ja. Beetje flauw dan, toch?
0: Maar ik heb ze een beetje door zitten kijken, want het zijn 10 verschillende series waar je uit kan kiezen.
2: Ja. Okay.
0: Het lijkt heel erg op wat we nu al hebben. Het wordt iets vrolijker, maar het is ook niet dat je denkt van nou, dit is revolutionair.
3: Nee.
1: Ja. De familie Meiland gooit het deze zomer over een compleet andere boeg. Voor RTL, Boerderij Meiland gaat het worden. Een nieuw programma dus. En het gezin gaat de tijdelijke zorg voor een melkveebedrijf.
3: Hier komt het begrip uitmelken vandaan.
2: Ik ben
1: ze nemen het dus over van een gezin, een boerenfamilie. En kan de familie
3: een
1: even lekker op vakantie. En dan nemen zij
2: Maar wie van ons volgt er nog?
3: Nee, helemaal niet meer.
2: Wie was dan van ons?
3: Ik vond de Meilandjes zeker de eerste jaren fantastisch. Toen zij nog in Frankrijk, authentiek, weet je wel. Dat was geweldig. Dat was echt leuk om te zien. Totdat zij uiteindelijk de koek een beetje op was. En ze gingen toen naar het oosten van het land hier verhuizen. Dat ze ergens in Twente zo'n huis hadden gekocht. En toen dachten we, oh ja, nu wordt het echt verzinnen om het verzinnen. Weet je wel? Van het ene seizoen gaan ze op zoek naar een huis in Italië. Dan hebben ze natuurlijk dat Code Rosé verbouwd. Dus het is allemaal thematisch bedacht achter een bureau op een computer. Ja, en dan is de authenticiteit niet meer.
0: Nee. Maar het blijft sowieso een raar verhaal dat zij op een gegeven moment aangaven van we stoppen ermee met die serie, want we kunnen het niet meer aan. En je wil niet weten wat er gebeurt als er altijd een camera om je heen hangt.
3: Mijn vader is er helemaal klaar mee.
0: Nog geen half jaar later melden ze we gaan naar een andere omroep, want we krijgen daar meer geld. Het is sowieso al niet heel authentiek meer in dat opzicht.
2: Nee.
0: En dit is inderdaad gewoon een kopie van wat alles gedaan is. Ja, maar misschien wordt het hartstikke leuk. We hebben nog niks gezien.
2: Nee,
0: maar
2: nee, wordt nooit meer leuk.
3: Ja, je weet alweer, zo'n koe wordt gebolken, die begint te schijten, die Martien gaat gillen.
1: Oh, God, wat doei! Papa! Ja, nou ja, we gaan het zien. Volgend jaar komt het pas op televisie en op Videoland. Angstige momenten voor drie piloten tijdens een vlucht van British Airways. Die was namelijk van India onderweg naar Londen. Een vlucht van meer dan 10 uur toen ze ineens alle drie ziek werden.
3: Oh, no.
1: Ja, waarschijnlijk een voedselvergiftiging.
3: Dat is toch ook zo'n belly ding wat je hebt als je uit India komt?
1: Oud India, ja. Daar word je snel ziek hoor.
3: Hoe noemen ze dat? Een,
0: ja, de belly.
3: Ja.
1: Ja, je hebt de Bali belly. Dat heb ik
3: dat is het,
1: dat zal wel de India belly zijn.
3: Maar ja, weet je niet meer van voor of van achter of die zitten piezen of zitten kakken. Dat weet je echt.
0: De Delhi belly. Volgens mij is dat een miljard.
1: Maar je zal dan toch even een vliegtuig moeten besturen en je bent alle drie ziek.
0: Ach.
1: Dat is dus, maar goed, het lukte de piloten om het toestel veilig te laten landen op Heathrow, dus geen nood.
0: Met samengeknepen
1: billen. Hij is wel lullig. Oh. Ja.
0: Lekker
1: stinken daar.
0: Ja, dat denk ik. Moeten wij weer eventjes, want wij hebben natuurlijk van de week, ik vond dat heel gezellig, dat wij eventjes van luisteraars horen
2: Ze op dat moment, ze uithangen.
0: Waar ze uithangen in Europa. Want heel veel van onze luisteraars die zijn op vakantie, ik denk ook
2: en
0: vandaag.
2: Terecht, hè, harde werkers. Hè?
0: Zeker, meer dan verdiend. Maar ook vandaag denk ik op weg richting de vakantiebestemming. Misschien is het leuk om weer even een klein rondje langs de velden te doen.
3: Zeker.
0: Om te horen waar iedereen uithangt. Dat kan via de app van 538. Kun je even laten weten waar je op dit moment zit in het buitenland. Dat heeft er alles mee te maken dat bellen vanuit het buitenland naar 0909, dat gaat lastig. Maar app eventjes waar je zit. Dan doen wij zo'n
3: demo. Ja, op vakantie, hè?
0: Ja, op vakantie, dat is belangrijk. Dan doen we even een klein rondje. Even horen waar iedereen uithangt. En hoe het gaat met iedereen, zijn we benieuwd naar. Dus

0: gaan weer vol.
1: Nou, we krijgen een hittegolf weer, hè?
0: Ja, dus
1: de vierde komt eraan.
0: Hoge temperatuur onderweg. Maar hoe is het in het buitenland op dit moment? Dat kunnen we wel even checken bij onze luisteraars. Want ja, de 538 ochtendshow wordt overal in Europa en misschien al wel verder beluisterd. Arnold, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waar vandaan op dit moment?
2: Ik zit nu, ik denk een kilometertje of 10 van Freiburg af.
0: Ja.
2: Onderweg naar het Zwarte Woud, of naar Europa Park.
0: Oh ja, oh, leuk.
1: Ik denk dat dat het beste pretpark wat er is.
3: In Bottrop, is dat Bottrop?
1: Nee.
0: Nee, dat is...
2: Bij Rust.
0: Daar is het, ja.
1: En wij zijn er geweest toen we in TTC waren.
3: Wat een geweldig park.
0: Het verhaal is toch dat park is toch van een achtbaanbouwer? Die zitten daar toch achter?
1: Geen idee.
2: Ik zou dat ook niet weten.
0: Ja, volgens mij hebben zij de meeste achtbanen van heel Europa hebben ze daar staan.
2: Dat is wel een vrij groot park, dat weet ik wel. Ik ben er nog nooit geweest, het wordt de eerste keer dus.
0: 14 achtbanen.
1: Gaat je niet teleurstellen dat park, echt niet.
2: Kijk, mooi. Het wordt goed weer ook, dus daar gaat op 28 geloof ik, dus helemaal goed.
1: Heerlijk.
0: Hoe lang blijf je daar?
2: Eén dagje Europa Park, maar ik zit nog anderhalve week in het Zwarte Woud.
0: Oh,
2: een dagje hierheen en een dagje daarheen.
0: Nou, dat klinkt als een hele fijne, ontspannen bestemming. Arnold, ga ervan genieten en een mooie vakantie. En leuk dat we met je mee mogen met de radio. Wij gaan naar Git. Hoi, hoi, Gitte, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Waar vandaan? Hey.
4: Vlak voor Luxemburg.
0: Of
4: weg naar Vreesje.
0: Ben je
4: op
0: even wat sigaretten volgens mij kan nemen, Git?
4: Nou, nee, sorry, de auto is vol.
0: Oh, wel even tanken, hè, in Luxemburg.
4: Ja, dat gaan we zeker doen. We blijven Hollanders.
0: Ja, dat wou ik zeggen. Waar ga je heen?
4: Fréjus Côte d'Azur.
1: Oh, is het daar wel veilig?
4: Ja, onze camping is veilig. De brand is bij de VAR en dat is nog wel 100 kilometer van ons vandaan.
0: Hey, maar je zegt camping, dus je gaat in een tentje daar?
4: Nee, ik heb een appartement geboekt.
0: Zo. Een appartement op de camping.
1: Ja, dat kan tegenwoordig.
4: Ja, dat kan. Er zijn grotere campings met appartementen.
0: Wat luxe zeg.
4: Ja, ja.
0: Ja, en ben je met het hele gezin?
4: Nee, alleen met mijn man.
3: Oh, wat een heerlijkheid.
4: De kinderen zijn thuis, die willen niet meer mee.
3: Wat een zaligheid, zeg
0: je. Oh. Nou, Gitte, ga ervan genieten. Een hele fijne vakantie.
4: Dankjewel en succes met de uitzending.
0: Dankjewel, blijf voorzichtig. Hoi, Barry. Barry, goedemorgen.
3: Ik heb een leuke naam, Barry. Hallo, Barry.
5: Ja, dankjewel.
0: Ja, waar vandaan?
5: Van Brenna in Monaco.
1: Zo,
0: dat is een dure bestemming.
5: Ja, we liggen ook in Fréjus toevallig. Op een camping.
0: Ja.
5: En we maken nu even een dagtripje naar Monaco.
0: Ah, oké. Okay. Ja, dat is wel altijd leuk, hè, Monaco. Het is toch een beetje vergapen aan die enorme schepen die er liggen.
5: Oh. Ja, de schepen, de auto's, alles eigenlijk.
0: Ben je er wel vaker geweest dan?
5: Nee, dat niet. Maar mijn zoon die heeft research gedaan en die wilde graag dikke auto's kijken.
0: Ja,
5: Dus dat is even Monaco wel de plek om naartoe te gaan.
3: Had je ook even met Tim kunnen afspreken?
1: Dat is ook gewoon een Nijkerk.
3: Niet te lopen van een wagenpark.
0: Barry, heel veel plezier in Monaco. Wat leuk dat je even belde.
5: Hoi.
3: Veel plezier, hè.
0: Ja, Madeleine, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Waar vandaan?
6: Vanuit Kaapstad.
0: Kaapstad.
1: Zo.
0: Is een eentje weg. Maar wat een verbinding. Wat wel lekker is in Kaapstad. Je zit echt in een ander werelddeel. Nou, maar het is wel dezelfde tijd.
1: Het is winter, hè?
0: Ja.
6: Ja, dat klopt. Dat is heel fijn inderdaad. Geen jetlag.
0: Nee, maar het is een stukje kouder dan hier, denk ik.
6: Ja, we zitten hier in de winter.
0: Ja.
6: En het is zo'n 15, 16 graden. Dus dat is best even, valt even tegen vergeleken bij Nederland op dit moment.
0: Wist je dat toen je daar naartoe ging?
6: Ja, dat wist ik wel, maar ik zit aan de vakanties vast, dus vandaar.
0: Ja. Hey, en wat is het doel van jouw reis richting Kaapstad? Alleen Kaapstad of ga je ook de regio verkennen daar?
6: De Kaapstad hebben we inmiddels bijna afgerond. En dan gaan we vervolgens door naar Port Elizabeth, die kant op.
0: Ja.
6: We gaan walvissen spotten. We gaan, de pinguïns hebben we al bezocht. En,
1: je rijdt daar toch die bloemenroute of zo?
6: Is dat de bloemenroute?
1: Of heet dat niet zo?
6: Ja, volgens mij wel, ja.
0: En ga je naar het Krugerpark ook nog?
6: We gaan ook naar het Krugerpark. Daar gaan we in House of Amani. Gaan we, in ieder geval zijn we daar lekker 2 weken. Dus dan kunnen we lekker... maar we gaan ook naar Krugerpark zelf. Gaan we ook nog een paar nachten slapen.
0: Zo,
6: dus,
0: leuk hoor. Ja,
6: we gaan... de pinguïns hebben we al bezocht. En,
1: je rijdt daar toch die bloemenroute of zo?
6: Is dat de bloemenroute?
1: Of heet dat niet zo?
6: Ja, volgens mij wel, ja.
0: En ga je naar het Krugerpark ook nog?

0: deals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon, maar nu zit je...

0: anders doet.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
3: Müller Milk, the moo you can't resist.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf 37.995 euro en 205 euro netto bijtelling.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
5: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
9: Ja, laatste kans.
8: Nog één keer brullende motoren.
9: Ja,
8: dit mag je niet missen.
9: Oh.
8: Daar moet je bij zijn.
9: Naar binnen.
8: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
14: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
15: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
14: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
16: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
17: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
18: Zijn we al.
17: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora autoverzekering.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

0: 538 Nieuws.
1: 8 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Criminelen versturen steeds vaker nepnota's van tandartsen en fysiotherapeuten om mensen op te lichten, schrijft de Telegraaf. Ze maken met AI facturen van Informatics na, een bedrijf dat rekeningen verstuurt namens zorgaanbieders. Verkeershufters zijn een groot probleem en daarom komt er iets nieuws om veelplegers aan te pakken, een puntensysteem. Draag je bijvoorbeeld geen gordel, dan krijg je een strafpunt en bij 6 punten loop je kans een cursus te moeten volgen, meldt RTL Nieuws. Naar schatting zijn er 30.000 verkeershufters in ons land. En het is de laatste dag van de Vierdaagse en daarbij steken de wandelaars bij Kuik de Maas over via een tijdelijke door militairen gebouwde brug. Gisteren was de zwaarste wandeldag en er doen nog ongeveer 42.000 lopers aan de tocht mee. En vandaag dan is de feestelijke aankomst op de Via Gladiola in Nijmegen. Gaan we naar het weer. De dag begint bewolkt, een graad of 20. Later meer zon en de temperatuur gaat omhoog naar maximaal 25 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
2: Flo, dankjewel. Dan de files. Ik weet waar die staan. Begin op de A12, Arnhem-Oberhausen bij Duitsland. 10 minuten vertraging. A22, dat is de laatste. Beverwijk-Velsen bij Beverwijk. De vertraging 8 minuten.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpol is doei inbrekers.
4: 3 sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpol. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpol, glashelder.
5: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor de

0: dames en heren, we schrijven geschiedenis vandaag. Dat doen we met elkaar en de zon gaat weer schijnen in Nederland.
1: Wakker worden met een lach.
2: Zomerradio. Oh la la.
1: De 538 ochtendshow.

0: en somebody in ochtendshow.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: Richting het weekend met de vrijdagochtendeditie van de 538 ochtendshow. 24 juli is vandaag. En wat nieuws voor vandaag. In het zuidwesten van Frankrijk woeden grote natuurbranden. Inmiddels is zo'n 2400 hectare in vlammen opgegaan. Campinggast Lisa die moest hals over kop van haar campingplaats vertrekken. En ze vertelt hoe ze dat heeft ervaren.
3: Eind van de middag werd er omgeroepen op de camping dat iedereen eerst naar de receptie moest komen. En vervolgens werd er eigenlijk al vrij snel gezegd dat iedereen spullen in de auto moest gooien. En eigenlijk ja, weg moest rijden. Wij hebben de caravan achter moeten laten. Met de grotere spullen voor de rest ook. Want dat mocht natuurlijk niet mee. Dus we hopen wel ergens terug te kunnen om die op te halen. Maar ja, het is natuurlijk maar de vraag of de brand controleerbaar is. En of het te houden valt.
0: Ja, dat was echt een hals over kop daar van die camping gevlucht. Ja. Zeker als je dan je spullen achter moet laten.
4: Het is een wonder dat ik geloof dat er pas uiteindelijk één huis echt is afgebrand.
0: Ja?
4: Het
0: ja.
4: Een wonder dat er nog niks gebeurd is, joh.
0: Nou, laten we hopen dat het zo blijft. Ajax heeft in de tweede voorronde van de Conference League met 4-1 gewonnen van het Servische Vojvodina. Na afloop vertelde Steven Berghuis dat hij erg blij is met de terugkeer van Daley Blind.
5: Je merkt het gelijk als hij er is. Een bepaalde training, een bepaalde norm, bepaalde ja, dingetjes die hij gewoon niet accepteert. En,
6: ja. Geef je een voorbeeld.
5: Ja, een foute bal, een keer niet omschakelen, een partijtje niet winnen. Ja, ja. Dingen om het aan de gang te brengen. Ja, ja. Dat, ja. En ja, dat is goed om hem erbij te hebben. En hij brengt gewoon kwaliteit.
0: Ja, anders Steven Berghuis. Dus erg blij met de terugkeer van Blind.
4: Is hij ook aanvoerder?
0: Oh, dat weet ik eigenlijk niet.
4: Ik weet niet wie de...
7: Het was Berghuis, toch? Of was het die Branco nog?
4: Ja, geen idee.
0: Davy Klaassen, denk ik.
4: Is dat de aanvoerder?
0: Denk ik.
4: Oké. Okay. Ja, zou kunnen.
0: Dan bij de Oranjezomer vroeg Helene Hendricks aan haar gasten of ze hun bekendheid wel eens hebben gebruikt om te klagen op social media over een product of dienst die ze hebben afgenomen. Rutger Kastrikum, die had daar nog wel een verhaal over.
8: Ik krijg dus iemand van de KPN aan de telefoon of ik daar glasvezel, of ik dat graag wil. En dat kan er al in 2 weken liggen. Nou, ik dacht, nou oké, okay, als het dan in 2 weken ligt, dan vind ik het goed. Dus heb ik op die grond heb ik daar ja tegen gezegd. En toen kreeg ik iemand die zei, ja, maar het is half september, dan is het er wel ongeveer.
9: Ja.
8: Nou, en toen dacht ik wel niet zozeer om nou dan via de social media mijn gelijk daar. Maar ik dacht wel, ik moet hier wel even mensen voor waarschuwen dat je dat eigenlijk toch maar beter niet kan doen. Maar nu heb ik het.
9: Ja.

0: That's the spirit. I'm on top of the world. Al dus Imagine Dragons. Om 16 over 8. Goedemorgen. Het is de ochtendshow voor deze vrijdag. En er staat weer een Formule 1 weekend voor de deur. De Grand Prix van Hongarije is komend weekend. De laatste stop voor de zomer. En ja, traditiegetrouw bellen we even voorafgaand aan de race met de kenner zelf.
1: Ja, hallo, dat ben ik.
0: Jack Ploy, goedemorgen.
2: Zie je wat er aan ze bij de hand?
0: Wie denk je?
1: Ja, wie denk je?
2: Ricky!
1: Ja.
3: Hey, maar Jack, hebben wij ook niet nog ergens een inhaaltje staan van begin dit jaar?
2: Ja, nee, maar die gaat niet komen, denk ik hoor.
3: Nou ja, ik denk sowieso dat we een probleem hebben. Want
2: ja, ze hadden te denken om hem ergens tussen Singapore of langs Singapore te plaatsen en dan weer heen en weer te vliegen. Maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren.
3: Want er staat best nog wel wat op programma in het Midden-Oosten. En het is er daar niet beter op geworden in die hoek.
2: Nee, de laatste twee races staan er. Dus ze hebben nu besloten dat ze in september gaan ze daar een beslissing over nemen. En ik vermoed dat zeg maar Las Vegas is de twee na laatste race. En dat we dan van Las Vegas nog één keer naar Europa komen en het dan hier in Europa afronden. En ik vermoed zelfs in Portugal.
0: Maar dat wordt een extra race dan?
2: Nee, die komt in de plaats van die laatste twee.
0: Ja, maar die
2: Abu Dhabi en Qatar.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Portugal, zeg jij.
2: Ja.
3: Maar
2: ja,
3: jij zegt dan volgen ze twee races in één. Dus dan wordt
2: Precies.
0: Dat zou wel redelijk optimaal zijn.
2: Maar weet je, het is nog ver weg. En tot die tijd die meneer in Amerika nog steeds hele rare dingen doen. Dus je weet niet wat er gaat gebeuren allemaal.
0: Laten we even kijken naar komend weekend. Want vorige week wist Max toch op Spa de derde positie te pakken.
2: Dat was de kenner, die had dat toch voorspeld, geloof ik, of zo?
0: Ja,
2: weet ik niet meer.
0: Ik kan me herinneren dat wij iemand hebben gesproken die zei Max gaat de podium in plek pakken. En dat zou wel eens P3 kunnen zijn. Nou, dat is dus inderdaad gelukt.
2: Wie had hem ook weer gewonnen? Die kwam weer over twee. Oh ja, nee. Maar gaat hij dat alle drie goed? Nou, wat knap, zeg.
0: Nou, eerlijk is eerlijk. Als je het niet goed hebt, zijn wij altijd de eerste die dan even roepen. Van je zat erna. Maar je had het inderdaad, je had hem helemaal goed voorspeld. Dat betekent dat Max gewoon wel weer echt meedoet ook.
2: Ja, zeker, zeker. En je zag het ook aan zijn kop toen hij uit de auto stapte van dat valt me eigenlijk niet eens tegen. Het valt me niet tegen. En dus Max, het is bij het team van Red Bull heeft de boel denk ik weer redelijk op orde. Ze zijn weer op de weg terug. En dat is wel zoals Red Bull dat de laatste jaren steeds doet. En vorig jaar stond hij ook gewoon 100 punten achter en hij miste hem op 2 punten. Dus ik kijk er naar uit wat er dit weekend gaat gebeuren. Ik ben benieuwd.
0: Ja, nou ja, wij ook. Wat gaat er dit weekend gebeuren, Jack?
2: Het is een kort baantje. Dus ik denk dat die auto's de hele ronde op de accu kunnen rijden. Dus we hebben niet heel veel gezeik met
3: maar
2: de accu.
3: Maar hoor even wat jij nu zegt. Had je dat ooit bedacht?
2: Ja,
3: dat
2: weet ik.
3: 10 jaar geleden dat jij zou zeggen, we zouden de hele race op de accu kunnen rijden.
2: Nee, ja, ik vind het ook heel erg.
3: Wat mooi dit.
2: Het is vreselijk. Maar ja, het zal zo zijn. En het is wel een ontzettend leuke Grand Prix om toe te gaan. Ook voor onze luisteraars, als de mensen ooit een keer een keuze maken om naar een race te gaan. Hier moet je naartoe. Dit is echt heel gezellig. Heel leuk. Dicht bij de stad. Lekker hotelletjes, lekker eten. En de blauwe camping. Nou, wat wil je nog meer?
0: En heel makkelijk aanrijden, toch? Dat circuit van Hongarije.
2: Ja, zeker. En er rijden 100.000 taxis zijn er weer voor weinig centjes. Ja. Dus fantastisch. Helemaal goed.
0: Maar jij bent er niet bij dit weekend?
2: Nee, ik zit lekker gezellig in de studio in Hilversum.
3: Ja, man.
0: Maar jij moet toch ook af en toe naar die races kijken, dat je denkt, zeker als het zo in de buurt is, vorige week nog in België, dat je denkt, het is ook wel leuk om die kant op te gaan, om dat sfeertje weer te proeven.
2: Ja, zeker. Maar ja, je weet niet hoe de bal gaat rollen in het Formule 1 management rechtenverhaal, wat er nu allemaal nog de komende jaren gaat gebeuren. Dus opa, wacht nog even.
3: Ik hoor een tipje.
0: Ja,
3: ik zie een sluier en een tipje.
2: Ja, precies. Ja, absoluut.
0: Maar er is met jullie gebeld. De RTL heeft jullie benaderd. Dat kan niet anders.
2: Ik weet het niet meer. Ik heb acute aanval van Alzheimer lijdt.
3: Wat goed, Jack.
1: Wat goed.
3: Leuk, man.
0: Leuk voor je.
3: Iedereen is wakker. Nou.
0: Ja, ik gun het je van harte. Ik gun het je, jou en Olaf, want ik ga ervan uit dat jullie dat gewoon als duo weer gaan doen.
2: Ja, zeker. Met z'n tweeën gaan we dat wel doen of we gaan het niet doen. Ja, nee.
1: Jij praat met meel in je mond, man. Schijn dat eruit.
2: Ja.
0: Wanneer kun je er meer nieuws over melden, Jack?
1: is er?
2: Voorlopig nog niet. Wat zegt Red Bull Racing en Max Verstappen altijd? Als er nieuws is, dan zal ik het vertellen. En dan doe ik het bij jullie.
3: Wat goed.
0: Maar jij bent zelf journalist. Je weet hoe vervelend dat is als ze dat doen.
2: Ik ben geen journalist, Tim. Nee, ik ben geen journalist.
0: Wat ben je dan? Tandarts.
2: Ik ben een verslaggever.
0: Ja. Jawel, maar je wilt toch ook, als jij in de pit staat, wil je toch ook van iedereen weten hoe het zit?
2: Ja, nee, weet je wat het is? Ik ben meer een mensenmens. Weet je? Ik vind het niet zo boeiend of die wieldop nou linksom of rechtsom erop gaat. Ik vind het superleuk om met mensen die topsport bedrijven,
0: ja,
2: die alles opzij zetten om dat ene ding maar te halen, om daarmee te voelen van hoe doe je dat nou? En waarom doe je nou dit en waarom doe je nou zus? En het teamwork. Ik vind dingen met elkaar. Jullie ook, hè? Jullie doen ook met elkaar zo'n prachtig programma maken. Ik ben een enorme teammens. Ik vind het super gaaf om het maximaal uit iedereen naar boven te halen.
0: Ja, kijk. Nou ja, dat is. Je weet het mooi.
2: Ik ping nu zo een traantje weg.
3: Dat kan zo op een tegel op.
0: Hé, maar Jack, komend weekend. Hongarije. Wat kunnen we qua eindstand ongeveer
2: verwachten? Dit wordt een beetje saai, maar ik denk dezelfde podium als vorige week. Maar ik denk dat Kimi Antonelli hem gaat winnen, dan Leclerc naar Max.
0: Maar Max rijdt niet mee om iedere keer derde te worden, toch?
2: Nee, zeker niet. Zeker niet. Maar ik vermoed dat vanaf de volgende race, na de zomer in Zandvoort, dat hij weer mee gaat doen voor die overwinningen. Maar ik denk nu nog niet. Ik denk dat dit baantje te kort is voor deze auto op dit moment.
0: Oké. Maar dat zou betekenen dat hij op Zandvoort wel eens als eerste...
2: Absoluut. Ja, daar ga ik het ook... als we weer bellen, ga ik dan voorspellen dat Max hem gaat winnen in Zandvoort.
0: Oh. Bellen? We gaan er gewoon vanuit dat je even bij ons langskomt in de studio. Want wij staan er, hè?
2: Ja, natuurlijk.
3: Op het fietsje met de fietstas.
0: We zijn zondagmiddag van 12 tot 3. Voorafgaand aan de race maken wij daar uitzending met het team van de
2: show. Ja, het is een beetje druk tijdstip. Want ik heb natuurlijk op dat moment wel heel druk op het circuit. Want daar ben ik natuurlijk wel bij. Ik ga niet in de studio zitten. Nee. Ik ben het hele weekend op het circuit. Maar dat is wel een druk tijdje. Maar ik sprak Hardy net en we gaan daar absoluut een plekje voor vinden.
0: Nou, dat lijkt me. Ik hoor jou net zo'n heel betoog over het team houden. Ja. Je gaat ons niet in de steek laten daar, Jack.
2: Dan ben je ook een boeven, ja.
0: Wij zien jou heel graag op Zandvoort. En komend weekend dus die Grand Prix van Hongarije met dezelfde top 3 als afgelopen week in België.
2: Ja. Oké,
0: okay. Nou, leuk man.
2: Dat denk ik wel.
0: Jack, fijn je weer even gesproken te hebben. Maak er een fantastisch raceweekend van. En tot snel.
2: Tot gauw weer!
0: Hey, hey, hey. Jack Ploy, die er dus gewoon bij is. Tenminste, daar gaan we vanuit. Als wij vanaf Zandvoort uitzenden, dat is 23 augustus. Dat duurt nog even, maar dan zijn wij op het circuit te vinden met het team van de Ochtendshow.

0: terug met de ochtendshow Miles Smith en Niall Horan. Drive safe. 8:45 is het. Met het laatste nieuws zometeen hier van Flo.
1: Ja, veel mensen worden op dit moment bedrogen. Ja, door neprekeningen dan.
0: En hoe gaat het met onze collega Dylan Booth, die de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse gaat lopen vandaag? Dat hoor je ook zometeen.
2: Voor de allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel van de snelste strijd ter wereld.
3: 21, 22 en 23 augustus.
2: De

0: Check 538.nl.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Ja?
4: Echt serieus?
5: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
10: Fans van voordeel,
9: Aldi.
11: Mindshift, elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Thuisvakantie, neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar 5 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of kanteloupemeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
5: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
6: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
7: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
8: Ja, goedemorgen. De dag begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Het wordt een stukje warmer dan de afgelopen dagen met zo'n 25 graden. Morgen verloopt zomers warm, 29 graden. Zondag dan even een stapje terug met kans op regen en iets koeler. Maar daarna volop zomerweer. En hoge temperaturen. Rick, waar staan de files nu?
9: Begin op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Airport Maastricht 8 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen bij Duitsland 9 minuten. En de laatste is de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam bij de Heinenoordtunnel. De vertraging 15 minuten.
8: Het is 8:45 en de hoofdpunten van het nieuws zijn hier. Florentien, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Vanwege de droogte is er vanaf morgenmiddag geen scheepvaart meer op het Twentekanaal. Om 12 uur blijven bij Eefde de sluizen dicht. Rijkswaterstaat wil voorkomen dat er schade ontstaat door de lage waterstand. Er zijn zoveel automobilisten die zich hufterig gedragen dat gedacht wordt aan een strafpuntensysteem, meldt RTL Nieuws. Bij een overtreding krijg je 1 punt. Bij 6 punten moet je bijvoorbeeld een cursus volgen. En het is de laatste dag van de Vierdaagse. Daarbij steken de wandelaars bij Kuik de Maas over via een tijdelijke brug. Ja, gisteren was de zwaarste wandeldag. En er doen nu nog ruim 42.000 lopers aan de tocht mee. Ja, vandaag is de feestelijke aankomst op de Via Gladiola in Nijmegen. Criminelen versturen steeds vaker nepnota's van tandartsen en fysiotherapeuten om mensen op te lichten, dat schrijft de Telegraaf. Ze maken met AI facturen van Informatics na. Dat is een bedrijf dat rekeningen verstuurt namens allerlei zorgaanbieders. Ja, het gaat vaak om rekeningen van 100 tot 160 euro. En die daders die komen voornamelijk uit India, Roemenië en Peru.
11: Ik ben daar ook door gevist.
8: Ja?
11: Door Informatics.
8: Heb je een nep-factuur?
11: Ja, de tandartsfactuur wordt verstuurd door Informatics. Ja. En ik kreeg ineens een paar weken geleden een mailtje. En in principe doen ze altijd. Ik weet niet beter dat ik de factuur met de post krijg.
8: Ja.
11: Oh. En toen dacht ik ineens van, waarom krijg ik vanuit het niets ineens een mailtje? En soms denk je wel eens van, oh, ben ik dan vergeten? Is het naam aan? En toen ging ik eens even goed kijken in het e-mailadres.
8: En dat was een heel raar e-mailadres.
11: De afzender was.
8: Met een BR erin.
11: Ik klopte voor geen meter. Toen dacht ik, oh, wacht even.
10: Jij ook?
8: Ja, ik had ook een. Ja.
10: En?
8: Nou,
10: hoeveel?
8: Ik ga van het gezeik af. Nee.
10: Nou, weer
11: nee, ik had voor mij was het 130 euro. Zo. Ja,
8: ik dacht 160. Ik had 160.
10: Jeetje. Maar je hebt wel echt betaald? Of
8: nee, joh, natuurlijk niet.
10: Ja, nou ja, er zijn dus een heleboel mensen die erin trappen.
11: Nou, het grote is dat Informatics, dat zegt ook vandaag, die hebben tegenwoordig gewoon iemand in dienst die de hele dag bezig is.
10: Je kan ze bijna niet van echt onderscheiden.
11: Om deze ellende op te lossen, joh. Ja.
8: En er zijn ook mensen die, wat ze verwachten nu, dat er nog veel meer mensen hebben betaald en dat gewoon niet in de gaten hebben gehad. Dat zij dus een nepfactuur hebben betaald in het verleden. En dat gaat ook waarschijnlijk nooit uitkomen.
11: Nee. Nou, je moet even kijken, wat is daar nu in de krant of online? Er staat een aantal punten waar je het kan checken met de rekening. Je moet dit echt echt... Want je denkt ook heel snel met 150 euro of 130 euro.
12: Ja, dat is weet
11: je, het is niet ineens 2.500 euro waarvan je doet denken van... Hey, maar rondje tandarts mondhygiëne is, dan ben je zo ben je dit bedrag kwijt. Ja.
10: De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas vliegt volgend jaar in één ruk van Londen naar de oostkust van Australië. Ja, een vlucht van 22 uur zonder te stoppen. Het is ongeveer 17.000 kilometer. Ja, het kan echt gaan gebeuren. Het is eigenlijk helemaal niet goed voor je om natuurlijk zo lang stil te zitten.
12: En trombose krijg je dan toch?
11: Ja. Maar er komt een soort gym toch in, in dat vliegtuig?
10: Ja, een soort wellnesszone. En daar kun je als passagiers bij deze lange vlucht even je benen strekken, een paar yoga oefeningen doen. Ja. Dus ze denken er wel aan in ieder geval. Dat je heel even kan lopen en even strekken.
12: Ja.
10: Dat is wel goed. Wel baanbrekend. Ja, morgen is het dus Zwarte Zaterdag. Want ook de Belgen en de Fransen en de Duitsers die hebben dan vakantie. Die gaan ook massaal de weg op. Vertrek de komende weken dus beter eigenlijk niet vandaag of morgen naar Frankrijk, Oostenrijk of Italië. Die waarschuwing geeft de ANWB. En vertrek al helemaal niet veel te vroeg in de ochtend, zoals 4 uur 's nachts. Want dan kom je echt rond het middaguur helemaal vast te staan. Ja, en dit advies wordt wel elk jaar gegeven, maar het wordt ook massaal in de wind geslagen. Ja, het zit een beetje in onze cultuur om toch gewoon op die zaterdag te willen vertrekken om 4 uur 's ochtends. Ook al weet je dan dat je gewoon dik in de file komt te staan. Vroeger kwam dat eigenlijk, toen had je zo'n wisseldag op zaterdag.
11: Oh ja, maar dat is niet meer, toch?
10: Nee. Dus het is niet
12: echt. Overigens is er één echte officiële Zwarte Zaterdag dit jaar. En die is op 1 augustus, zie ik hier.
11: Dat is de
12: echte Zwarte Zaterdag. Ja. Dat is topdrukte en komende...
10: Er gaan ook weer heel veel mensen terug dan. Ja, het is een drama.
11: Maar vroeger was natuurlijk een huisje huren van zaterdag tot zaterdag. Ja. Maar dat kan tegenwoordig gewoon ook van dinsdag tot en met weet ik veel wat. Of van maandag. Dus dat is eigenlijk veel slimmer dan dat je meteen op die zaterdag daar... voor de deur staat te trappelen.
10: Ja, ik zou ook even uitkijken. Op de Merwedebrug dan bij Gorkum wordt vanaf vannacht onderzoek gedaan naar de stevigheid van de brug. Die is natuurlijk verzwakt en daardoor mogen die vrachtwagens er voorlopig niet meer overheen. Vanaf volgende week opletten, dan heb je 500 euro boete als je er toch overheen rijdt.
12: Dat geldt, hè? Ja, dat geldt dus alleen voor vrachtwagens.
10: Voor vrachtwagens, maar er is ook één rijstrook de komende nachten dus dicht. De ene keer vanaf richting Breda, de andere keer vanaf Utrecht.
12: Ja.
10: Op bepaalde tijden, kijk het even naar, kan ze nu noemen. Maar dat onthoud je nu toch niet.
12: Nee.
10: Vanavond in ieder geval richting Breda tussen 10:30 en morgenochtend 8:00.
12: Kijk, dat is even goed om in de gaten te houden. Flo, dankjewel even voor dit moment. Wij gaan zo dadelijk even contact zoeken met Nijmegen. Onze collega Dylan Boet. Die is afgelopen dinsdag gestart aan een zware uitdaging. Hij gaat de Nijmeegse Vierdaagse lopen. 4 keer 50 kilometer. En dat doet hij omdat hij van tevoren had geroepen... ja, de Nijmeegse Vierdaagse, die neemt zichzelf nogal serieus.
11: Ja.
12: Ik loop hem op mijn sloffen. Nou, dat valt allemaal wel tegen. Maar hij loopt nog wel... En of hij hem uit gaat lopen en hoe hij vandaag...

0: Vierdaagse. En ja, het zal je niet ontgaan zijn. Onze collega Dylan Boot van de Avondshow, die is de uitdaging aangegaan om die Vierdaagse te lopen. Heeft goede dagen, maar ook hele slechte dagen gehad. En hoe het vandaag met hem is op de laatste dag, want hij loopt nog steeds, dat gaan we nu aan hem vragen. Dylan, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hallo.
0: Hoe is het vandaag met je?
1: Eigenlijk wel stukken minder dan gisteren.
0: Oh.
1: Het is de even dagen zijn kloten en de oneven dagen zijn goed. Gisteren was een topdag. Heb ik gisteren ergens, weet ik veel, kilometer van 18 à 20 ben ik door mijn enkel gegaan.
0: Oh, ja. Nee joh.
1: En, dus ik heb hem, maar ik heb hem gewoon uitgelopen op een ibuprofennetje en een paracetamolletje en prima. En een beetje door de pijn heen bijten. Oh. Alleen, ik werd vanmorgen wakker. Dat ding is helemaal dik.
0: Oh nee.
1: Door mijn dikke enkel. Ik heb eigenlijk geblesseerd. Maar ja, ik wil gewoon. Ik heb er al 168, 167 kilometer opzetten intussen.
0: Ja.
1: Dus ja, dan ga ik niet meer bij die laatste, bij die laatste 233 stoppen. Dus,
0: want zoveel kilometer moet je nog wel afleggen vandaag. 33 kilometer zo'n beetje.
1: Ja, zal ik eens kijken. Het appie, we zitten nu op. We zijn net de 17,5 voorbij. En we moeten nog richting 50,2 of zo.
0: Oei, ja, je klinkt ook iets minder opgewekt dan gisteren, moet ik zeggen.
1: Ja, dat klopt. Ja. Maar we lopen ook. Kijk, je moet je voorstellen, je hebt de 30, de 40 en de 50. En de 50 moet natuurlijk 10 kilometer extra.
0: Ja.
1: Dus wat doen ze? Ze sturen de 40 door alle leuke stukken. En de 50 moet een soort extra lus lopen.
0: Ja.
1: En moet een soort. Die moet nog 10 kilometer extra, dus we lopen nu ergens in de middle of nowhere in een of ander granenveld.
0: Oh.
1: Dus je bent alleen met je gedachten, dat is nooit goed.
0: Maar nee. Want het verhaal was van die laatste dag, want zo namen wij ook gisteren afscheid van je. Ja, die laatste dag, die loop je op karakter, gedragen. Of tenminste, die wordt gedragen en dat stelt eigenlijk niks voor. Maar dat valt dus toch in de praktijk een beetje tegen.
2: Zeker.
1: Nou ja, de start is echt verschrikkelijk, dat was ik al op voorbereid. Alleen, het verhaal is wel dat de laatste, 20 kilometer, 15 à 20 kilometer. Ik meen dat je dan in Kuik komt.
0: Yeah. Yeah.
1: En vanaf dat punt is het gewoon
0: feest.
1: Één groot feest. En ik had dit gisteren ook, die feesten man, dat is geweldig. Dat is gewoon, wat daar langs de kant staat. Dat is zonder grappen, de Tour de France keer 3 of 4,
0: yeah.
1: Wat daar langs de kant staat. Dat is echt. Ik heb nog nooit zo hard applaus gehad voor zo weinig prestatie eigenlijk.
0: Hé, nou zag ik dat je collega's Bas en Eva, die stonden vanochtend als een soort verrassing bij de start.
2: Oh, wat superleuk.
1: Ja, dat was echt. Dat mooi was. Zij wilden aan de start verschijnen. En dan verrassen met slingers en ze hadden ballen gehakt braden. Dat vond ik een snackje. Maar er komt op een gegeven moment iemand aanfietsen die zegt tegen mij, jouw radiovrienden staan daar. Dus dat was de verrassing. Dus dat was wel.
0: Dat is een beetje jammer. Maar het is wel echt tof.
1: Ik kom er nog achter de werkbed. Ja, dat was wel heel leuk. Ik zat om half drie vannacht in de auto om mij uit te komen zwaaien. Dus dat was echt top. Echt een goede opsteek.
0: Ja. Hey, en ik zag gisteravond, toen jij over de finish kwam, zag ik toch wat traantjes volgens mij. Die waren niet gespeeld.
1: Nee. Ik ben helemaal niet zo'n janker. Maar ik had het toch, zeker na die tweede dag, waar ik eigenlijk dacht van na 5 kilometer, ik stop er lekker mee. Ja, dan ben je, 95 kilometer verder naar dat punt. Ik had gisteren even niet meer. Ik dacht, het is zo te gek man, het is zo'n leuk evenement.
0: Ja.
1: Ik dacht dat het saai en makkelijk zou worden, maar het is leuk en moeilijk.
0: Ik zie hier een berichtje binnenkomen. Dylan, even dit stukje doorkomen. Ik weet waar je bent. Nog even. En dan komt het allermooiste wat er is. Dus dat is.
1: Precies. Ja, dat is wat ik van iedereen hier hoor. Ik zat net in het gras. Mensen waren totaal. Ik loop ook met een vlaggetje.
0: Met een vlaggetje?
1: Ja. Het ding is.
0: Zijn ze bang met je zoekruif?
1: Het debiele broertje, wat je terug moet vinden al een week. Maar ze hebben 50 mensen uitgekozen met een bijzonder verhaal. Maar ik heb dat vlagje, bijzonder verhaal. Zo bijzonder is het allemaal niet. Ik heb het vlagje de hele week in het hotel gelaten, maar ik heb hem vandaag opgedaan. Dus dat vroeg de organisatie me de laatste dag dan wel opdoen. Dus ik net die dikke enkels te tapen hier in het hoge gras. En iedereen die voorbij kwam zo. Dylan, het is sloffen, dat gaat er niet, hè?
0: Ja,
1: dus ik val nu op, ja. Maar komt wel goed, joh.
0: Nou, Dylan, ik vind het fijn om te horen dat je in ieder geval de moed erin houdt. En ik heb er alle vertrouwen in dat het gewoon allemaal gaat lukken. Wij hebben respect voor je. We doen het je niet echt...
2: Sowieso tot waar je nu gekomen bent. Nou, man.
0: Dikke pluim nu al. En nog even doorbijten. Dat is wat we hier echt van veel luisteraars terugkrijgen.
3: Zet hem op.
0: Het mooie gaat later
1: komt
0: komen.
1: Goed.
0: Goedje gesproken te hebben. Zet hem op, man.
1: Ja, komt goed. Dankjewel, allemaal.
0: Collega Dylan Boots, ga je die kant nog op richting Nijmegen? Moedig hem even aan, hij is dus te herkennen aan zo'n vlaggetje. hij is spotlightloper, nummer 1 is
2: hij.
0: Ja, spotlightloper noemt hij.
2: Met een bijzonder verhaal.
0: Ja. Dylan Boots, vandaag zijn laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse, maar hij gaat hem gewoon uitlopen, daar gaan we vanuit. Later vandaag middag.

0: Disco Machine en Hypnotized in de ochtendshow. Wij spelen zo dadelijk begin de dag met een mooi bedrag, zoals we dat iedere dag doen hier in de ochtendshow. En wij hebben nu een korte opgave vandaag. Dus dat maakt het wel lastig.
1: Valletje mand?
0: Ja, bijna wel.
2: Oh.
0: Dit is de stem.
3: Ik ben inderdaad iets ouder dan jij.
1: Ja, dat is inderdaad geen makkelijke opgave.
2: Ik ben inderdaad iets ouder dan jij.
0: Dat is de tekst.
2: Dus het is iemand.
0: Het is iemand. Het is een man. Dan denk ik dat je dat ook wel hoort. Ja.
2: Mag ik nog één keer horen, meneer Klein?
3: Ik ben inderdaad iets ouder dan jij.
0: Ja, nou ja, ik zal hem straks nog wat vaker voorbij laten komen. Dan kun je even rustig op je gemak luisteren. Dan gaan we ook lijnen opengooien om €538 weg te geven. Want daarom spelen we in begin de dag met een mooi bedrag. En zo dadelijk voor de allerlaatste keer bij ons in de ochtendshow. De man die je altijd hoorde op vrijdagochtend 9:45. Daarmee ging eigenlijk een beetje het weekend al min of meer van start. De Week in One-Liners, de allerlaatste editie, hoor je zo.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder.

0: veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
4: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners. De duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij samen met je hypotheekadviseur voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder 1 dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: Dus lekker toch?
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: 538 Nieuws.
8: 9 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In het Twentekanaal staat het water zo laag dat vanaf morgenmiddag het scheepvaartverkeer wordt stilgelegd.

0: Bij Eefde blijven de sluizen dicht. En Rijkswaterstaat wil zo voorkomen dat er onherstelbare schade ontstaat aan waterkeringen, bodem en natuur. En ook mogen boeren hun gewassen niet meer besproeien met water uit het Twentekanaal. Politie en justitie willen een puntensysteem invoeren voor verkeershufters. Het systeem is voor automobilisten die zich niks aantrekken van boetes en zich blijven misdragen. Het is volgens RTL de bedoeling dat ze bij elke overtreding een strafpunt krijgen. Wie er 6 heeft, moet bijvoorbeeld een cursus volgen. En een bedrijf dat rekeningen verstuurt voor tandartsen en fysiotherapeuten klaagt over een explosie aan nepfacturen, dat meldt de Telegraaf. Alleen al dit jaar kwamen er 20.000 meldingen binnen over nagemaakte rekeningen. Criminelen versturen die in de hoop dat mensen ze betalen. De bendes zitten in Indië en Roemenië. Ga naar het weer. Het is nu nog bewolkt en regenachtig op de meeste plekken. Maar straks dan laat de zon zich zien en het wordt maximaal 25 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Dankjewel Flo, Fingers. Ja. Daarvan weet Rick waar.
2: Het begint op de A12 Arnhem-Oberhausen bij Duitsland. 14 minuten vertraging. En de andere viel op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij Oud-Beijerland. De vertraging 43 minuten.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
9: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: Ver en El Mismo Sol in de ochtendshow. Ik maak me een klein beetje zorgen over de opgave voor beginnendag met een mooi bedrag. Ja,
1: niemand heeft daar antwoord op.
0: Nou, het ding is een beetje dat normaal gesproken komen er via de app. Kijk, je moet bellen als je mee wil spelen. Maar er zijn altijd luisteraars die denken, nou, ik ga het gewoon even via de app ook met ze delen.
2: Ik weet de stem.
0: Er komen altijd wel goede antwoorden binnen.
2: Ik weet de stem, appje, en dan
0: ja, zit er is nog niet één goed antwoord deze kant op gestuurd. Wel heel veel namen die zouden kunnen, maar het zijn niet de juiste namen.
2: Maar noem jij dan eens de foute namen?
0: Nee, dat gaan we niet doen, want dat is niet leuk. Want dan maken we het spel... ook voor de mensen die misschien wel het goede antwoord hebben, dat is niet helemaal eerlijk.
1: Ik stel voor dat we nog dat we het in ieder geval nog een keer laten horen.
0: Ja, en sowieso.
1: Dan
0: sowieso.
1: Het goede antwoord uitblijft, moeten we toch even zoeken naar wat hintjes.
0: Dan gaan we wel even wat aanwijzingen geven. Maar nou ja, dit is de stem.
3: Ik ben inderdaad iets ouder dan jij.
0: Via 0909-3058 kun jij... Ja, het is een moeilijke, maar dit is ook wel... Het gaat om een hoop geld, hè? 538 euro. Via 0909-3058 kun je dus bellen en meespelen.
3: Ik ben inderdaad iets ouder dan jij.
0: Wie is dat? Luister goed naar die stem.
3: Ik ben inderdaad iets ouder dan jij.
0: Ja, het is wel een hele markante, herkenbare stem. Mooie stem ook, vind ik altijd. Ja, als je het weet. Ja, dat is...
1: Met alles zo.
0: Ja, nee, als je het weet.
1: Ik zou ook niet weten, moet je het in de hoek van een sporter, politici, politicus, een presentator, een zanger...
2: Ik dacht het Koningshuis, maar dat weet ik niet zeker meer. Niet?
0: Nee.
1: Nee, ja, hier zie je.
2: Nou, het heeft wel iets, een beetje...
0: Ja, dat klopt wel.
3: Ik ben inderdaad iets ouder dan jij.
1: Ja, maar het is niet Koningshuis.
0: Hij praat heel keurig.
1: Dit is echt een werkend iemand.
0: Dit is een... Nou... Inmiddels niet meer.
1: Oh, dat is een hint.
0: Tenminste, het werken is hem...
2: ontnomen?
0: Onmogelijk gemaakt. En eigenlijk heeft hij dat aan zichzelf te danken. Dit is een hint. Via 0909-3058.
3: Ik ben inderdaad iets ouder dan jij.
0: Wie zoekt...

0: Ochtend, Jo, en daarmee is het 17 minuten over 9 geworden. We hadden deze eigenlijk naar Rob Schepers moeten draaien, dan stoppen.
1: Nee hoor, bye ja. Bye.
0: Ja, voor de mensen die net inschakelen, Rob Schepers die heeft zo dadelijk zijn laatste editie van...
1: Zijn eigen keuze.
0: Ja, de Week in One-Liners.
1: Had hij gehoeven?
0: Hij had van ons niet gehoeven, nee. Maar Rob had toch zoiets van, ja, het wordt misschien wat veel. En hij wil, voordat het sleets wordt, wil hij ermee stoppen. Nou ja, dat is goed recht. Dus zometeen de laatste editie van die Week in One-Liners. En wij spelen nu het spel Begin de Dag met een Mooi Bedrag. Met een hele moeilijke stem vandaag.
2: Ik ben inderdaad iets ouder dan jij.
0: Wie is die stem vandaag bij ons op de band?
1: Ik weet echt niet.
0: Nee, nou ja, we gaan...

0: Niet alleen vandaag, is eigenlijk altijd de hoofdprijs. Maar of hij ook gedraaid gaat worden, daar gaan we zo achter komen. Ricardo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, Ricardo.
1: Hoi.
0: Hey, het is een moeilijke opgave, maar jij dacht hem te weten vandaag.
1: Ja, mijn vrouw dacht hem te weten.
2: Oh. Die weet het.
1: De druk op de vrouw leggen, hè?
0: Ja. Maar even, jouw vrouw zegt dan, Ricardo, je moet bellen met de radio.
1: Ja, ze zei bel maar, ik weet het.
0: Oh. Maar waarom belt ze dan zelf niet?
2: Ja.
1: Ze zit aan de stuur, dus die mag dan niet bellen.
0: Oh nee, dat is een goede reden.
2: Nou, ik ben benieuwd.
1: Ik kan er wel aan de lijn geven.
0: Ja, graag. Ja, doe maar even, ja.
2: Kijk, de grootste winst voor Ricardo is natuurlijk als het fout is.
3: Ja. Oh jee, ja. Oh, nou moet ik een goede antwoord zeggen.
0: Ja, want wie is dit?
3: Met Manon.
0: Manon, goedemorgen.
4: Hallo,
0: Manon.
3: Hoi. Goedemorgen.
0: Nou, Ricardo is in ieder geval gehoorzaam. Want op het moment dat jij hem opdraagt om met de radio te bellen, dan doet hij dat.
4: Ja.
3: Ja, dat doet hij goed.
2: Doet hij dat ook met de vuilnis? Jij gaat nu de vuilniszak buiten
4: zetten?
2: Ja
4: hoor, en dan gaat hij.
3: Nee, ja, dat helaas niet.
0: Oh. Wie denk jij gehoord te hebben, Manon?
3: Ik dacht dat het Winston Gerstenovic was.
0: Winston Gerstenovic. Mogen wij Ricardo weer even aan de lijn?
3: Ja.
0: Ja, oké.
1: Daar zijn we weer.
0: Hey Ricardo. Ja. Je kan er heel hard uit gaan lachen. Want het is niet goed.
1: Is niet goed.
0: Nee, het is niet goed.
1: Helaas.
0: Nee, zonde. Ja. Nou, wel leuk jullie even gesproken te hebben.
2: Gezellig zeker.
1: Ja.
0: Hoi. Fijne dag.
1: Hoi.
0: Ricardo en Manon met z'n tweeën. Zij dachten te weten wie dit is.
5: Ik ben inderdaad iets ouder dan jij.
2: Oh, grappig. Ja.
0: Thijs, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen.
0: Wie zoeken we vandaag?
6: Ik denk dat het politicus Thierry Baudet is.
0: Thierry Baudet?
2: Zeg, ja? Die heb ik echt al lang niet meer gehoord.
0: Nee.
6: Rick gaf zijn tip, een politicus.
0: Oh, nee.
6: Dat kan wel zijn.
0: Heb jij dat gezegd, Rick? Politicus? Nee, volgens mij niet. Nee.
2: Ja, wel, dus iets.
4: Ik zeg, in de app wordt heel vaak gezegd.
6: Dat bedoel ik.
0: Ja, Thierry Baudet.
5: Ik ben inderdaad iets ouder dan jij.
0: Nee, is niet goed.
2: Had wel gekund.
4: Ja,
2: intonatie.
0: Thijs, een mooie dag vandaag. We gaan naar Søren. Søren, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Wie zoeken wij vandaag?
7: Kees Jansma.
0: Oeh, dat is... Yes.
5: Ik ben inderdaad iets ouder dan jij.
0: Ja.
2: Ah,
0: ja.
4: Nee, die is veel ouder.
0: Ja, er is wel een link, maar het is niet goed.
7: Ah, helaas. Jammer.
0: Ja, zonde man. Jurgen dan, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Hey, hallo. Wie zoeken we, Jurgen?
8: Ik denk Joey Veerman.
0: Joey Veerman.
5: Ik ben inderdaad iets ouder dan jij.
0: Nee, ook niet het goede antwoord.
9: Nou, wat moeilijk.
0: Ja, is wel lastig. Maar als je het zo meteen
2: jongens,
0: hoort...
2: Moeten we niet even een hint
0: geven? Nee, dat denk ik niet.
4: Oh.
0: Alle, goedemorgen.
10: Hoi met Alain. Ik denk dat het Tom Egbers is.
0: Tom Egbers.
2: Je moet het toch die hint gaan geven.
0: Tom Egbers.
5: Ik ben inderdaad iets ouder dan jij.
0: Is het goede antwoord?
2: Ja!
0: Lekker man.
2: Is dit Tom Egbers?
0: Ja, het is Tom Egbers.
4: Hij praat sneller dan normaal.
5: Ik ben inderdaad iets ouder dan jij.
0: Ja.
4: Je hoort bij die Jan jij.
2: Oké.
4: Okay.
0: Oh, kijk eens,
4: ja, die gaat goed komen.
0: Er is door
4: Soof
0: gedraaid.
4: Ja.
0: En
4: Soof,
0: wat gaat...
4: Oh nee, Soof, ga heel snel weg.
9: Nou, gelukkig was het voorlopig de laatste keer, want het is 75 euro.
0: Nou.
2: Ja, lekker man.
0: Alle.
4: Jij?
10: Ja, nou ja, ik kwam met niks, dus ja.
0: Ah, zo is het ook natuurlijk. Hey, ik weet niet, heb je een leuke dag voor de boeg?
10: Ja, aan het werk, hè. En wel bijna weekend.
0: Dus oké, kan. Nou, dan zou ik zeggen, een heel fijn weekend. Gaan we het leukst doen met de 75 euro en een mooie dag vandaag.
10: Yes. Oké, dankjewel.
0: Hoi. Ja, Tom Egbers dus vandaag de stem bij ons.
2: Dat was natuurlijk zo de allerlaatste draai van dit jaar.
9: Voor maanden.
2: Kijk, dit is natuurlijk elke dag een prestatie leveren. Maar jij moet een nog grotere prestatie gaan leveren.
9: Ja, hou maar op. Daar denk ik nog even niet over na. Dat was 8 weken verder in de toekomst.
0: Ja, want Sophie is zwanger. En jij gaat met verlof.
9: Klopt, ja.
0: Dus het wordt voorlopig even niet meer gedraaid.
9: Nee.
0: Oh.
9: Nee, klopt. Ik moet thuis maar even een beetje gaan oefenen. Want
0: je mag het rad wel nemen. Je mag een nemend reserverad mee.
9: Ja, dat vind ik wel leuk.
0: Kan je thuis af en toe een beetje draaien.
9: Ja, dat is goed.
0: Nou, Sof, je bent nog niet weg, maar...
2: Zet hem op.
0: We wensen je wel heel veel succes en sterkte.
9: Dankjewel.
0: Maar vooral heel veel plezier.
2: Het kind krijgt zo'n leuke tante en 3 ooms. Hoe feest
9: je? Ja, zo leuk. Hij kan er nu al niet op wachten, weet ik zeker.

0: zoontje van Bruno Mars. Jij heeft wel platen gemaakt inmiddels. Dat je een rijk oeuvre hebt waar je uit kunt putten als het hem betreft. Treasure Hoorde in de ochtendshow, waar zo dadelijk voor de laatste keer Rob Schepers te beluisteren is. Op vrijdag was het een zekerheidje. Rond 9:15, begin van het weekend met de Week in One-liners. De allerlaatste editie hoor je zo dadelijk hier. Net als Teddy Swims, Mr. Know-It-All, ATB en meer.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja, goed.
2: Dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris.

0: voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
4: Omdat onze band onbreekbaar is.
5: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
11: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
12: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
1: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Ah, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ja, goedemorgen. De dag begint bewolkt. Op sommige plaatsen regent het ook, maar later gaat de zon doorbreken. Het wordt een stukje warmer dan de afgelopen dagen, 25 graden. Morgen verloopt zomers warm, 29 graden. Maar zondag wordt een stuk koeler met kans op regen. Daarna weer hogere temperaturen. Rick, de files.
5: Begin op de A12 Arnhem-Oberhausen bij Duitsland 18 minuten. A22 Beverwijk-Velsen bij Beverwijk 26. En de laatste is de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij Oud-Beijerland 16 minuten.
4: Het is 9:55 en dus tijd voor de hoofdpunten. Gelezen door Flo, goedemorgen.
6: Goedemorgen. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk breiden zich uit. In de buurt van Bordeaux zijn al meer dan 23.000 mensen geëvacueerd. Honderden mensen die moesten met boten worden gered van een schiereiland. En de politie in Amsterdam heeft een Roemeense bende opgerold die tientallen vrouwen als sekswerkers op de wallen uitbuiten. De vrouwen werden naar Amsterdam gelokt met mooie verhalen en daarna bedreigd. En het scheepvaartverkeer op het Twentekanaal ligt vanaf morgenmiddag stil vanwege de droogte. Bij Eefde blijven de sluizen dan voorlopig dicht. Het water in het kanaal staat zo laag dat anders schade aan bodem en natuur ontstaat.
4: Oké, dankjewel.

0: STB. 9 PM till I come. Andreas Tannenberger was dat volgens mij.
1: Zat daar die?
0: Dacht ik wel. ATB.
1: Ik dacht dat met fietsen. Je hebt toch ook zo'n ATB?
0: Een all-terrain bike.
1: Ja, ook ja, ik dacht dat daar vandaan kwam.
0: Ja, dat was in de 90's was het een beetje. Dat je de mountainbike en je had de all-terrain
1: bike. Ja. Dat, ik dacht dat daar vandaan kwam. Nee. Van, oh ja. Een beetje dezelfde tijd, toch?
0: Andreas Tannenberger.
1: Oh, ook weer een Zweed.
0: Ik dacht een Duitser.
1: Oh.
0: Dacht ik.
1: Andreas.
0: Een Duitse DJ, ja. Ja. Oh. Hey, zometeen voor de laatste keer bij ons op de radio. De Week in One-Liners met Robbie Schepers. Ach, wat.
1: Die gaat een spijt krijgen.
0: Ja, dat denk ik ook. Hangende pootjes. Kent u die aan de...
2: Nee, één keer weg is altijd weg. Zo simpel is het ook.
0: Hey, Rutger van Barneveld ga je ook nog horen met Zwoele Zomernachten.
2: Nee,
0: ja, gaan we ook nog even draaien. Maar eerst even John Mayer. Met een klein beetje op van Toto, want die spelen ook mee. Last Train Home.

0: Toon Barneveld en de zwoele zomernachten.
1: Is, nou, in het land, ja, daar zingen ze allemaal wat anders dan... Ik wil de zon zien zakken in de...
0: Zee?
1: Ja.
0: Wat zingen ze daar dan?
1: Nou, het laatste wordt zee wordt snee.
0: Oh, een beetje een schunnige variant.
1: Ja, de schunnige versie.
0: Ah. Okay. Het is 9:45 precies. En dat betekent dat wij voor de laatste keer... blijft toch een beetje raar naar Rob Schepers gaan. Rob, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Yes, yes. Yeah.
2: Ik had je net aan de lijn, Tim. En toen zei we gaan nog even Rutger van Barneveld dadelijk.
0: Ja.
2: En toen zei ik tegen jou... Wat zei ik?
0: Ja, zei, ik heb die plaat nog nooit gehoord.
2: Nee, maar ik kom er nu achter. Ik heb die plaat wel al ooit gehoord.
0: Ja, want
2: ik stond vorige week op de Zwarte Cross. Moest ik optreden.
0: Ja.
2: En toen zeiden ze vooraf tegen mij van... waar wil je van muziek horen dan? Bij de opkomst. Waar wil je van muziek horen dan? Ik zei, ja, iets met gitaren, iets Engelstalig heb ik het liefst. Ja, dat hebben we niet. Dan hebben ze dit gedraaid. Ja. En er zat er gewoon 600 man. Ik denk, wat de fuck is dit, joh? Ja. Ja, weet je wat ik altijd aan me denk als ik die Rutger van Barneveld zie?
0: Nou.
2: En vroeger had je Mr. Potato Head.
0: Ja.
2: En als je daar dan een iets te klein mondje ondersteboven prikte. En dan moet je daar eens denken. Eerst voor een keer dat je Rutger van Barneveld ziet. Ik vind het wel een leuk liedje.
0: Maar hij is wel leuk, toch?
2: Ja, een leuk liedje. Heel eerlijk. Ja, leuk.
3: Zeg, zullen we de pluizen eraf halen?
4: Ja.
2: Ja, laten we het doen.
0: Ja, het is de laatste, Rob.
2: Ja.
0: Maar
2: ja,
0: hoe ben jij als het gaat om het nemen van afscheid? Is dat een dingetje voor jou?
2: Dit is inderdaad pleister eraf.
0: En
2: dan gewoon weer heel rustig aan het wondje weer open krassen. En dan, met hangende pootjes terug, inderdaad, Niels. Maar dat mag niet van Rick. Dus het blijft de laatste waarschijnlijk, toch?
0: Ja. Nee, je bent altijd welkom, Rob.
4: Ik vind het wel voor jou open, jongen.
2: Leuk. Dat vind ik zo lief. Nou. Hè? Nou. Godverdomme. Dory, nou, krijg ik het toch nog moeilijk.
0: Daar gaan we.
5: De week in one-liners. Met Rob Schepers.
2: Yes. Zaterdag 18 juli. Musical Moulin Rouge is stopgezet omdat tijdens de voorstelling per ongeluk de sprinklerinstallatie aansprong.
0: Oh ja.
2: Omdat het toneel en de instrumenten drijfnat waren, werd eerst nog de hulp ingeroepen van een plaatselijk dweilorkest. Vatjes, wij speelden toch ook gewoon door toen er op water het toneel opliep. Al dus het strijkorkestje van de Titanic. En wij gingen gewoon stuk door terwijl bij ons iedere avond een hoofdrolspeler notabene werd doodgeschoten. Al dus de producent van Soldaat van Oranje. Zondag 19 juli, het geboortehuis van Adolf Hitler in het Oostenrijkse dorpje Braunau am Inn is vanaf vandaag in gebruik als politiebureau. Het geboortehuis van Adolf Hitler kijkt op Google Review slechts 1 ster. Oh. Tegenstanders vinden dat de politie hun heil ergens anders moet zoeken. Opgesloten worden in het geboortehuis van Adolf Hitler. Neonazis zouden er een moord voor doen. Maandag 20 juli, bezoekersstop tijdens de extreem drukke roze maandag op de Tilburgse kermis. Desondanks wist een aantal bezoekers alsnog via een achterdeur binnen te komen. Roze maandag, of zoals Gordon het noemt, maandag. Roze maandag is de enige dag op de Tilburgse kermis dat de turbo booster minder omzet draait dan de kraam met de XXL kaneelstokken. Ik was ooit in de Efteling tijdens een gay event. Ik vond het zelf erg gezellig, maar mijn kinderen waren teleurgesteld omdat er de hele dag een rij stond bij Hollebolle Gijs. Dinsdag 21 juli, de aap die een paar weken geleden uit de Beekse Bergen ontsnapte is inmiddels gevangen en zal na een periode van quarantaine naar Duitsland worden vervoerd. Quarantaine is in gedwongen afzondering van anderen verplicht je tijd uitzitten omdat ze bang zijn dat je een besmettelijke ziekte hebt. Of zoals Rick het noemt, mijn eerste schoolfuif. Op de vlucht zijn, gevangen worden, opgesloten achter tralies en tenslotte vervoerd worden naar Duitsland. Wie verzint nou zoiets? Al dus de politieagent uit het Oostenrijkse dorpje Braunau am Inn. Kijk, en de vraag is natuurlijk, om welke apensoort ging het hier? En het is een meerkeuzevraag, roep maar als je het antwoord weet. Was dat chimpan A? Tim, je hebt verloren, je was een vraagstel allemaal. Ja. Woensdag 22 juli, een record aantal blaren bij de Vierdaagse in Nijmegen vanwege het broeierige weer. Ik dacht ooit beland te zijn in een Lucille Werner lookalike wedstrijd. Bleek gewoon de finish van de Vierdaagse. Peter Beens is vandaag begonnen met de omgekeerde Vierdaagse. Oftewel 4 kilometer wandelen in exact 200 dagen. Al dat gewandel om een stom kruisje. Ik loop ook iedere dag 50 kilometer. Maar ik krijg tenminste nog een kommetje rijst en een beker water. Al dus mijn bokko. Donderdag 23 juli. Het iconische wegrestaurant De Molshoof in het Limburgse Kelpen-Oler maakt na 183 jaar plaats voor een modern laadstation voor elektrische trucks. Toch triest wanneer een klassiek icoon ineens wordt vervangen door een zieloze elektrische variant. Maar genoeg over mijn seksleven. Het wegrestaurant was zo klassiek, bij de verbouwing vond ze nog een recept van geroosterde brontosaurus. Wat is het verschil tussen De Molshoof en het geboortehuis van Adolf Hitler? Bij de ene stopte ik tot voor kort graag voor een goed gesprek, mooie herinneringen ophalen en een lekkere schnitzel. En het andere is een wegrestaurant. En vandaag, tenslotte, vrijdag. Ah, 24 juli, derde rangs comedian Rob Schepers stopt na ruim 7 jaar met zijn rubriek De Week in One-liners op de radio. Deze egocentrische kwal had al veel eerder moeten stoppen, maar hij voelde gewoon niet aan dat het niveau al jaren onder de maat was en half Nederland hem uitkotste. Aldus Ronald Koeman. En tenslotte kreeg ik gisteren, dat is serieus, een heel mooi bericht via de mail. En het was een soort petitie met de volgende tekst. Goed dat je stopt. Kunnen wij tenminste ook weer rustig naar 538 luisteren. Ondertekend door Thijs Reumer, Ali B, Frits van Eert, Katja Schuurman, Marco Borsato, Peter Beense, Kim Holland, Femke Halsema, Bonnie Sinclair, alle inwoners van Volendam, Remco Pasveer, Glennis Grace, Peter Gilles, Deel Kleine, Anouk, Koos Albers, Mark Overmars, Gordon, Tom Waas, Roel van Velzen en tenslotte Mabokko, Mabokko. En dan de allerlaatste, want ik wil mijn dank voor de afgelopen jaren uitspreken aan achtereenvolgens Martijn, Giel, Wilfred, Niels, Rick, Tim en natuurlijk Florentien. Het was een eer. Dank jullie wel dat ik dit mocht doen en heel veel succes en liefde in het toekomst. Dank jullie wel.
0: Ja.
2: Doei, doei. Ga jullie goed. Fijne vakantie.

0: Junior Jack, Stupid Disco. En daarmee 5 voor 10 geworden. En kunnen wij ruim bijmaken voor Dennis Ruijer. Want die hoor je straks na 10 uur. Ik ga het een beetje alvast, ik denk stiekem het weekend al.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Ja.
1: Lekker man.
0: Een mooi weekend gewenst. En geniet ervan.
2: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
3: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
4: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
3: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
5: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat.
0: Want...
2: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
3: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.

0: Dit is een geneesmiddel. Lees voor het gebruik de bijsluiter.
1: Ja?
2: Echt serieus?
3: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: De prijsfavoriet.

0: lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
2: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders schrijf je mis.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online...

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Otrium is jarig. Dit weekend 3 plus 1 gratis op alle merken.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch.
8: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
11: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je van Jumbo.
12: 538 Nieuws.
13: 10 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk breiden zich uit. In de regio Bordeaux zijn al meer dan 23.000 mensen geëvacueerd. Met boten moesten honderden mensen worden gered van het schiereiland Cap Ferret. En ook in het zuiden, tussen Nice en Marseille, woedt nog altijd een zeer grote bosbrand. De FME, de Organisatie voor Technologische Bedrijven in Nederland, heeft geen goed woord over voor de Amerikaanse importheffingen. Vannacht kondigde president Trump aan dat de heffing voor producten uit de EU 10% blijft. De FME noemt de importheffing schadelijk en onrechtvaardig en roept Brussel op zich ertegen te verzetten.

0: De eerste deelnemer van de Nijmeegse Vierdaagse is de finish over. En ja, niet helemaal verrassend, het is iemand in een rolstoel. Donald van Dort was op de eerste dag van Vierdaagse ook als eerste binnen. De eerste wandelaar die over de Via Gladiola de Vierdaagse afrondt, dat wordt ongeveer over een half uur verwacht. Gaan we naar het weer. Het is nu nog bewolkt en regenachtig op de meeste plekken. Maar straks dan laat de zon zich zien en het wordt maximaal 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio 538.
1: Ja, Florentien, dankjewel. En sterkte natuurlijk aan onze eigen Dylan Boet, die Vierdaagse, die keihard aan de wandel is daar.
0: Dat kan je, hè?
1: En tussendoor nog biertje.

0: Milking. Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Lekkere van Albert Heijn.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van kleine.
6: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
7: Hoe weet jij dat?
8: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo.
11: 538.
0: Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
12: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
13: Op je radio.
14: Ja, goedemorgen.
12: Dennis Ruijten.
14: Ja, tijd voor koffie.
15: Tijd voor koffie.
14: En we rammen meteen die koffiegom erin. De vijver en bedrijf start hier met Direct.
16: Radio 538.
0: 538. De vijf van het bedrijf.

0: lopen over water. De laatste die ik dat heb zien doen was een Jesus Christ Lizard in de jungle van Costa Rica. Goeie hit dit van Milk Inc.
1: 538. De 5 van het bedrijf.
0: De 5 van het bedrijf. De aftrap direct. Wat een plaat nog steeds. Een beetje uit de coronaperiode. Die Soldier On. Het is 10:11 voor de vrijdagmorgen. Wij verwelkomen Heren Kraanverhuur BV in de persoon van Ivo. Ivo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe is het?
2: Ja, goed.
0: Mooi. Lekker opgestaan vanmorgen.
2: Ja, vroeg, maar wel lekker opgestaan. Ja, zeker weten. Ja.
0: Hoe laat ging het wekkertje?
2: Nou, ik mocht vandaag een beetje uitslapen, maar rond een uur of 6.
0: Oké, okay. Oh, dat is keurig. Hè. Dan is het officieel geen nacht meer, maar het kan nog een uurtje langer, zeg maar.
2: Juist.
0: Mooi, man. Hey, een gemixt team van oud tot jong en jij bent kraanmachinist.
2: Klopt.
0: En waar werk je vandaag?
2: Ik mag vandaag een dagje onderhoud doen op de zaak. Maar normaal gesproken iedere dag ergens anders. Dus erg leuk.
0: Ja. En met een mooi uitzicht waarschijnlijk ook.
2: Zeker weten, ja. Hoog in de kraan heb je vaak mooie uitzichten, ja, klopt.
0: Ja. Ik ken nog wel piratenzenders die vroeger dan zo'n FM-zender hoog in een kraan ophingen met een antenne.
2: Ja,
0: dat mag niet.
2: Nee,
0: dat mag niet meer. Hey, ja, Ivo, hoe ziet je weekend eruit? Al plannen gemaakt?
2: Nee, eigenlijk nog niet. Hij houdt al goed weer, geloof ik. Dus we gaan eens kijken wat we gaan doen.
0: Ja, ja. Morgen een graadje 25. Ik zag volgende week weer een 30er voorbij komen. Dus dat is helemaal prima. Lekker, man.
2: Ja, juist,
0: hey, voor hoeveel mensen mogen wij taart insturen?
2: Ja, een man of 45 zijn we totaal. Met werkplaats, kantoor en alle machinisten, chauffeurs erbij. Dus zoiets.
0: Nou, dan ronden we even af naar 48 man-vrouw taart. En dan is het helemaal geregeld bij deze.
2: Helemaal goed. Top.
0: Leuk, man. Ivo, leuk dat jullie in de 5 van het bedrijf zijn. En leuk dat kraantje papi ook voorbij komt zometeen.
2: Ja, dat kon niet missen.
0: Nee, die kon niet missen.
2: Nee.
0: Heren Kraanverhuur BV, gezellig dat jullie erbij zijn. Ivo, mooie dag en vandaag.
2: Is goed, hetzelfde.
0: Mooi, goed weekend, later.
2: Hetzelfde, doei.
0: Ivo van Heren Kraanverhuur BV. Met zometeen dus die kraantje papi met Jiggy J, de feestent. Na deze van Roxette.

gast zijn van Heren Kraanverhuur BV. Dan deze Kraantje Papi. Ik krijg ook een appje van Alexander, die zit ook in de kraan. Werkt ze, mannen van Heren. Goed weekend, Dennis. Adjo, luisteraars en amateurs. Ook een mooi uitzicht vanuit de kraan. Renzo, die appt, Dennis. Die kraanmachinist, hè. Dat zijn allemaal oplichters. Vind ik een leuke doordenker. Allemaal oplichters. Dankjewel, Renzo, daarvoor. De vijf van het bedrijf van Heren Kraanverhuur, waar Ivo met zijn collega's de hits hebben uitgezocht. En daarmee scoren ze taart voor 48 man sterk. Klinkt het je goed in de oren? Geef je op. Gezellig als je je lijstje instuurt.

0: mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
6: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
0: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of kanteloepmeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
6: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
8: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
7: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: Oh, binnen 1 minuut
13: meer muziek
12: tijdens de

0: natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Nu bij Coolblue. Korting op RoboRob robotstofzuigers. Bestel de beste

Dames die vorige week nog aan het optreden waren op het Kwaku Festival in Amsterdam. En Vogue en Don't Let Go Love op Radio 538. Warm welkom, helden en heldinnen van de vakantie, de glamping, de camping, de sleurhut. Of helden en heldinnen van de werkvloer. Er wordt natuurlijk ook door heel veel mensen gewoon doorgewerkt. Je bent bij 538 voor de vrijdag richting het weekend met de 538 werkdag. Ja, stel je voor, je boekt een Airbnb'tje met het gezin, gezellig. Je komt eraan. De eigenaar laat je weten, ik ben er niet, dus haal die sleutel even uit het kluisje. Maar als je dan terugkomt van een rondje boodschappen, hoor je ineens de wasmachine die draait. De vader van het gezin die vindt het een beetje verdacht. Die begint een beetje rond te zoeken, wat hoor ik hier? Hij komt erachter dat de scheidingswand van de woonkamer los zit. Wanneer hij die aan de kant probeert te schuiven, komt het wandje helemaal los van de muur. En daarachter, in een pikdonker hok, zit de eigenaar van de woning zich te verstoppen. Doodeng toch? Wat wilde die man doen? Waarom ging hij zich verstoppen? Was dat een soort fetish om betrapt te worden? Had hij snode plannen met het echtpaar? Je weet het niet, hè? Maar ik schrok me later ook dood, hè, in dit geval. Ik kwam thuis. Ik hoorde ook... Nee, op zolder, de wasmachine staat aan. Ik had namelijk aan mijn vriendin beloofd dat ik dat zou doen. Sorry, schat.

Julia Dean, Man I Need op 58. Voor de vrijdag richting een splinternieuw weekend. Dennis hier. Ja, en de vraag, hoe hard ga jij vandaag? Of de vraag is misschien, hoe hard zou je eigenlijk willen gaan? Met een weekend voor de deur is dat de juiste vraag natuurlijk. Hè? Als het antwoord is, nou Dennis, 305 km per uur gemiddeld. Ben je bij 58 aan het goede adres. Zo hard gaan die auto's, hè. Van de grootste coureurs ter wereld over het circuit van Zandvoort. Tijdens die laatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. En daar kun je bij zijn, want zet het in je agenda maandag 3 augustus. Geven wij kaarten weg.

iets wat je in huis kan ophangen. I love life. Of wat ik laatst op een blog zag van een producent van dat soort bordjes en teksten bij de Action. Dat is wel grappig. Voor de slaapkamer, inspirerende tekst van aan de muur, zoals Dream Big. Combineer met rustige kleuren en zachte verlichting. Stimuleert ontspanning en positieve mindset. Als je vrouw dat ophangt, Dream Big, zal me toch twee keer achter de oren krabben.

0: al toen het concert op Lowlands. Toen ontplofte de band helemaal. Een goed liedje blijft dit toch. Zeker op vrijdagmorgen. Zometeen onder andere Stop or Go in het volgende deel van de 58 werkdag. Esther aangeschoven voor het nieuws. Je hebt goed nieuws voor de buitenliefhebbers, hè?
1: Ja, waarvoor we steeds vaker in Nederland blijven. Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Nu bij Coolblue. Cool en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
2: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 49 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Tijd voor een hogere rente. Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
7: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
8: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Wat ga jij morgen doen?
11: Chillen in de achtbaan?
10: Aapjes kijken in de dierentuin?
11: Of lekker ontspannen in de sauna?
10: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
12: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
13: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
12: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik.

0: dynamisch contract, dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: 538 Nieuws.
3: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Voor de kust van Zuid-Frankrijk zijn meer dan 400 mensen met boten geëvacueerd voor een bosbrand. Die bedreigt onder meer het schiereiland Cap Ferret. En verderop bij Bordeaux breiden de bosbranden zich uit. Daar hebben al meer dan 60.000 mensen moeten vluchten voor de vlammen. De grote politieactie vorige week op de Amsterdamse Wallen was om een stel Roemeense pooiers op te pakken. De bende zou jarenlang tientallen vrouwen hebben uitgebuit. Zij moesten als sekswerkers aan de slag en de vrouwen moesten een groot deel van het verdiende geld dan afstaan. Deden ze dat niet, dan werden ze bedreigd. En na een paar rolstoeldeelnemers en militairen zijn nu ook de eerste vierdaagse wandelaars gefinished in Nijmegen. De allereerste was een Brit, die zo'n beetje elk jaar de snelste is. En op de laatste dag moeten de lopers altijd de Maas oversteken en dat doen ze via een pontonbrug. En de Defensie legt die elk jaar speciaal aan voor de vierdaagse. En campings in Nederland zijn populair. In de eerste 5 maanden van dit jaar werden bijna 6,6 miljoen overnachtingen geboekt. Dat is ruim 22% meer dan vorig jaar. En ook het aantal campinggasten nam toe. En volgens een campingplatform zijn vooral de warme meimaand en de trend voor winterkamperen de belangrijkste oorzaken. Het weer. In de loop van de ochtend komt de zon vaker tevoorschijn. In de middag wisselen stapelwolken en zon elkaar af. En het wordt warmer dan de voorgaande dagen met maxima van 23 tot 25 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
4: Dankjewel Esther. Hartstikke leuk de camping. Weet je wat ook leuk is?
3: Nou?
4: De opbouwweken. Wij hebben zo'n staanplaats met zo'n voortent.
3: Ja?
4: De voortent moet weer opgezet worden.
3: Dat is een goed ingrediënt voor...
4: Ik denk dat heel veel scheidingsadvocaten...

0: 20. A4 Leiden Amsterdam, Beteringbrug, een flitser, 21.3. En op de A9 Amstelveen Haarlem bij Amstelveen, 27.4. En ook op de A13 controle op snelheid Rijswijk Rotterdam bij Den Haag, 6.9.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
5: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert Heijn.
7: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
8: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op
7: je radio. Bonjour.
8: Dennis Ruijer.
0: Mocht je in de airfryer zitten die Frankrijk heet, welkom op je vakantieadres.

0: Wall and Tate McRae. And What I Want.
1: 538 Dance Smash. Classic.
0: Ja, het jaar volgens mij, want dat is een ware classic. 24 jaar geleden, het jaar 2002. Uit Denemarken kwamen deze gasten. Junior Senior, Jesper Junior Mortensen en Jeppe Senior Laursen. En die Jesper die schreef deze track toen hij zich in een creatieve en mentale dip bevond. Hij zag het leven niet meer zo helder. Hij dacht, vandaag ga ik een vrolijk liedje maken. En de rest is geschiedenis. Ik weet nog wel dat die Pixel-video vooral heel...

Ja, boy. Oh, deze gaat echt in je hoofd zitten. Wat een oorworm is dit. Die, die. Oftewel, let's go. Of je nou staat te prikken op de IC of in je thuiskantoor zit met een kopje thee. Het is de 5-8 werkdag in vakantiemodus met Crowded House. Dit is Don't Dream, It's Over.

0: Dat met de 538-app richting de studio voor een nieuwe ronde. Stop or go.
1: Voor de allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel van de snelste strijd ter wereld.

0: En Schuusje, tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
0: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Autotaalglas zit echt overal.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
14: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf.
16: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
15: Dat zeg ik.
17: Binnen 1 minuut.
18: Meer muziek.
17: Tijdens de 538 werkdag.
19: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
20: Ja? Echt serieus?
21: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
22: 18 plus speelbewust.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem

0: met What You Give. Stop or go. Hey Mark.
1: Goedemorgen, middag.
0: Ja, goedemorgen. Ja. We zitten een beetje in die scheidingslijn, hè? Maar het is 19 minuten voor de lunch, dus... het is nog morgen. Hey Mark, ja, jij bent wel de eindbaas van de supply chain managing. Je bent supply chain manager.
1: Ja, zo zeggen ze dat hier op papier inderdaad.
0: Ja,
1: papier. In Rotterdam zeg ik eigenlijk gewoon luxe magazijn medewerker.
0: Ja, heerlijk. Ja, ja, dat is mooi. Al die dure namen tegenwoordig toch van die beroepen en zo. Dat is toch heel grappig.
1: Ja,
0: ja, precies.
1: Ja, net als DJ. Dan zijn eigenlijk ook gewoon plaatjes draaien.
0: Gewoon plaatjes draaien, ja. Audiomachinist, knoppenklikker. Je kan het allemaal zelf bedenken. Lekker man. Hey Mark, ik heb 5 vragen voor je in 1 minuut. De categorie is sport die je hebt gekozen, hè, voor het spel.
1: Ja.
0: Ja, ben je een beetje sportfanaat?
1: Kijk het graag en ik doe het een beetje.
0: Oké, precies. Achter de toog of voor de toog wilde ik nog vragen, man. Ja, lekker man. En wat is de favoriete sport?
1: Om te doen of om te kijken?
0: Nee, om te kijken.
1: Om te kijken, kijk toch wel graag voetbal.
0: Ja, leuk. Beetje genoten van het WK ook?
1: Nou ja, ik ben niet zo van het landenvoetbal. Ik ben meer van het clubvoetbal.
0: Meer het clubvoetbal. Die Argentijnse rugbyclub, daar heb je niet zoveel mee.
1: Nee.
0: Dat snap ik. Ben je er klaar voor, mentaal fysiek, Mark?
1: Dat nooit, maar ik ga het toch proberen.
0: Ja, mooi. 5 vragen. Je mag stoppen na iedere vraag of doorgaan. Geef je dan een foute antwoord, dan is alles weg. Dat is het enige.
1: Ja
0: mooi. Het is net als het leven, alles
1: we beginnen, we beginnen met niks, dus wie weet eindigen met iets.
0: Zo is het. Met vraag nummer 1. Ja, als een beetje werkzaam in Rotterdam moet je deze weten. Welke Nederlandse voetbalclub speelt zijn thuiswedstrijden in de Johan Cruijff Arena?
1: God, moet ik dat vanuit spreken?
0: Ja.
1: Dat doe ik eigenlijk in principe nooit, hè? Nou ja, ik zeg het heel snel, Ajax.
0: Ah, dat is wel een goede antwoord. Dat is lekker. En ja, wat ga je doen? Ga je stoppen of ga je door? Sorry.
1: Nee, ik ga wel door.
0: Vraag nummer 2. Wat is de officiële Engelse term voor het in de roos gooien op een dartbord?
1: De Engelse term. We hadden het net over Engels-Nederlands, maar dan zeg ik nu bullseye.
0: Ja, bullseye, die had jij helemaal goed. Ja, stop or go.
1: We gaan er even door, joh.
0: Ja, vraag 3. Hoe heet die stok die wordt gebruikt bij het biljarten?
1: Heb ik een keus?
0: De keus. Ja, ook lekker hoor. €60 bij elkaar gespeeld om bier te drinken in Rotterdam. Durf je het aan om dat op het spel te zetten?
1: Jawel. Ja,
0: dit is een vraag die kun je hebben, dat weet ik zeker. Vraag nummer 4. Welke 2 profvoetbalclubs komen uit Eindhoven?
1: Profvoetbalclubs? We hebben wel tuk vandaag. Dan gaan we voor de Philips Sportvereniging, oftewel PSV, en FC Eindhoven.
0: Ja. Natuurlijk, dat is het goede antwoord. Durf je de laatste nog aan? Zeg je nou die €80, Dennis, lekker zo, laat maar.
1: We gokken erop.
0: God, lekker man, alles of niks. Vraag nummer 5. Welke beroemde Nederlandse turner had als bijnaam The Lord of the Rings?
1: Die weet ik toevallig, denk ik wel. Dat is Yuri van Gelder.
0: Ja, dat is het goede antwoord. Lekker bezig.
1: Lekker man.
0: Oh, lekker man. €100 in de pocket.
1: Yes.
0: Ja, dat is toch mooi dat je tegen je maten dan kan zeggen... Nou, ik heb geld verdiend met het woord uitspreken AFC Ajax.
1: Ja.
0: Dat is toch lekker, man. Hey, gefeliciteerd.
1: Ja. Dankjewel.
0: Lekker gespeeld, man, als magazijnbeheerder. Of moet ik dan zeggen de supply chain manager Mark uit Zevenhuizen wint €100 in stop or go.
1: Hafsa, mooi.
0: Ja, het is je gegund. Ik wens je een fantastisch weekend, man. Heb je al plannen gemaakt?
1: Heb ik plannen gemaakt? Nee, ik ga vanavond even een drankje drinken, maar die kan ik betalen nu.
0: Die kun jij betalen? Ja, je kan dat bier extra koud laten zetten en een extra grote bestellen.
1: Zo is dat.
0: Lekker man. Hey, mooi weekend, hè?
1: Yes, dankjewel.
0: Hoi Mark, groetjes.
1: Hoi.
0: 538, de vrijdag met Coldplay, Little Sims, Burna Boy.

0: for Go. En natuurlijk is Esther uitgenodigd met het nieuws. Esther, ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hartelijk bijna weekend.
1: Ja,
0: lekker. Wat heb je voor ons in petto?
1: Ja, wie TikTok nu weer op de vingers tikt. Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
6: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
7: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
8: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
7: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
5: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Aan de halve kilo voor maar 2,19.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken.
12: Oh, wat een goede kwaliteit.
13: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
12: Oh, Otrium?
13: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig.

0: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten. Doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum. Fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van
4: Albert Heijn. Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: 538 Nieuws.
12: 12 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Afgelopen nacht is in Nijmegen een man overleden nadat hij eerst op de politie had geschoten. Agenten waren afgegaan op een melding dat er iets verdachts was in een huis. Daar werden ze onder vuur genomen. Vervolgens schoot de man zichzelf neer. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en daar is hij overleden. TikTok houdt zich nog steeds niet aan de Europese regels voor minderjarigen. Het Chinese bedrijf doet te weinig om hun account en posts af te schermen, zegt de Europese Commissie. Het is al de derde keer dat TikTok door Brussel op de vingers wordt getikt. Er volgt nog geen boete omdat TikTok nog bezwaar kan maken. De 19e etappe van de Tour de France gaat vandaag van start. De renners vertrekken uit de Gap en finishen op de Nederlandse berg, de Alpe d'Huez, moet ik zeggen. Die kleurt vandaag oranje, want duizenden Nederlandse fans die staan langs de route. En sommigen die zijn er al dagen, is te horen bij RTL.
14: Wij waren de eerste Nederlanders in Bocht 7 dit jaar. Ja, mooi om mee te maken.
13: Ja, afgelopen jaren was de route soms gevaarlijk voor de wielrenners, maar met extra hekken moet dat nu zijn opgelost. En Jürgen Klopp is de nieuwe bondscoach van Duitsland, bevestigt de Duitse Voetbalbond. Hij volgt Julian Nagelsmann op, die vertrok na de uitschakeling van Duitsland op het WK. Als trainer won Klopp met Liverpool de landstitel en de Champions League. Het weer, ja, stapelwolken en zon wisselen elkaar af en het wordt maximaal 25 graden. Vanavond helder en nog lang lekker. Vannacht koelt het af naar zo'n 13 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
15: Dankjewel, dankjewel. Even kijken naar de weg. Ja, het is druk richting Duitsland. De grenscontroles gaan je een kwartier kosten via de A1, de A12 en ook de A37 momenteel. Dan kijken naar de A2 Utrecht en Bosch van Waardenburg. Alweer een half uur inmiddels. A4 Dinteloord Antwerpen voor Bergen op Zoom 17. En de A16 Rotterdam-Breda voor de Drecht-tunnel. 3 kwartier vertraging daar bij Dordrecht. Het komt door een ongeluk bij de tunnel. Nog de A29 Rotterdam-Berg op Zoom voor Willemstad. 19 minuten plussen. En ook de A29 Berg op Zoom Rotterdam voor de Volkerakbrug 16. Ja, het staat de brug even open, denk ik. Zou het kunnen. En rondom Nijmegen veel file. Natuurlijk de finishdag van de Vierdaagse. Dat houdt rekening met flink wat vertraging als je richting de stad gaat. Bijvoorbeeld via de A73 Nijmegen was gebracht voor de Maasbrug een half uur. En de A325 Arnhem Kleef voor het Keizer Trajanusplein 18 minuten. Dat zal nog wel een tikje oplopen zo. Dan de controles. A1 Amsterdam Amersfoort 13.8. A6 Joude Emmeloord 282.7. A13 Rijswijk Rotterdam 6.8. A27 Almere Hilversum 112.1. A32 Heerenveen Meppel 16.1. En de A73 Venlo Veenraai 57.0.
16: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
17: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant. 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
18: Mooi van Ethos.
16: Vier de

0: over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
3: 538.
4: Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
3: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer.
5: Lekker knallen!
6: Werk zou een seksboom.
7: Ja, dankjewel. We gaan wel lekker tegenaan. Met Miles Smith en Niall Horan. Dit is Drive Safe.

Black. En In My World op deze vrijdag richting een nieuw vers weekend. Het ligt al een beetje uitgepakt in de gang. Weet je al, we kunnen hem zo oppakken dat weekend. We gaan samen richting het weekend met Marshmallow zometeen. Nu de Google Dolls en Iris. En ook de dingen die zo...

0: Natuurlijk de dingen die... Gisteren was ik op de kermis van Tilburg. Ik was daar te gast bij Kermis FM. Ik heb een programma, vind ik heel leuk om te doen, zo één keer per jaar. En natuurlijk maak ik dan ook even een ronde over die grootste kermis van de Benelux. Ik zelf een enorme kermisfan die ik ben. En dan ga ik in alles draaien en doen. En toen dacht ik, ja, dit is toch een fantastische aflevering voor de dingen die, weet je wel. De dingen die je kan zeggen op de kermis. Maar ook in een sekstape. Zullen we het doen? Dingen die je kan zeggen op de kermis.
1: Maar ook in een sekstape.
0: Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik ben nu al misselijk. Of gaan we ook ondersteboven. Of daar ga ik echt niet in. Zou ook kunnen. Dat kan op de kermis, maar het kan ook in een sekstape. Wat zou je kunnen zeggen op de kermis, maar ook in een sekstape? Jouw suggestie even via de app van 538. Spreek hem daar even in. Maken we zo een mooi overzichtje van de beste dingen die je kan zeggen.

0: Jackson, Andy Grammer, The Thing I Love. Dingen die je kan zeggen op de kermis.
1: Maar ook in een sekstape.
0: Even een mooi overzichtje zometeen. Zometeen hoor, doen we dat even in 1 minuut, weet je al. De leukste dingen die je kan zeggen op de kermis, maar ook op de sekstape. Jouw suggestie via de 58-app, van harte welkom. Spreek hem daar even in. Even een voorbeeldje van Ruud.
2: Dat was een wild ritje.
0: Oh. Ja, kan allebei. Kan op de kermis en ook in de sekstape. Zometeen meer van deze, ook Jennifer Lopez komt eraan.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren... voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
11: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
10: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Als je Vodafone mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
18: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: KSM-band. Nu al zin in morgen.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
2: Lindo Duval.
3: Oké, let's go. Kan je ook zeggen op de kermis. En ook met een seksteven. Ja, bijvoorbeeld. Ja, als voorbeeldje. Ja. Zometeen het overzicht van alle leukste in 1 minuut. Wat kan je zeggen op de kermis, maar ook met een seksteven? Jouw suggestie nu inspreken in

0: 5 seconds of summer complete. Mes bij 58 gaan we dan in 1 minuut tijd de...
1: dingen die...
0: die je kan zeggen op de kermis.
1: Maar ook in een sextape.
0: Ja, veel denken allemaal dezelfde kant op. Dat is logisch natuurlijk. Even een keus moeten maken op alle dingen. Jeroen.
2: Tweede ritje, halve prijs.
0: Kan, hè? Het kan op de kermis, maar ook in een sextape. Robert!
3: Kan je daar ook met z'n tweeën in?
0: Ja, kan. Jeanette.
4: Hij gaat wel lekker snel, hè?
0: Oeh. Nou, lekker snel. Lekker doen. Ron!
5: Wil je een vluggertje of gaan we voor de volle 3 minuten?
0: Jolanda!
6: Oh, dat kan veel harder!
0: Dat kan veel harder, ja natuurlijk. Ja, die zit er ook vaak bij. Allemaal dingen die je kan zeggen op de kermis, maar ook in een sekstape. Anoniempje.
7: Nou, ik had wel een beetje meer spanning verwacht.
0: Nick!
8: Oké, okay, let's go!
0: Ja, natuurlijk, daar zat hij. Ja, daar was hij al. Bart!
9: Ik zou met jou wel lekker willen botsen.
0: Oh, lekker. Even lekker botsen. Saskia!
10: Ook wel helemaal licht in mijn hoofd.
0: Dit is Rens nog.
11: Joh, wat gaat die hard?
0: Wat gaat die hard, ja, natuurlijk, ja. Dingen die je kan zeggen op de kermis, maar ook in de seks heeft nog eentje van Myrthe, zeg maar.
12: Zit ik wel goed vastgebonden?
1: Dingen die...
13: California, ja. Ja.
0: Allemaal naar aanleiding van die grote kermis in Tilburg. Als je nog wel langs gaat, heel veel plezier. Ga in de Infinity, zou ik zeggen.

0: 5 in This Love of Avion.
1: Radio 538.
0: Belangrijkste nieuwe dance track van de komende week. De nieuwe 50 Dance Bash voor Just Stay. De DJ uit Litouwen. Maar ze had ook wel fotomodel kunnen zijn. Dit is zo'n blonde mevrouw waar de bezoekers ook gewoon uren naar staan te staren. Met grote pupillen. En het komt niet alleen... Nou goed. Zij heeft de remake van Turn the Lights Off gedaan. Die ken je ook natuurlijk. Hoog in de top 50. En een grote hit die je vaak hebt gehoord op 50. En nu heeft ze een nieuwe hit. Ook weer met zo'n stiekeme sample erin. Van de Bingo Players. Cry Just a Little. Nu samen met Sam Harper. Dit is Just Stay. En de nieuwe dance bus. Just a Little bij 50.
1: Radio 538 Dance Smash.

0: Esther heeft zo'n nieuws voor je. Ja, het gaat al, ja, hier de vakantie is in volle gang. Zon, zee en strand, toch?
1: Ja, zou je denken. Maar voor sommige vakantiegangers is dat nu het laatste waar ze mee bezig zijn.
2: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido. Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
3: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk,

0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Fix die ruit voor je vakantie.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Ja?
6: Echt serieus?
7: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: Vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Fix die ruit voor je vakantie.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Ja?
6: Echt serieus?
5: Oh.
7: Hey, weer de winnaar bij de

0: Alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupemeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: 538 Nieuws.
2: 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Bij de ANWB Alarmcentrale hebben ze al tientallen meldingen binnengekregen van Nederlandse vakantiegangers die in de problemen zijn gekomen door de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Ze willen weten hoe het nu moet met hun achtergelaten spullen of hoe het zit met extra gemaakte kosten. De meeste meldingen komen uit de regio Bordeaux. Na een steekpartij in een huis in Gouda, waarbij een jaar geleden een man omkwam, eist justitie 8 jaar cel en tbs voor zijn jongere broer. Die heeft een stoornis en dacht dat zijn broer hem in een gesticht wilde stoppen. Justitie denkt dat de verdachte zijn oudere broer echt dood wilde maken.
3: Verdachte heeft Peter 135 keer gesneden en gestoken, in onder andere zijn bovenlijf en hals.
2: Ja, reanimeren had ook geen zin meer. De brancheorganisatie van binnenvaartschippers noemt het vervelend dat het Twentekanaal vanaf morgenmiddag dicht gaat. Door de droogte staat het water zo laag dat er schade kan ontstaan aan waterkeringen, de bodem en de natuur. Het Twentekanaal is belangrijk voor de binnenvaart, omdat omvaren veel tijd kost en er zijn weinig alternatieven. En Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij zat 11 jaar vast in de EBI in Vught. Maar sinds vanochtend zit hij in de gevangenis in Krimpen aan den IJssel op de afdeling intensief toezicht, meldt zijn advocaat. Holleder zit levenslang uit voor betrokkenheid bij een serie moorden. Het weer, ja, stapelwolken en zon wisselen elkaar af bij maximaal 25 graden. Vanavond en vannacht helder en ja, ongeveer 13 graden. Morgen wordt het zomers. In het zuiden kan het lokaal zelfs 29 graden worden. En dat was het nieuws op Radio 538.
4: Hartstikke goed, dankjewel. Even kijken naar de situatie op de weg. Het wordt aardig druk deze vrijdagmiddag. Dat betekent sowieso richting de Duitse grens via de A1 een kwartier extra. De A2 Utrecht aan Bos Vergeldermals weer een half uur. En voor Zaltbommel nog eens 20 minuten extra. De A12 ook daar voor de grens met Duitsland. Half uur door grenscontrole en ga je juist vanuit Arnhem naar Utrecht over de A12 tussen Arnhem-Noord en Grijshoort 17+. Dan de A16 Rotterdam-Breda bij de Drechttunnel. Ongeluk gebeurt vanochtend in de... Ja, ik weet niet welke tunnelbuis. Een van de tunnelbuizen betekent een uur vertraging, want de ene buis is dicht uiteraard. Dat gaat nog zeker tot 2 uur duren. De A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 17 door werkzaamheden en de A29 Rotterdam-Berg op Zoom voor Niemandsdorp 20 minuten plussen. Nog de A50 Arnhem-Os voor de Maasbrug kwartier extra en de A73 Nijmegen Maasbracht voor de Maasbrug 26 minuten. Dan de controles langs de weg. A1 Amsterdam Amersfoort 13.8. A7 Groningen Drachten 181.9. A9 Alkmaar Haarlem 56.6. A13 Rijswijk Rotterdam 6.8. A27 Almere Hilversum 112.1. A28 Hogeveen Meppel 153.9. En de A58 Breda Tilburg 58.5.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen. Even bollen, idee.

0: verder je geld op de meest getoonde prijs.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Score nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
2: Wat ga jij morgen doen?
3: Chillen in de achtbaan?
2: Aapjes kijken in de dierentuin?
3: Of lekker ontspannen in de sauna?
2: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
4: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
5: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer.
6: Ja, dat ben ik. Lekker zeg, hey. Fateless en Bebe Rexha samen in New Religion. Dit vind ik altijd smullen. Heerlijk.

to me. Dit is 538. Bas en Dylan hoor je na drieën. Bas in de studio. Dylan, hopelijk niet aan de zuurstof. Die probeert vandaag de laatste etappe van de Nijmeegse Vierdaagse te lopen. Hij heeft het best wel zwaar. Ik zie nu toevallig een berichtje van Nicky in de app van 538. Daar zie ik Dylan ook in beeld. Dylan gespot in Kuik. Maar ja, het staat stil. Hij moet nog een eind. Oh, wacht, een foto natuurlijk. Ja, ja. Maar goed. Dan komt het wel goed, denk ik. Hij ziet er redelijk fris uit. Je hoort vanmiddag of hij het heeft gehaald.

Alex Warren, Passenger nummer 5, ja. Macklemore en Ryan Lewis. Ze hebben een keer per ongeluk, en echt per ongeluk, een gezochte crimineel gevonden. Hoe werkte dat? Ze gaven een concert in Slowakije en dan trokken ze een enthousiaste fan het podium op. En die fan die werd dus door iemand anders herkend in het publiek uit de Slowaakse versie van Opsporing Verzocht. Politie werd gebeld en de vrouw werd gearresteerd terwijl ze nog bij hun concert was. Je hoort ze nu, Macklemore.

0: Taylor Swift en Open Light. Stop or go. Dat is een Teletubby eigenlijk, hè, Taylor Swift. Goed, stop or go. Zometeen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Je krijgt in de door jou gekozen categorie 5 vragen. En als je die allemaal goed hebt, dan heb je 20 euro per vraag. Dus 5 keer 20 is 100 euro verdiend. Wil jij de kandidaat zijn, meld je even aan via de app met je naam en het woordje go.
1: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Madurodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig van onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert
1: Heijn. Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
4: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
11: Oh my god.
10: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
20: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: Leg je gereedschap neer. Zet 8 City VR.

0: verbouwprogramma's natuurlijk bij HGTV.
1: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsbergsla per krop maar 49 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Binnen 1 minuut
1: meer muziek.
3: Tijdens de 538 werkdag.
4: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
4: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: 538.
8: Lindo Duval.
9: Zara Larsson, zometeen live. Na Sommer en zijn home record.

0: Dana Larsson, Lush Live bij Stop for now. Nieuwe ronde Stop and Go. Spelen we met Kevin. Uit Zoetermeer, hè Kevin?
1: Jazeker.
0: Ja, je kan het meteen horen. Vind ik leuk. maar jij rijdt nu in Leiden.
1: Ja, klopt.
0: Op de vuilniswagen met Gideon naast je, dat is de bestuurder.
1: Ja, klopt.
0: Hoe schoon is Leiden?
1: Nou, dat valt nog wel iets over te zeggen.
0: Ja?
1: Ja. Nou, bepaalde wijken zijn wel echt...
0: Dan moeten ze een beetje beter hun best doen met de bakken.
1: Die hebben wel wat aandacht nodig, ja.
0: Ja, snap ik. Hey Kevin, ga Stop & Go doen. Je krijgt een beetje hulp van Gideon naast je, dat is wel fijn. De categorie is sport.
1: Je hebt weinig kennis hoor, maar moet het alleen doen.
0: Helemaal zelf. Nou ja, dan gaan we het gewoon proberen. Je krijgt 1 minuut de tijd om maximaal 5 vragen goed te beantwoorden. Elke vraag is 20 euro waard. Na elk goed antwoord mag je zeggen of je stopt of doorgaat bij het Stop or Go. Als je doorgaat, zet je wel alles weer op het spel natuurlijk.
1: Ja, ik weet het.
0: Nou, daar gaan we dan. We beginnen gewoon met een makkelijke. Vraag 1, wat is de bijnaam van het Nederlands voetbalelftal?
1: Wat is de bijnaam van het Nederlands voetbalelftal?
0: Ja, hoe noemen we die? Onze...
1: Jeetje. De bijnaam van ons Nederlands elftal.
0: De kleur van het shirt.
1: Oranje leven.
0: Ja, oranje is goed, ja. Stop or go.
1: Go.
0: Ja, hoeveel Olympische ringen zitten er in het Olympisch logo?
1: 5.
0: 5 is goed, ja natuurlijk. Stop or go.
1: Go.
0: Welke Nederlandse schaatster is bekend als de koningin van de sprint?
1: Jutta Leerdam
0: is goed. Stop or go!
1: Go!
0: Oh, nou wordt het zo moeilijk. Hoeveel spelers heeft een korfbalteam?
1: Korfbalteam, 7.
0: Nee. Het zijn er 8.
1: Oh, non de je. Helaas.
0: Kevin, er komt geen 100 euro in jouw kant op, maar wel een 538 Tosti-ijs. Dat komt richting Zoetermeer.
1: Nou, daar ben ik ook hartstikke blij mee. Ja, dat is toch prima. Ik heb een poging gedaan.
0: Ja, je hebt het goed gedaan. Vind ik heel goed gedaan. Tosti-ijs is voor jullie. Goeie rit daar in Leiden. Doe ze allemaal de groeten.
1: Ach, zeker doen. Dankjewel.
0: Goed weekend. Hoi, hoi.
1: Yo, goed weekend. Hoi.
0: Another 54 Ultra.

0: Beyoncé, Shakira en Beautiful Liar.
1: 538. Favorite.
0: Ja, de belangrijkste nieuwe track. Ja, inmiddels zijn ze best wel aan elkaar gewend, zou je kunnen stellen. Want Martin Garrix en U2 zijn in de afgelopen jaren al verschillende samenwerkingen aangegaan. En daar komt voorlopig ook nog geen eind aan. Want vorig weekend kwam The Edge van U2 bij Martin het podium op tijdens de set op Tomorrowland, waar zij een verrassing hadden voor jou en voor mij. En dat is geworden de belangrijkste nieuwe track van komende week. Ofwel de nieuwe
1: 538.
2: Martin Garrix and U2. Fireflies.
1: Favorite.

0: Stukje Eva Max natuurlijk ook nog, Forever Young. Zometeen het nieuws met Eva. Daarin opnieuw een grote hack.
1: Ja, dit keer bij de grootste ijshal van ons land, Tialf.
2: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
8: Nee, niet die ober.
7: Zullen we deze zomer weer?
8: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
9: Grand Italia.
10: Thuis in Italië.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese van Grand Italia.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Eindelijk.
0: Van Eurojackpot staat deze vrijdag op 70 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is

0: ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elk

0: zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
1: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
2: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
1: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
8: Hoe weet jij dat?
9: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
11: 538 Nieuws.
12: 2 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Eva Vloon. Frankrijk en Spanje krijgen blusvliegtuigen van de EU om te helpen bij de gigantische natuurbranden daar. Het is via een speciale noodgevallendienst. Begin deze maand stuurde die ook al blusvliegtuigen naar Frankrijk en Portugal. Er is behoorlijk wat vooraf gegaan aan de dodelijke schietpartij in Nijmegen eerder deze week, dat zegt burgemeester Bruls. Het slachtoffer is een jongen van 18 uit Rotterdam. Zijn familie zegt dat hij om het leven is gekomen door zinloos geweld, maar Bruls spreekt dat tegen. De dader loopt intussen nog vrij rond. IJsstadion Tialf in Heerenveen is gehackt. RTL Nieuws schrijft dat de hackers geld willen en anders houden ze de computers op slot en dreigen ze de gestolen gegevens online te zetten. Tialf is met ze in gesprek. En een liter diesel kost nu iets meer dan een liter benzine langs de snelweg. Het is een verschil van 3 cent, maar toch. Door de oorlog in het Midden-Oosten reist de dieselprijs al langer de pan uit. Vanuit het Midden-Oosten wordt nu meer diesel geïmporteerd dan benzine.
14: De knop. Hallo, het weer.
15: Hallo.
14: Het wordt een zonnige avond en ook morgen ga je de zon vaak zien. Het wordt dan maximaal 29 graden. En tot zover het 538 nieuws.
15: Het was een beetje een gekke dag voor jou. Mag ik dat vertellen?
14: Ja, zeker.
15: Je was natuurlijk vanochtend 2:30 was je op.
14: Ja, 2:30 op om Dylan te supporten bij de laatste dag van de Vierdaagse. Dus een beetje slaperige oogjes.
15: Ja, ik snap het. En straks bij Bas en Dylan zitten jullie vanaf 3:00. Maar dan Dylan, gaat het halen, denk je?
14: Ik heb er echt heel veel vertrouwen in. Ja. Maar we gaan het zien.
15: Ja, leuk. Nou ja, ik hoop dat het lukt voor hem. Even kijken hoe het op de weg is. Inmiddels heel druk geworden. Dit zijn de langste vertragingen van dit moment. Hou rekening met 3 kwartier op de A2 Utrecht naar Bos voor Waardenburg. De A12 naar Duitsland voor de grens. 30:30 de grenscontrole. Ja, die A16 nog steeds. Rotterdam-Breda voor de Drechttunnel. 1 uur. 1 tunnelbuis dicht. Door dat ongeluk met die vrachtwagen staat. A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 30:30 door werkzaamheden. En de wegen rond Nijmegen. Ja, natuurlijk druk door de finish van de Vierdaagse. Hou rekening met extra vertraging als je richting de stad gaat en het centrum. Dan even kijken naar de controles langs de weg. A1 Amsterdam-Amersfoort 13.8. A7 Amsterdam-Den-Oever 43.4. A9 Alkmaar-Haarlem 56.6. A16 Breda-België 68.6. A27 Hilversum-Utrecht 84.3. A28 Hogeveen-Assen 153.4. En de A44 Nieuw-Vennep-Wassenaar 20.9. Of de A76 Duitsland-Heerlen 25.4.
16: Daar heb je Huub. Van Hubo.
17: Hoi.
16: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk,

0: gereedschap en meer. Hubo helpt.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
2: laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
0: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Win vanaf 3 augustus bij 538 exclusieve weekendtickets voor
5: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Zomer!

0: Ugel en Salto en Jamaican Bam Bam. Deze begint wel lekker te groeien. Zo richting het weekend. Dat je denkt, oh ja, dansschoentjes aan.
1: Ik zeg weekend.
0: Hoppa.
1: Hop, hop, naar de camping. Rosselen.
0: Ja, zo is het. Of lekker naar de kermis. Kan ook natuurlijk. Hè. Tilburg, mooie kermis. Laatste weekend ook. Ude, ook een grote kermis. En vergeet die niet. Als je net als ik liefhebber bent, zou ik zeggen, je kan ze allebei doen. Ligt niet zo heel ver aan elkaar. Ben je zo. Dit is Kensington. Living for.

0: Onze vrienden van Lucas en Steven, All I Know. Dit is 538, richting een mooi nieuw weekend. Ik heb lekker staan dansen op Lucas en Steven. Ik hoop jij ook op dat je al de kans op een weekend te vieren. Ik heb een beetje een sweatshirt, even mijn shirtje wisselen. Ik voel je dat het even moet tijdens de uitzending. Zo.
1: Oh, verschrikkelijk. Nee hoor, kappen met die handen.
0: Oh, sorry. Het is al goed. Hij zit al aan. Ik zal niet meer uitdrukken vandaag. Lino is de naam. Op weg naar een nieuw weekend met Sia en Kendrick Lamar. Dit is The Greatest.

0: Mr. Boone, sorry, I'm here for someone else. Hey, luister, dit moet je echt even horen.
1: Voor de allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel van de snelste strijd ter wereld.
2: 21, 22 en 23 augustus.
1: De Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zandvoort schrijft racegeschiedenis.
2: Win bij 538 vanaf 3 augustus.
1: Exclusieve weekendtickets.
2: En beleef 3 dagen lang de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
1: Check 538.nl.
3: Ja? Echt serieus?
4: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
8: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
10: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
11: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
12: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
13: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
12: Oh, Otrium?
13: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
14: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?
15: Maak

0: Otrim is jarig. Dit weekend 3 plus 1 gratis op alle merken.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
2: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be. Let's
7: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig van de weg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
12: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.
14: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers. En natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
15: 538. Lindo Duval.
16: Met Danny Swims en Mr. Know-It-All.

Alan Walker en Fangs, Heartbreak Melody bij 538. Dit is classic van TLC. Ik weet niet, heb je dat wel eens gezien? TLC, die aan het begin van hun carrière altijd het podium opkwamen. Eigenlijk gekleed in condooms, zo kan je het wel zien. Ze hadden dan kleding aan waar ze allemaal condooms opgeplakt hadden. Helemaal van boven naar beneden, alles. Het is één groot condoomfeest. En dat deden ze om veilige seks te promoten. Ja, het is nooit meer een nieuwe TLC gekomen, dus dat is...

0: De grootste zomerrit van dit jaar, vind je ook niet? Ja, fantastisch liedje natuurlijk. Zometeen Bas en Dylan en Eva. Nou ja, Bas en Eva natuurlijk. Want Dylan nog onderweg in de Vierdaagse zou dit gaan halen. Dat hoor je dan live in de show zometeen. Even een...
1: lekker nummertje uit de Haag.

0: Hangover. Bas, zonder... Ja, beetje Dylan natuurlijk.
1: Beetje Dylan in ons hart, bij, ja. Vanaf de Vierdaagse.
0: Ja, zo is het. En Eva hoor je zo ook in het nieuws met een voetbalnieuwtje.
1: Ja, het is bekend wie de nieuwe bondscoach wordt. Van België.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
5: Vakantie!
4: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech.
6: ANWB en gaan.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Ga naar randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland... of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen... zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
11: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
12: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag... Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
13: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
12: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 9:30 op 6 en op Kijk.
14: Even bollen, iedereen.

0: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
1: Oh, weer een muis.
0: En samen spelen.
2: Kom maar. Ja.
0: En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
7: Fans.

0: Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: 538 Nieuws.
3: 3 uur. Goedemiddag, ik ben Eva Floon. Het is rond. Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. Hij heeft nu een contract getekend tot en met het EK over 2 jaar. Van Bommel volgt Rudy Garcia op. Zelf was hij eerder de trainer van onder meer PSV. 2 flinke natuurbranden bij Madrid zijn samen 1 grote brand geworden. Door de droogte en een harde wind is het vuur nog altijd niet onder controle. 10.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. In het zuidwesten van Frankrijk zijn ook al ruim 60.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. Het OM gaat in hoger beroep in de zaak van de doodgereden Tamar uit Marken. Vorige week werd de man uit Duitsland vrijgesproken omdat er geen hard bewijs was dat hij niet goed had opgelet en haar daardoor aanreed. Nabestaanden van Tamar hopen dat de zaak nu echt goed wordt uitgezocht. En Max Verstappen is het Formule 1 weekend in Hongarije goed begonnen. Hij zette de 2e tijd neer bij de eerste training voor de Grand Prix. Alleen Leclerc was een halve seconde sneller. Hamilton reed de 3e tijd. Ik heb het weer nog voor je. Het wordt een zonnige avond en ook morgen ga je de zon vaak zien. Het wordt dan maximaal 29 graden. En tot zover het 538 nieuws.
4: En dan het verkeer met de 3 grootste vertragingen. Eentje op de A2 in de richting van Den Bosch bij Waardenburg, 34 minuten. En op de A16 tussen Rotterdam en Breda bij de Drechttunnel, 28 minuten. A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug, 33. En de flitsers op de A1 in de richting van Naarden bij Muiden, 13,8. Onder andere op de A9 staan ze ook in de richting van Alkmaar bij Velzen-Zuid, 49,0. En op de A13 tussen Rijswijk en Rotterdam bij Den Haag bij 6,8. A18 Varsseveld-Didam 190,9. En op de A27 tussen Almere en Hilversum 112,1. A28 Hogeveen-Assen bij Spier 153,4. En op de A30, dat is tussen Barneveld en Ede bij Lunteren, hectometerpaal is 16,3. A32, dat is de laatste in de richting van Meppel. Opletten bij Nijenveen, hectometerpaal is daar 16,1.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
7: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
6: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van
9: Albert Heijn. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
11: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
4: Zijn we keihard onderweg naar het weekend. Het is 538 met Davina Michel zometeen. En eerst Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear.

0: 538, Davina Michelle hoorde je en Stil Champagne.
1: 538, Bas en Dylan.
0: Ja, ja, daar zijn we. Het is de middagshow voor vrijdag. Het is 3:09, onderweg naar je weekend. En het is ongelooflijk dat we ooit op dit punt zouden komen. Maar onze lieve vriend Dylan, die is bijna gefinished op de Nijmeegse Vierdaagse. En het is een dag van, nou ja, het is een soort achtbaanrit is het geworden. Het gaat alle kanten op. Vanmorgen. Eva.
2: Nou, zeg maar gerust vannacht.
0: Vannacht. Wij in de bus onderweg naar Nijmegen. We dachten, we moeten die man natuurlijk eventjes... We moeten die man even spotten. We moeten even kijken hoe dat het met hem gaat. En hem zeker op die laatste dag even dat zetje in de rug geven... wat hij, nou ja, mogelijk nodig had.
3: We pakken de raakbal in en we gaan lekker lopen.
4: Kleine inschatting, jij bent zeg maar als je de finish overkomt, ben je ketgezo.
3: Ja, ik had vandaag iemand in het hotel en die zei ik ga vandaag alles pakken wat ik pakken kan qua bier.
0: Nou ja, we troffen een volledig enthousiaste en uitgeslapen Dylan aan. En het leek alsof hij, nou ja, alsof hij deze dag echt ging rocken. Voor de duidelijkheid, onze vriend en collega heeft vorig jaar een grote bek gehad over de Vierdaagse. Hij zei, ze nemen zichzelf wel heel erg serieus. Ik loop hem op mijn sloffen als het moet.
2: Ja, dat soort... en meer van zulks.
0: Precies, er kwam van alles voorbij. En nou ja, dus was hij zo dapper om hem dit jaar te lopen. Hij heeft getraind, maar we kunnen stellen praktisch ongetraind. En het is waanzinnig dat we op deze dag zijn aangekomen. We gaan je op de hoogte houden. We kregen vandaag ergens berichten dat het bizar zwaar was... dat hij dacht dat hij het niet ging redden. En dat zei hij met een enorme stelligheid. Dus ja, ik weet niet zo goed... Er is nu ook geen contact met hem te krijgen. We wilden hem
2: ik
0: eigenlijk
2: heb wel dat
0: bellen.
2: Appje, hè, dat je kan zien waar hij is.
0: Ja, die heb ik ook. En op zich gaat het goed. Hij loopt nog. Dat vind ik al heel wat.
2: Nou, dat vind ik al iets heel moois.
0: Vanmiddag was er namelijk pijn en dergelijke. Nou ja, goed. En er lopen daar gigantisch veel toppers die een wereldprestatie aan het neerzetten zijn. Dus niet alle spotlight hoeft op Dylan. Maar goed, het is nou niet een man waarvan ik verwacht had dat hij zo ver zou komen. Dus ja, in dat opzicht ben ik dan toch erg trots. We gaan je op de hoogte houden. Mocht je de beelden van vanmorgen even willen zien, dat is de moeite waard. Want het was echt een trip. Ga eventjes naar 538 Avondshow op Instagram en op TikTok. Daar zie je het. Dus 538 Avondshow, zo heten we daar.

0: Samieu en Dark Before the Dawn.
1: Bas en Dylan.
0: Volgens mij moeten wij onze excuses even aanbieden aan Levi.
2: Ja, misschien wel een beetje, ja.
3: Wat heb je op je hart, vriend?
2: Nou, ik ben hartstikke verslaafd aan het spel Kip of Ei.
3: Oh, ja. Ga maar in de rij staan dan.
0: Ja, ja. Nee, dan hebben we nog wel het een en ander af te handelen. Ja, sinds deze week kun je Kip of Ei ook spelen op je telefoon. Dat weet jij. Dat hoef ik jou niet te vertellen, maar even voor de rest van Nederland. Waar sta je nu in de ranking?
2: Zo, de laatste keer dat ik heb gekeken stond ik op plek 212 met een highscore van 14.
0: Ja, maar dan moet je even doorbikkelen.
2: Ja, zo is het ook. Maar telkens als ik dan weer een keer verlies, moet ik toch even de app een keer sluiten. Want anders word ik toch een beetje gek.
0: ik zou zeggen, het weekend staat voor de deur. Doe je best en laat volgende week even een betere score zien. Hè?
2: Ja, dat komt helemaal goed. Ik ga voor die 50.
0: Oké. Okay. Beginnen met excuses en dan nu zeggen dat die verslaving als
3: onderhouden die boel. Ja.
0: Levi, fijn weekend, jongen.
2: Ja, ik hou de verslaving vol. Hey, hetzelfde.
0: Ik kan me voorstellen dat je echt helemaal niks begrijpt van waar dit over gaat. Het spelletje, kip of ei, doen we elke avond in de avondshow van 538. Krijg je steeds twee opties en de vraag is welk van de twee bestond eerder. Is nu dus te spelen op de telefoon. En mensen zijn een beetje verslaafd, zoals je hoort. Het heeft echt een beetje dat Flappy Bird effect. Ken je dat nog?
3: Ja.
0: Ga even naar 538.nl/kip of ei. 538.nl/kip of ei, daar kun je het zelf spelen. En dat is echt lekker vermaak voor je weekend. Roxy Dekker doet het even voor.
4: Wat was eerder, KLM of Schiphol? Schiphol? Let's go. GTA of Fortnite? GTA. Know your games. Portemonnee of creditcard? Portemonnee. Portemonnee. Alfred Jodocus Kwak of de Fabeltjeskrant? Oeh, ik denk Fabeltjeskrant. Ja. Tim Sanders of Daan Boom? Jezus, moet ik dan zeggen wie ouder is? Wie ik denk dat ouder is? Is ook lullig. Daan. Klopt. Plastische chirurgie of antibiotica? Antibiotica. Oh, wat? Ik heb een score van 5. Is dat goed?
5: Dat is niet slecht. Nee, dat is echt niet slecht.
4: Echt?
0: Nou, volgens mij zijn de weekendplannen bij deze gemaakt. 538.nl/kip of ei, daar kun je naartoe. Kun je het spelen en laat even zien dat je beter bent dan Levi, Roxy of bijvoorbeeld wij. Want wij staan er ook tussen.
6: Ja.
0: 538.nl/kip of ei, daar kun je naartoe.

0: Yves LaRocque en Rise Up bij 538. Ik weet niet of je mensen in je omgeving hebt of dat je het zelf bent die, nou, laten we zeggen, tonnetje of 8, 9 zou kunnen uitgeven aan een nieuw huis. Als dat kan, licht ze in, want je kunt buren worden van de koning. Het is echt zo. Zometeen hoor je alle ins en outs. We hebben een topmakelaar gestrikt die je zometeen even alles over het huis vertelt. En zo het nieuws van Eva.
1: Wij kunnen samen met z'n allen beslissen hoe de nieuwe eurobiljetten eruit gaan zien.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.

0: Trium is jarig. Dit weekend 3 plus 1 gratis op alle merken.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
7: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
6: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
8: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op Praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa.
12: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3-sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
14: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
15: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
16: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel €20 korting.
17: Elk

0: Ziggo.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: 538 met het weerbericht. Vanmiddag en vanavond blijft het aangenaam warm. Morgen blijft het droog, kan het 25 tot 29 graden worden. Dat is lekker. En dan het verkeer. De drie grootste vertragingen. Eentje op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij de Martinus-Nijhoffbrug, 36 minuten. En op de A16 tussen Rotterdam en Breda bij de Drechttunnel, 31 minuten. A16 tussen Breda en Rotterdam bij de Moerdijkbrug, 32. En de flitsers die vind je onder andere op de A2 in de richting van Echt bij L. Echt bij de Paus 210.2. En op de A9 in de richting van Haarlem bij Heems. Kerk 56.6. A27 Almere Hilversum bij Almere 112.1. En op de A28 tussen Zwolle en Meppel bij 98.8. A28 in de richting van Assen bij Spier 153.6. En op de A28 tussen Hogeveen en Meppel bij Spier 153.9. A30 in de richting van Ede bij Lunteren 16.3. En de laatste op de A32 tussen Heerenveen en Meppel bij Nijenveen. Hectometerpaal is 16.1. Het is de middagshow. Bas en Dylan en het nieuws krijg je van Eva Vloon.
2: Goedemiddag. Mark van Bommel wordt officieel de nieuwe bondscoach van België. Hij volgt Rudy Garcia op en heeft een contract getekend tot en met het EK over 2 jaar. Twee flinke natuurbranden bij Madrid zijn samen 1 grote brand geworden. Door de droogte en de harde wind is het vuur nog altijd niet onder controle te krijgen. Max Verstappen heeft de 2e tijd neergezet bij de eerste training voor de Grand Prix van Hongarije. Alleen Leclerc was 1/2 seconde sneller. Hamilton reed de 3e tijd. En de eurobiljetten krijgen een make-over en je kan meebeslissen over hoe ze er nu uit gaan zien. Er zijn vandaag 10 opties gepresenteerd en dan kan je stemmen op je favoriet. Er zijn bijvoorbeeld ontwerpen met plaatjes van vogels, maar ook met historische figuren en met rivieren. Nou, tot 21 september kan je dan stemmen op de site van de Europese Centrale Bank. En dan naar verwachting zitten ze in 2030 in je portemonnee.
1: Ik vind het wel vet en het ziet er echt cool uit. Gewoon gewoon vette, vette, hippe designs. Echt cool, ook leuk als je zo'n opdracht krijgt natuurlijk. Maar ik mis 1 functie.
2: Ah.
1: Dat je zelf een bestand kan uploaden.
2: Had ik ook wel leuker gevonden.
1: Ja, want zeg maar, hoeveel verborgen creativiteit is er in Nederland? En ja, het lijkt me gewoon heerlijk. Het lijkt me gewoon lekker als het ook een beetje raar is, weet je wel?
2: Maar jij zegt, ik vind ze er hip uitzien. Ik vind ze er best wel ouderwets uitzien, eerlijk gezegd.
1: Ja, klopt, maar wel, ja.
2: Retro zou ik het eerder
1: noemen. Ja, nou dat inderdaad. Maar het is wel gewoon, het is wel een eurobiljet. Ja,
2: ja,
1: toch?
2: Ja, dat zou het ook wel moeten uitstralen, denk ik.
1: Lachen als er een of andere Sam van 10 met een kleurplaat komt. En dan zeg ik, nou, die wordt het. Die had toch ooit die, wat was dat nou ook weer? Die zeesluis IJmuiden, geloof ik.
2: Ja, die mocht je een naam voor bedenken.
1: Ja, toch? Dan hadden ze zo'n soort wedstrijd uitgezet. En mocht iedereen namen bedenken. En toen werd het uiteindelijk zeesluis IJmuiden.
2: Ja,
1: dat zoiets zou ik met de eurobiljet ook willen. Dat gewoon,
2: gewoon een euro opstaat.
1: Ja, gewoon iemand die een biljet heeft getekend. Nou, dat lijkt me leuk.
2: Nou, wie weet. Dan eventjes niet schrikken, maar...
3: Yes,
2: Ja, dit is het geluid van de 18-jarige Phoenix.
1: Ja?
2: Die heeft namelijk als eerste vrouw het NK grunten gewonnen. Ze luistert zelf al sinds haar 12e naar metalmuziek. Daar wordt dus in gegrunt. Toen dacht ze, nou, ik ga het zelf toch ook eens proberen. En daar blijkt ze hartstikke goed in te zijn. En daar goed in zijn. Want ja, wij denken misschien van, oh, dat is gewoon een beetje brullen. Maar dat is niet zo. Haar zangdocent die legt even uit hoe lastig dat wel niet is.
4: Dit is een echte zangtechniek. Ook al klinkt het voor sommige mensen niet zo. Je moet je valse stembanden gebruiken. Niet je echte stembanden.
2: Ik zou niet eens weten wat mijn gewone stembanden en mijn valse stembanden zijn, joh.
1: Hoe zit dat, joh? Je hebt je kopstem. Dat is dit. Die heb ik ook.
2: Dat is gewoon als je hoog gaat.
1: Als je Mickey Mouse nadoet, dat is de kopstem. En ik heb dit, de borststem. Dat is wat ik nu...
2: Oh, dat weet jij al meer dan ik.
1: Ja, maar waar zit dan... Hoe gebruik je dan je valse stemband?
2: Ik heb het gevoel dat die ergens achterin moet zitten.
1: Maar zou jij ooit... Ja, echt, sorry hoor, want ik stoot veel mensen tegen het cerebeen. Maar zou jij ooit muziek aanzetten waar dit in zit?
2: Ik niet, maar weet je, ieder zijn ding.
1: Ook weer zo. Ja, ook weer zo. Het zou ook zeg maar niet handig zijn als je daarnaar zou luisteren en dan bij 538 zou werken. Ja. 538. Geen zorgen.
5: Bas Menting.
1: Zeg maar, dit was het enige gegrunt wat je gaat horen vandaag. Ja. Hey.

0: Abba Rosoleer, La Cintura bij 538. Zijn onderweg naar het weekend en zometeen in de studio Marco Schuitmaker.
1: 538.
0: Eerst even het volgende, want je kan buren worden van koning Willem-Alexander. Ik zag vandaag een artikel voorbij komen op landgoed De Horsten. Daar gaat het om. Dat is van koning Willem-Alexander zelf. Daar staat namelijk een huis te koop. En de vraagprijs is €925.000. Nou, er is iemand, onze go-to-man als het gaat om dure huizen, aan de telefoon. Leslie de Ruiter!
2: Ja. Dat dacht ik wel. Goedemiddag, man.
0: Ja. Leslie, hij zit niet bij jou in de portefeuille, maar jij kan ons wel alles vertellen over, over gigantische huizen. In dit geval gaat het eigenlijk, ik zat even naar de foto's te kijken, gaat het eigenlijk om best een normaal huis, toch?
2: Ja, het is een relatief bescheiden woning. Sowieso is die onder het €1 miljoen, en dan weet je, dan moet je mij niet bellen. Dus in dit geval mag de makelaar van dienst daar zijn best mee doen.
0: Ja.
2: Het lijkt overigens goedkoper dan het is, €925.000, want je krijgt elk jaar nog wel een factuurtje van €8.500 erfpacht te betalen.
0: Ah,
2: dus dat komt er nog wel bij.
3: Dus de grond is dan niet van jou als je het koopt?
2: Nee, je huurt eigenlijk de grond. En de grond, ja, je krijgt wel inderdaad een bijzondere buurman. En ik zou nog meer liever zeggen een bijzondere buurvrouw. Want het is algemeen bekend dat landgoed De Horsten, want daar is dit op gelegen. Dat is een landgoed van meer dan 400 hectare groot. Een van de grootste landgoederen van Nederland. Ja, en Maxima, die jogt daar elke dag, of bijna elke dag, door dat landgoed heen. Dus met een beetje geluk zie je in plaats van konijntjes of reetjes, zie je de bruine ogen van Maxima.
0: Ja, wauw.
3: Maar dan denken zij toch ook na over wie zij daarin willen? Want als je een beetje een gekke koningshuisfan bent en je kan dit betalen, dan moet hij daar niet terechtkomen.
2: Nee, en bijvoorbeeld ook andere mensen. Ik denk dat Peter Gillis ook niet door de ballotage komt om iemand te noemen. Niet onaardig bedoeld, Peter, maar zo is het nou eenmaal. Dat moet je zelf ook onder ogen zien.
0: Ja.
2: Dus ja, er is sprake van ballotage. Dus je moet wel eventjes gaan vertellen wie ben je en hoe zit het in elkaar. En dan wordt er ook heel vaak gevraagd om een zogenaamde VOG. En een VOG, dat wil zeggen een verklaring omtrent gedrag van het ministerie van Justitie.
0: Ja.
2: Dat je geen boek bent.
0: Hey, en hoe ziet het eruit? Het is een heel mooi groen gebied, hè? Maar wat krijg je nou echt voor je geld? Nou,
2: het is best een leuk huis. Het is niet overdreven groot. Het is iets meer dan 150 vierkante meter groot. Het is niet vrijstaand, maar het is een zogeheten driehonder in kap. Dus het is eigenlijk een oude boerderij van meer dan 300 jaar oud, waar drie huisjes in zijn gemaakt. Dat hebben ze best leuk gedaan, want een paar jaar geleden hebben ze het gerenoveerd. Dus als je nu kijkt op de begane grond, heb je een woonkamer, best een leuke keuken, een aparte eetkamer en boven drie slaapkamers en een badkamer. Dus het kan vervelender zijn om daar te wonen, maar het is natuurlijk met name de plek die je koopt. Want ondanks het feit dat de grond niet van jou is, voelt het, en als je dat bonnetje helemaal hebt betaald van die €8.000 per jaar, en je vergeet dat voor de rest van het jaar, als je er nog niet heen kijkt, dan voelt natuurlijk dat hele landgoed van jou, en dan zou ik bijna zeggen, dat is prins heerlijk wonen.
0: Lekker zeg. Oh. Nou ja, waanzinnig. Landgoed De Horsten, daar gaat het om. Zullen we even een linkje en een fotootje delen in de stories. 538 avondshow, zo weten we daar. Wil ik toch even afsluiten, Leslie. Ja, het is, het begint gebruikt te worden. Wat is het mooiste dat jij in de aanbieding hebt?
2: Het mooiste wat ik in de aanbieding heb is op dit moment een ander landgoed. Dat is landgoed Koekoeksduin in Adenhout. Voor €21 miljoen, maar daar heb je wel eigen grond en dan krijg je geen bonnetje van de erfpacht.
0: Ja, en Maxima komt niet voorbij, jongen.
2: Dat niet.
0: Nee. Nou, lekker. Leslie de Ruiter, Christie's Real Estate, dankjewel.

0: 538, Ella Langley is nieuw. Je hoorde Choose in Texas. Vrijdagavondshow is dit. Onderweg naar het weekend met zometeen in het huis. Marco Schuitmaker.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu. 2 voor 17,99 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op.

0: Bobbejaanmat. Voor een hoedvol avontuur.
1: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
0: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all
4: look
3: alike
4: me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
6: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. Twee stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen dit weekend geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

0: Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 49 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: 538 Nieuws.
3: 4 uur. Van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix. Rood, groen, geel. En ze kosten niet veel.

0: bij de Belgen. Twee flinke natuurbranden bij Madrid zijn samen één grote brand geworden. Door de droogte en de harde wind is het vuur nog altijd niet onder controle. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. In het zuidwesten van Frankrijk zijn ook al ruim 60.000 mensen geëvacueerd vanwege branden. Een voormalig ambtenaar van de gemeente Rotterdam moet een schadevergoeding van ruim 400.000 euro betalen vanwege fraude. Ze was verantwoordelijk voor de verdeling van tijdelijke huizen aan daklozen, maar liet er jarenlang gratis vrienden en familie wonen. En vier GGZ-behandelaren zijn door het Tuchtcollege op de vingers getikt vanwege een zaak rond een oud-verpleger in Assen. Die vertelde zijn behandelaren dat hij psychische problemen had door wat hij meemaakte op een corona-afdeling. En zij maakten daaruit op dat hij iets te maken had met de dood van patiënten. Ze sloegen alarm, maar dat bleek totaal onterecht. Heb ik het weer nog voor je. Het wordt een zonnige avond en ook morgen ga je de zon vaak zien. Het wordt dan maximaal 29 graden. En tot zover het 538 nieuws.
1: Dan een verkeer. De drie grote vertragingen. Eentje op de A4 tussen Dinteloord en Antwerpen bij Tolen 26 minuten. En op de A16 tussen Rotterdam en Breda bij de Drechttunnel 28 minuten. A16 in de richting van Rotterdam bij de Moerdijkbrug 33 minuten. En de flitsers vind je onder andere op de A1 tussen Amsterdam en Naarden bij Muiden. Hector bij de paal is 13.8. En op de A2 tussen Weert en Echt bij 210.2. A9 Alkmaar Haarlem bij Heemskerk 56.6. En op de A20 in de richting van Maasdijk bij Vlaardingen 19.7. A27 Almere Hilversum bij Almere 112.1. En op de A28 tussen Hogeveen en Assen bij Spier bij 153.6. A32 in de richting van Meppel bij Nijenveen 16.1. En de laatste op de A50 tussen Zwolle en Apeldoorn bij Heerde, even opletten, bij 224.9.
2: Zet Ape City aan. This is a party house. En ga deze zomer helemaal los. Yes, yes, yes. Vanaf juni tot en met augustus kijk je de zonnigste woon-, interieur- en verbouwprogramma's natuurlijk bij Ape City. Summer mode on.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2.43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Win vanaf 3 augustus bij 538 exclusieve weekendtickets voor
12: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.

0: 538 hoorde Alex Warren en Ordinary.
1: 538. Bas en
0: Dylan. Zijn we? Het is de vrijdagmiddagshow. Ik zei net vrijdagavond. Ik leef al helemaal in het weekend. Dus ik hoop dat ik een beetje van die weekendenergie alvast via de radio naar je toe breng. En nou ja, anders dan gaat deze man het wel doen. In de studio, Marco Schuitmaker.
2: Gezellig, jongens.
0: Wat goed dat je er bent.
2: Ja, heerlijk.
0: Zeg maar, ik heb niks liever zo aan het begin van het weekend. Je hebt een nieuw liedje uit, Loesoe. Ga je zo meteen live doen. En
2: zeker.
0: We gaan zo meteen ook van Goes tot Purmerend nog horen.
2: God. Ja, leuk toch? Gezellig. Ja, om het weekend goed te beginnen.
0: Ja. Hey, heel even over onze vriend Dylan. Onze vriend en collega Dylan. Die heeft vorig jaar een grote mond gehad over de Nijmeegse Vierdaagse. Hij vond het allemaal... geouwe hoer. Hij vond dat ze zichzelf wat serieus namen. En hij zou ze op zijn sloffen nog lopen, zei hij. Nou, toen zat de organisatie in zijn berichtenbox. Wil je hem meelopen? Heeft hij heel dapper en sportief ja opgezegd. Maar nu zijn we op een punt waar wij in ieder geval nooit hadden gedacht te komen. De man is bijna bij de finish op dag 4.
2: Dat meen je niet.
0: Maar dat is toch, even eerlijk, jij kent Dylan ook.
2: Ja.
0: Hoe had jij hem ingeschat?
2: Ik had het niet verwacht.
0: Nee, toch?
2: Maar chapeau, echt waar.
0: Ja,
2: respect.
0: Nou ja,
2: ik zou het niet doen.
0: Ik zit hem in real-time te volgen in de app. Probeer hem net even te bellen, maar het is daar zo druk. Maar we hebben een update.
3: Oh. Ja, jongens, sorry. Ik weet dat jullie me proberen te bellen, maar het is onmogelijk om hier te bellen. We lopen net de Via Gladiola op. Na de pre-Via Gladiola, die echt 10 kilometer duurt. Dat je denkt, ik ben er bijna, maar je bent er helemaal nog niet bijna. Het is geweldig. De mensen zijn top. Ik had zo ontzettend veel pijn in mijn enkel, in mijn schenen, in mijn voeten. Maar 2 ibuprofen, 7 paracetamol, 8 bier, 2 frommelen, 3 berenburger. 1 vodka en 6 vlugel. En je komt er gewoon doorheen. Die laatste dag van de Vierdaagse. We hebben... Excuus. 200 kilometer. Het zit erop. We hebben het gedaan. En ik spreek
4: is hij al klaar?
3: Over de finish.
0: Nee. Hij spreekt ons als hij over de finish is. Maar goed, je bent daar natuurlijk echt in dat feestgedruis. Dat voelt denk ik alsof je er al bent.
4: Ja, hij moet nog 3
2: als
4: kilometer.
2: Als hij dan nog fatsoenlijk kan praten.
0: Ja,
2: al die drankjes die hij heeft gehad.
0: Ik zag ook alle aanvragen van de camera's en de microfoons die hem daar willen spreken. Ja, hij moet wel een beetje opletten. Maar goed, ja, ik snap het ook. Je bent al 3 dagen, inmiddels 4 dagen aan het lopen. Echt op jezelf aan het letten. Alles in het werk aan het stellen om het te halen. En ja, dan mag je ook wel een beetje... mag je jezelf ook wel even trakteren, toch?
4: Maar jij zegt, ik heb hem nooit gelopen. En dat ga je dus ook niet doen.
2: Nee, ik had dat nog niet op mijn planning staan. Ook niet op mijn bucketlist, nee.
0: Maar je treedt daar wel op, toch?
2: Tuurlijk.
0: Ja, was je gisteren...
2: Gisteravond, ja.
0: Hoe is de sfeer?
2: De sfeer is helemaal.
0: Ja?
2: Ja, er was natuurlijk een gedoe om een aantal dingen. Ja. Ik hoorde het pas gisteravond. Ik had het helemaal niet meegekregen. Ik had mijn telefoon nog niet geopend, maar... ik heb daar helemaal niets van gemerkt.
0: Het was er zijn allemaal dingen gecanceld en zo.
2: Ja, klopt. Ja. Maar het was gewoon één groot feest.
0: Ja. En klopt het dat wat mensen zeggen, dat anders is dan andere plekken? Dat het daar zo...
2: Ja, weet je, normaal heb je natuurlijk gewoon een festival. En daar staan op locaties daar mega veel mensen. Maar het is gewoon alsof die hele stad aan het bewegen is.
0: Ja.
2: Gewoon vanaf het moment dat je het bordje Nijmegen ziet en je rijdt Nijmegen binnen. Dan moet je misschien nog wel een kwartier, 20 minuten voordat je bij je stage bent. Want er zijn volgens mij 45 podia door de hele stad heen.
0: Bizar.
2: Ja. Overal lopen mensen. Ja, zegt niet normaal.
0: Wat is eigenlijk voor jou, wat is nou de leukste plek om op te treden?
2: 538 Koningsdag.
0: Ja, dat is echt zo.
2: Ja, nee, tuurlijk. Ja, ik vind mijn Koningsdag, dat vind ik altijd, heeft net even een extra lading of zo.
0: Oh, ja.
2: En bij jullie, ja, ik vind het top.
0: Misschien moeten we de dingen ook combineren. Dat we Dylan dan zeg maar 50 kilometer laten lopen rondjes rondom het chasséveld in Breda.
4: Ja.
0: Geen idee. Gaan we nog even uitwerken. Zometeen live op de 538 stage. Van Goes tot Purmerend. Ik kan niet wachten, jongens.
2: Nee,

0: 538 hoorde Katy Perry en Roar.
1: De 538 Live Stage.
0: Onderweg naar je heerlijk zonnige weekend. Toch, Eva? Ja, je zit nu nog wat weerbericht te tikken.
2: Ik zit er druk.
0: Het wordt echt hartstikke 25
2: graden. Ja, het gaat weer richting de 30, hè?
0: Oh, wat heerlijk. Ik zou het eigenlijk wel even lekker vinden om van Goes tot Purmerend te horen.
2: Zo, dat zou mijn weekend compleet maken.
0: Nee, maar ja. Ja, echt zo. Hey, nou wil het geval dat we een 538 Live Stage hebben. En nou wil het geval dat we ook een verbinding hebben. Marco.
3: Ja.
0: Zullen we hem doen?
3: Ik sta er helemaal klaar.

0: Ja, heerlijk.
1: 538.
0: Dankjewel jongen. En kom vooral even deze kant op. Zometeen gaan we ook Loesoe nog horen. Een nieuwe single van Marco. Ik zit echt even... Ja, het is een andere dag dan alle andere dagen vandaag.
2: Ja.
0: Onze vriend en collega Dylan die is de Nijmeegse Vierdaagse aan het lopen. En dat is iets wat wij nooit verwacht hadden. Hij vond het namelijk hartstikke stom. Dat heeft hij vorig jaar duidelijk op de radio verteld. En toen moest ik hem gaan lopen. En er komen zoveel berichten binnen van mensen die hem ook in de app... Dus ze hebben een app en dan kan je hem volgen. En mensen die, nou ja, die zitten hem op de voet te volgen. En er is een hoop voet om te volgen momenteel. Echt, we krijgen filmpjes van deze man. We gaan hem zo meteen nog uitgebreid spreken. Maar het is krankzinnig wat daar gebeurt. We hebben natuurlijk best wel wat aandacht aan besteed. En ook op socials, online is er gewoon heel veel naar gekeken. Hebben mensen echt met hem meegeleefd. En hij wordt daar onthaald alsof het...
2: Ja, en hij zei dat al tegen ons. Maar wij dachten, ja, hoe erg kan het nou wezen? Nou, we zijn vanochtend geweest. Het kan zo erg wezen.
0: Ik zou durven stellen, gewoon 99% van de mensen die iets roept. Die roept iets over hem. Het is echt waanzinnig. En hij stuurt nu een filmpje en een spraakmemo. Ja, ik weet niet of ik het mag laten horen, maar ik laat het even horen. Want je hoort ook dat het hem ook echt iets doet.
3: Ja, en het zieke van alles is, het is nog veel erger een straat verder. Ik heb serieus nog nooit zoiets mee. Hey! Ja, ja! Hey! Ja! Ja, godverdomme. Alsof de koningin binnenkomt rijden. Ja, ik weet echt niet wat ik meemaak.
0: Dat is toch zo lief. Ik vind het echt heel lief. Zometeen gaan we hem uitgebreid spreken. Het gaat niet lang meer duren. Dus mocht je hem nog even een hart onder de riem willen steken. Dylan Boots heet hij op Instagram, daar kun je hem vinden. Zometeen het nieuws van Eva, wat heb je?
2: Ja, mensen uit Dubai die kunnen vanaf nu een beloning krijgen als ze toeristen weten te lokken.

0: Lekker toch?
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
4: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
10: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
11: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
12: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
14: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
15: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: It's playtime.
18: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
19: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
20: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
21: Of deze, in een leuk plaatsje.
22: Met 20.000.

0: nu op vakantiediscounter.nl.
1: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
2: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
3: Honor the craving.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
5: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
6: 538 met het weerbericht. Vanavond en vannacht blijft het aangenaam warm. Morgen blijft het droog en wordt het maximaal 29 graden. Dan het verkeer, de drie grootste vertragingen. Eentje op de A2 in de richting van Maastricht-Noord. Dat is bij Meersen 29 minuten. Op de A16 in de richting van Rotterdam. Bij de Moerdijkbrug 33 minuten. En op de A17 tussen Roosendaal en Dordrecht. Bij Klaverpolder 26 minuten. Flitsers. God, ik zit op
7: pijn. Gaat het een beetje? Ja, jij hebt niet de vierdaagse gelopen, hè, vriend? Jongens.
6: Ik heb hier net even een kwarkie weg zitten werken, maar dat was hard beuken. De flitsers. A4 in de richting van Bergen op Zoom. Bij Ossendrecht 245,9. Volgens mij ben ik die op de A2 vergeten. In de richting van Echt bij L 210,2. En op de A6 in de richting van Lelystad bij Naarden 43,6. A9 in de richting van Haarlem bij Heemskerk 56,6. Op de A27 in de richting van Hilversum bij Almere 112,1. Eentje nog op de A28 tussen Zwolle en Amersfoort bij Putten 36,7. En op de A32 in de richting van Meppel bij Nijenveen 16,1. Het is de middagshow, Bas en Dylan. En het nieuws krijg je van Eva Vloon.
8: Goedemiddag. Er is een Russische aanval geweest op een wapenbeurs op een oefenterrein bij Kiev. En daarbij zijn 10 mensen om het leven gekomen. De organisator van het evenement is misschien verantwoordelijk. Dat wordt nu onderzocht. Frankrijk en Spanje krijgen blusvliegtuigen van de EU om de gigantische natuurbranden te bestrijden. Het is via een speciale noodgevallendienst. Begin deze maand stuurde die ook al blusvliegtuigen naar Frankrijk en Portugal. Mark van Bommel heeft er zin in om de bondscoach van het Belgische voetbalteam te worden. Hij heeft nu een contract voor 2 jaar getekend en zegt dat hij er alles aan gaat doen om de Belgen trots te maken. Inwoners van Dubai dan, die kunnen vanaf nu een cadeaupakket krijgen als ze toeristen weten te lokken. Het pakket is €700 waard en bestaat uit onder meer gratis hotelovernachtingen, korting in restaurants en leuke gratis uitjes. Nou, inwoners lijken daar wel voor te porren. Er zijn meteen al 10.000 aanvragen gedaan. De toerisme naar Dubai is nogal ingestort vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Nederland geeft het bijvoorbeeld ook een oranje reisadvies. Ja. Maar ja, ze moeten wat, hè?
6: Ja, is zo.
8: Ik zou er nu niet heen gaan. Ik denk, oranje is niet doen.
6: Nee, dat zou ik ook echt skippen.
8: Het is zielig voor de toerisme daar, hè? Want dat is natuurlijk hartstikke vervelend dat zo'n land daar helemaal op gebouwd is.
6: Ja, maar ik vind het gedurfd. Ik zag ook op het nieuws mensen die dan met kinderen, hele gezinnen. Ja, maar het is maar 4 uur overstappen. Ja, ik snap het. Ja, maar en het is de hele vakantie die in rook opgaat anders. Want alternatieven zijn super duur. Maar dan denk ik wel, er zou maar iets gebeuren.
8: Ja, het is maar 1 seconde die nodig is om het mis te laten gaan.
6: Ja, zo is het.
8: En je moet niet te vaak op je telefoon zitten in de buurt van je huisdier, zeggen deskundigen. Want katten en honden hebben regelmatig echte aandacht nodig, want anders kunnen ze gestrest raken. Honden kijken bijvoorbeeld heel erg vaak naar hun baas voor steun en informatie bij situaties van, wat moet ik doen, wat verwacht jij van mij? En als je die dan niet geeft, omdat je op je telefoon zit, dan kan hij bang of paniekerig worden.
6: Nou, ik vraag me wel altijd af wat ze denken dat ding is waarmee wij zitten. Gewoon, denken ze daar iets bij? Want je zit toch de hele tijd naar een klein rechthoekig apparaatje te kijken. Wat voelen ze daarbij?
8: Nou, ik weet wel dat ze het niet leuk vinden. Want ik heb dan 2 katten. Ja. En als ik op mijn telefoon zit bij de katten, dan gaan ze echt met de poot op het scherm van weg.
6: Oh, is dat echt zo?
8: En dan nu die hand op mijn gezicht, zodat je lekker kan kroelen met mij.
6: Oh.
8: Doet jou dat niet? Want jij hebt ook een kat.
6: Ja, maar die snapt allemaal niet zoveel van.
3: 5, 3, 8. Ja. Bas en Dylan.
6: Het overkomt hem allemaal maar. Hey, zometeen.

0: 538, Jordan, Morgan Wallen, Tate McRae en What I Want. In de studio nog steeds Marco Schuitmaker. Je hoorde hem net al met Van Goes tot Purmerend. En zo meteen Loesu, je nieuwe single. Gaan we zo ook even over babbelen. Hoe is het verder met je? Ga je goed?
1: Ik ga heel goed.
0: Ja, ben je een beetje van de zomer aan het genieten? Of is het gewoon volle bak werken voor jou?
1: Het is volle bak werken.
0: Ja?
1: Ja. Ja, af en toe kan ik even lekker in mijn tuin zitten met een kopje koffie in de zon. Maar er is nog weinig gebeurd dit jaar.
0: Wat doe jij op een vrije weekenddag?
1: Vrije weekenddag? Ja, nou ja, dat komt niet veel voor, maar we hebben de laatste wel eentje gehad. En dan gaan we wel even lekker even een goed restaurantje opzoeken, even lekker eten.
0: Ja.
1: En wel even doen... Even genieten ervan.
2: Wat is jouw lievelingseten? Ja, ik zit te denken, wat lekker eten is voor iedereen anders.
0: We zeggen, dat is zo.
1: Nou, ik ben wel heel gek op Italiaans.
0: Oh ja.
1: En sushi. Dat vind ik te gek.
2: Ja, allebei lekker.
0: Allebei lekker, kun je niks tegen hem brengen.
1: Nee, toch?
0: Hey, jij gaat volgend jaar wat nieuws doen. Je gaat het theater in. Is dat er misschien een beetje bij Stars on Stage begonnen te borrelen, of niet?
1: Nou, dat vind ik een leuke vraag. Dat je dat daarmee vergelijkt. Ja, nou, toen ik meedeed aan Stars on Stage... toen dacht ik echt wel bij aflevering 1 en bij aflevering 2 dacht ik veel van... nou, ik zou het nu ook echt niet erg vinden om eruit te gaan.
0: Oh, ja.
1: Want het was best wel dat ik dacht van ja, dit is helemaal niks voor mij. Maar vanaf aflevering 3 vond ik het ook echt wel leuk. En ik heb vorig jaar het Circus Theater gedaan. En dat smaakte eigenlijk wel naar meer.
0: Ja, daar sta je dan met je eigen set. Maar dat was toen nog half in het decor van Frozen, geloof ik.
1: Ja, klopt. Ja. Maar dit wordt echt een hele eigen show. Ik heb natuurlijk een eigen concert gegeven in het Gelredome. Maar dit is echt iets wat ik echt heel graag wilde doen. Je kan mensen gewoon dichtbij laten komen. Je kan ze verhalen vertellen over dingen die ze misschien nog niet van je weten. En mooie liedjes zingen. Want dat is wat je in het theater gewoon kunt doen.
0: Wat voor verhalen zou je daar graag vertellen? Want,
1: nou, ik denk dat het wel gewoon heel leuk is om te vertellen hoe dingen voor mij zijn. Hoe het voor mij allemaal is begonnen, natuurlijk.
0: Ja.
1: En wat mijn ervaring was sinds 2000... wat was het nou eigenlijk? 2023 dat ik doorbrak. Ja, dat was gewoon een hele...
2: Zo
1: hele...
2: kort geleden eigenlijk pas. Sorry, ik zit het te denken. 2023, jij bent zo'n gevestigde naam al. Maar ja, pas
0: bizar,
2: drie jaar.
0: Ja, je hebt het echt zelf gedaan, ja.
1: Ja, bizar.
0: Maar ik moet eerlijk zeggen, wij gingen afgelopen jaar naar Yves Berends in het theater. En aan de voorkant van tevoren, daar had ik toch een beetje zoiets van...
2: Ja, je gaat theater. Ook niet de hele tijd kleppen, dachten we toen.
0: Nee, want je gaat toch zitten in het theater en het leent de muziek zich daarvoor. Maar ik vond het bij Yves wel echt cool. Want op een gegeven moment gaat iedereen staan en staat iedereen met zijn biertje in de lucht. Ja, huwelijksaanzoeken, alles kwam voorbij. Het was een soort trip.
2: En echt leuke anekdotes. Het is toch leuk om zo iemand een beetje te leren kennen.
0: Ja,
2: dus.
0: Zeker. Maar ga je daar dan dingetjes uithalen dat je denkt, dat wil ik ook doen?
1: Of? Zeker, ja. Nou ja, goed, we hebben nou zometeen eerst vakantie. Na de zomer gaan we wel een aantal dingen bekijken. We zijn ook al een klein beetje begonnen met het schrijven van de tour, van de show. En het moet echt een avond worden met een lach en een traan. En natuurlijk zou het wel lekker zijn als we ook nog even een klein feestje kunnen maken.
0: Ja, dat zou toch wel lekker zijn.
1: Tuurlijk.
0: Hey, zometeen ga je je nieuwe single doen. Loesu.
1: Ja.
0: Moeten we daar nog even iets over weten? Is dat nog...
1: Bijzondere titel, hè?
0: Ja. Loesu. Ja.
1: Nou, we waren op een schrijfkamp en we waren muziek aan het maken. En dit liedje, op een gegeven moment waren we een beetje lacherig aan het doen. En Loesu, Doekoe. En op een gegeven moment zei ik van, nou nee, ik weet het niet. Volgens mij moeten we wat anders gaan doen. Maar we waren dus een ander liedje aan het schrijven. En het ging over gezelligheid, met elkaar een gezellige avond hebben. En toen in één keer moesten we de hoek gaan schrijven. En toen kwamen die twee woorden toch weer terug. En toen dachten we van, hey,
0: dan maar dat.
1: Dit moeten we doen.
0: Ja. Alle pijlen wezen naar Loesu.
1: Ja.
0: Ja. Ga lekker naar de 538 Live Stage, want je gaat hem zo meteen live doen.
1: Yes, zin in.

0: Ik kan echt niet wachten op een update. Dylan, onze vriend en collega, is momenteel de Nijmeegse Vierdaagse aan het lopen. Hij had er vorig jaar nogal grote mond over. En hij heeft zich aan zijn woord gehouden. We hadden nooit gedacht dat hij hier zou komen. Ik zit even op het appie te kijken.
1: Nog 400 meter.
0: Het is bizar. Het is echt bizar. Hij moet nog één bocht om. En dan is hij er. Hij gaat gewoon het hoekje om en dan is hij daar. Het is inderdaad nog 400 meter. Het is 500 meter nog, denk ik. Zoiets. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat we tijdens het luisteren naar Marco Schuitmaker zometeen, dat hij gaat finishen. Zeg maar, een betere finish hadden we natuurlijk niet kunnen hopen.
2: De 538 Live Stage.
0: Kan echt niet wachten om zometeen te bellen. Te horen hoe dat deze dag hem is vergaan. Dat gaat zometeen allemaal gebeuren. We gaan eerst even naar de 538 Live Stage, want daar is Marco Schuitmaker. Marco.
3: Ja.
0: Gaan we helemaal loesoe?
3: We gaan loesoe.
0: Marco Schuitmaker!

0: Marco, dankjewel, jongen. Dank jullie wel. Nou, gaan we aanmoedigen.
1: Ja.
0: even kijken. Oh ja, inderdaad, ja. God. Oh, hij gaat nu het hoekje
2: om. Hij gaat nu dat hoekje om,
0: ja,
2: hè?
0: Ja, onze vriend Dylan. Die
2: ik denk dat hij Marco heeft gehoord.
0: Dat denk ik ook. In mijn appie loopt hij terug nu. Ik weet niet.
2: Ja, wordt vast weer herkend en dan willen mensen weer op de foto.
0: Ja, dan krijg je dat inderdaad. Nou, het gaat echt niet lang meer duren. Dylan die gaat zo meteen daar de finish over. Marco, dankjewel voor je komst, jongen.
3: Jullie ook bedankt.
0: Hey, zometeen gaan we kip of ei spelen. En daar kan je kans mee maken op een exclusief 538 strandlaken. Is echt het makkelijkste ooit. We stellen je namelijk één simpele vraag. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder? Met vandaag, wat was er eerder? Flippo's of Pokémon-kaarten? Ja, Flippo's, die dingen in die chips, weet je wel. Die, en Pokémon-kaarten, van die kaarten van Pokémon.
2: Ja, mooi uitgelegd.
0: Nou, inderdaad. Drop even je antwoord in de 538-app. Laat even weten wat je denkt dat eerder was. Ja, het is dus simpel. Wat was eerder, Flippo's of Pokémon-kaarten? Ga even bij jezelf na. Maak je kans op een strandlaken.
4: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Ja?
8: Echt serieus?
9: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het, want thuis, daar draait het om.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
13: Oh my god.
12: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
15: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.

0: geef je het gevoel dat je zelf even op de Tomorrowland staat. Want je hoort Fisher vanaf de mainstage. Dance Department. Alleen op Radio 538.
1: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: Even bollen. Idee.

0: Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal.

0: van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
0: Een vrijdag. Wel een overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 70 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: 538 Nieuws.
5: 5 uur. Goedemiddag, ik ben Eva Vloon. Er is een Russische aanval geweest op een wapenbeurs bij een oefenterrein bij Kiev. En daarbij zijn 10 mensen om het leven gekomen. De organisator van het evenement is misschien verantwoordelijk, omdat zoiets organiseren nu veel te gevaarlijk is. Er worden toch al eerder dan gedacht boetes uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs die over de Merwedebrug gaan, vanaf morgen al. Die brug is verzwakt en daarom mag er voorlopig geen zwaar verkeer overheen. Maar sommige truckers negeren dat omdat ze anders heel erg om moeten rijden. Er is een man uit Rotterdam opgepakt omdat hij 740.000 sms'jes stuurde, waarin hij zich voordeed als bijvoorbeeld de Belastingdienst of de Kamer van Koophandel. Hij probeerde mensen zo geld af te troggelen. En reisorganisaties hebben weinig last van het aangescherpte reisadvies voor delen van het Midden-Oosten, dat schrijft RTL Nieuws. Door de onrust daar hadden veel mensen sowieso al een vakantie ergens anders heen geboekt. En daardoor hoeven de organisaties weinig reizigers om te boeken of terug te halen. Heb ik het weer nog voor je. Het wordt een zonnige avond en ook morgen ga je de zon vaak zien. Het wordt dan maximaal 29 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
6: Dan een verkeer, de 3 grootste vertragingen. Eentje op de A15 in de richting van Gorkum bij Arkel, 24 minuten. En op de A16 tussen Breda en Rotterdam bij de Moerdijkbrug, 31 minuten. A17 in de richting van Dordrecht bij Klaverpolder, 20. En de flitsers onder andere op de A2 tussen Weert en Echt. Dat is bij L, 210.2. En op de A2 in de richting van Echt bij Born, 234.3. A9 in de richting van Haarlem bij Heemskerk, 56.6. En op de A27 tussen Almere en Hilversum bij Almere, 112.1. A28 Amersfoort-Zwolle bij 91.6. En op de A30 in de richting van Ede bij Lunteren, 16.3. A32 Heerenveen-Meppel bij Nijenveen. Hectometerpaal is daar, 16.1.
7: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
8: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
8: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterroute.nl.
10: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
11: Win vanaf 3 augustus bij 538 exclusieve weekendtickets voor
12: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
13: Zomer op je radio.
12: Bas en Dylan.
6: Zometeen de uitslag van Kibbel 5. Wat was er eerder, Flippo's of Pokémon kaarten? Kom maar door in de 538 app.

0: opties. En de vraag is, welk van de twee bestond eerder? Nu overigens ook op je telefoon te spelen. Als je naar 538.nl/kip of ei gaat, kun je een beetje oefenen en bijvoorbeeld je vrienden verslaan.
1: Ja, maar kijk uit, het is zo verslavend.
0: Dat is absoluut waar. 538.nl/kip of ei. Vandaag op de radio de vraag, wat was er eerder? Flippo's of Pokémon kaarten? En aan de telefoon is Vanessa, hallo.
2: Hey, Bas.
0: Hi. Ben jij een beetje verzameld?
2: Middag.
0: We houden het op middag. Ben jij een beetje verzamelaar?
2: Absoluut niet.
0: Van helemaal
2: maar
0: niks?
2: Nee.
0: Iedereen heeft toch wel een verzameling van iets?
1: Nee, nou, alle mensen zoals jij hebben verzamelingen.
0: Nee, maar mensen hebben toch wel verzamelingen? Heb jij niks ook even?
1: Nee, ja, wat moet ik verzamelen?
0: Ja, gewoon dingetjes.
1: Maar wat heb jij dan voor verzameling?
0: Ik spaar van die musical-programmaboekjes.
1: Kijk, ga je al. Mensen zoals jij.
0: Goed, Vanessa. De vraag is dus, wat was er eerder? Flippo's of Pokémon-kaarten? We duiken even de geschiedenis in. En laten we dan eens starten met de Flippo. Het kleine plastic schijfje dat heel Nederland op zijn kop zette. Ze lanceerden de Flippo als speelgoed in zakkenchips. En zo werd het zo populair dat op veel scholen er gewoon een verbod op Flippo's kwam. Van één zak chips kon je oprecht ineens de populairste van de klas worden als je die ene had. Dat was gewoon zo. Dan Pokémon-kaarten. Het ruilfenomeen dat generaties samenbracht. De kaarten kwamen uit Japan en veroverden razendsnel de hele wereld. Op schoolpleinen werden ze geruild, ze werden gestolen. Ze werden angstvallig bewaard ook. En een holografische, dat mag jij dan even zeggen?
1: Charizard.
0: Ja, ik heb ze ook nooit gespaard. Ik had musicalboekjes. Maar dat was dan voor veel kinderen meer waard dan zakgeld. En we leerden vorig weekend dat Afrojack ze ook vervent verzamelt. Zeg het maar, Vanessa.
2: Ik denk dat de Flippo's zijn.
0: Jij denkt dat de Flippo's eerder waren.
1: Ja. Zal ik je dan maar eens even gaan verlossen?
0: Nou, dit zou ik leuk vinden.
1: Flippo's komen uit 1995. En de Pokémon-kaarten uit 1999. Ja! Dus de Flippo's waren eerder.
0: Jij
1: hebt helemaal goed.
0: Gefeliciteerd, Vanessa.
2: Nou, dankjewel. Ik weet het toch, want ik ben leerkracht op een basisschool. En ik heb al die verzamelingen heb ik allemaal meegemaakt.
0: Ja.
2: Oh. En inderdaad, dat ik ze af moest pakken van kinderen. Of dat ik dacht, oh nee, alsjeblieft niet die kaartjes.
0: Hadden jullie ook van die diddelplaatjes?
2: Ja, die hadden die meiden vooral.
0: Ja, precies.
1: Ja, maar dat was minder een hype dan dit allemaal,
0: ja,
1: hoor.
0: Ja, nee, absoluut.
2: En volgens mij is het zelfs zo dat het nu nog steeds
0: zeker,
2: heel populair is.
0: Zeker de Pokémon-kaarten, daar kan je echt daar kan je heel veel geld voor
2: verdienen. Het is een soort golfbeweging.
0: Ja, zo is het.
2: Elke keer dan komen ze weer terug en dan zijn ze weer even weg.
0: Ja, nee, zo is het. Vanessa, gefeliciteerd. Je krijgt van ons een 5

0: 538 Oasis en Wonderwall. Even een klein jaartje terug in de tijd.
1: Ik vind dat de Vierdaagse neemt zichzelf zo serieus voor een avond Vierdaagse. Ik loop hem op mijn lof als het moet.
0: Nee, tuurlijk. Nee, wat denk je zelf, jongen?
2: Ach, jij bent echt
0: dat zijn
2: iedere dag 40 kilometer.
0: We laren op plekken waarvan
1: kilometer. Vroeger liepen we 40 kilometer in een school met wind tegen. Ja.
0: Correctie 50, hè? Ja.
2: Toen dachten we nog dat die
3: en Dylan. Ja.
2: De korte afstand zou mogen.
0: Nou, toen dachten we nog dat het een slappeling was. Weet je wel, dat wat we altijd gedacht hebben.
2: Ja. Maar tot gisteren eigenlijk.
0: Tot gisteren eigenlijk. Maar het is ongelofelijk. Dylan Boet heeft een Vierdaagse uitgelopen! Dylan, Dylan, Dylan!
2: Onze held!
4: Dylan! Vroeger. Vroeger liepen we 40 kilometer naar school.
2: Ja.
4: Ongelooflijk.
0: Dylan!
4: Ja, 4 keer 50 kilometer. Ja, we hebben hier een fragment over 40 kilometer. Maar 4 keer 50 kilometer, het is gelukt.
0: Dylan, ik geloof echt mijn ogen, mijn oren, mijn voelsprieten. Ik geloof er helemaal niks van. Het is echt bizar. Wat een prestatie. Hoe voel jij je nu?
4: Nou ja, verrassend goed. Maar ik moet je ook heel eerlijk zeggen dat ik leef op een cocktail van, en hou je vast, 4 ibuprofen, 8 paracetamol, 8 bier, 4 stelts, 2 Berenburg en 6 Flugel.
0: Ah, dus ja.
4: Dus op zich, dan op een gegeven moment is de pijn wel weg. Maar het is krankzinnig. Ik heb nog nooit van mijn leven zoiets gezien. Wat ik langs de kant heb gezien vandaag, zeker de laatste 10 kilometer. Ja, is echt de Tour. Je moet je wel voorstellen, als je naar de Tour de France zit te kijken. Je ziet dat die mensen langs de kant staan met hun campertjes en klappen en dingen. Dat keer 3. Ik heb nog nooit zoiets gezien.
0: Nee. Nou ja, en het is bizar, we waren vanmorgen heel even bij de start. We hebben het
2: ik wil wel echt dat je dat vannacht blijft noemen, want ik voel daar niks morgen aan.
0: Maar we hebben het daar met eigen ogen gezien. Er is een soort, ik weet niet hoe je dat bereikt hebt, maar een soort sterrenstatus bereikt. Mensen die hebben echt met je meegeleefd. Ik denk ook, kijk, het is voor echt iedereen is het een prestatie. Iedereen die dit heeft gedaan. Maar het enige dingetje bij jou is dat je er echt, helemaal niks mee te maken wilde hebben. Dat dit echt zo ver van je afstaat, je helemaal geen wandelaar bent. Dus dat maakt het voor mij wel dat ik net even nog iets meer respect heb. Ik vind het echt waanzinnig. Wat een prestatie, man.
4: Zal ik jullie wel vertellen? Ik kwam eens over de finish en toen moest ik een foto maken met iemand van de bouwer van de app van de Vierdaagse.
0: Ja.
4: Want ik was de meest gevolgde deelnemer.
2: Nee! Oh, dat ego van jou wordt veel te veel
0: gestreeld. Is dit echt zo, ja?
4: Er waren 7600 mensen
0: die
4: er mee hebben zitten kijken of ik over de finish kwam, te ja of te nee. Totale knakschinnigheid. Wat gaan jullie op maandag heerlijk hebben.
0: Ja, ik kan niet ontkennen dat ik ergens wel gedacht had.
4: De grote ster van de show.
0: Ja, want het is ergens nog zo lekker. Als je af en toe op een zwak moment tegen iemand kan zeggen. Ja, loop eerst de Vierdaagse nou maar eens uit. Ja. Weet je wel, dat was lekker geweest. Maar wij kunnen gewoon niks meer.
4: Nee, maar dan lopen jullie hem volgend jaar natuurlijk.
0: Nou,
2: ik heb jouw pootjes gezien.
0: Ja, dat is.
4: Niet zo flauw doen.
0: Daar gaan we even over nadenken. Ik moet zeggen.
4: Je moet nu zeggen, ik ga hem lopen volgend jaar. Je moet niet zo flauw doen.
2: Maar loop jij dan ook weer mee?
0: Ja, dat is het ding.
4: Tuurlijk loop ik mee. Ja, Vierdaagse zijn wel mijn evenement. Ik heb nog even anders willen lopen dan de Vierdaagse.
0: Joy! Ja, als we met z'n drieën gaan, weet je wie doet ons wat? Maar ja, dan zitten we hier niet. Nou, we gaan het even uitzoeken. Ja.

0: Ik dacht, deze kan niet opbreken. Het is het anthem, onbetwist, van de Nijmeegse Vierdaagse. En onze vriend Dylan, die heeft hem gewoon uitgelopen. Tegen alle verwachtingen. Waanzinnig.
1: Ja, ja, echt trots.
0: Het is de middagshow, de vrijdagmiddagshow. We zijn onderweg naar je weekend, praktisch al begonnen. En zometeen heb jij, Eva, je hebt een leuk dier?
1: Ik heb zeker een leuk dier dat nog een huisje zoekt. Dus als jij nog een beestje zoekt, dan zou ik zeker even opletten.
2: Voor de allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel van de snelste strijd ter wereld.
3: 21, 22 en 23 augustus.
2: De

0: Check 538.nl. Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix. Rood, groen, geel. En ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla. Per krop maar 49 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
6: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
7: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
8: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
7: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 5:30 op 6 en op Kijk.

0: promodeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Nu met Clubcarwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1+1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.

0: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: 538 met het weerbericht. Vanmiddag en vanavond blijft het aangenaam warm. Morgen blijft het droog en kan het maximaal 29 graden worden. Dan het verkeer. De drie grootste vertragingen. Eentje op de A4 in de richting van Dinteloord bij Sabina. 31 minuten door een ongeluk. Op de A16 tussen Breda en Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 26 minuten. A58 tussen Tilburg en Eindhoven bij de brug over het Wilhelminakanaal. 20 minuten. En de flitsers, die vind je, het zijn er nog best wel een hoop. Onder andere op de A1 in de richting van Naarden bij Muiden. 13,8. Op de A2 tussen Eindhoven en Weert. 189,5. En op de A6 in de richting van Emmeloord. Hectometerpaal 282,6. A9 in de richting van Haarlem is dat. Dat is bij Heemskerk 56,6. En op de A22 in de richting van Beverwijk bij Velzen-Zuid 9,2. A27 in de richting van Hilversum bij Almere 112,1. En op de A32 in de richting van Meppel bij Nijenveen 16,1. Laatste die vind je op de A76 tussen de grens met Duitsland en Heerlen bij Heerlen. Hectometerpaal is 24,9. Het is de middagshow. Bas en Dylan en het nieuws krijg je van Eva.
2: Goedemiddag. Er worden toch al vanaf morgen boetes uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs die over de Merwedebrug gaan. Die is verzwakt en daarom mag er voorlopig geen zwaar verkeer overheen. Maar sommige truckers die negeren dat omdat ze anders heel erg om moeten rijden. In en rond Bloemendaal zijn afgelopen week zeker 8 mensen aangevallen door Aziatische hoornaars. Dat is een exotische wespensoort. Ze moesten met hun steken naar de eerste hulp, schrijft de regionale omroep. En de Vierdaagse is nu echt bijna afgelopen. Over iets minder dan een half uurtje moet echt iedereen binnen zijn om zo'n kruisje te krijgen. Onze Dylan, die spraken natuurlijk net, die is rond 5 uur gefinished. En de allerjongste deelnemer, dat is een jochie van 11, die heeft het dus ook ruim gehaald. Vind ik toch ook een applausje waard.
1: Ja, bizar. Echt, maar wat een prestaties.
2: Ja.
1: Het is zo, kijk, mij bekruipt dan ook het gevoel, ik zit dan veel van die reacties te lezen en zo, en nu we er natuurlijk middenin zitten door Dylan, onze collega. En dan zie ik heel veel van die dingen. Je moet niet naar je lichaam luisteren, je moet naar je hoofd luisteren, die weet wat hij wil. Allemaal dat soort dingen. Dan denk ik, jongens, ja, waar zit je jezelf nou tot het uiterste te drukken? Ja, als je lichaam, als je pijn hebt, heb je toch pijn. Maar ik vind het ergens, het is gewoon zoiets bijzonders dat je jezelf gewoon echt, nou ja, over grenzen heen zet. En ja, ik denk dat zo'n, ja, dat Dylan er ook echt iets aan heeft verder. In de zin van, je bent tot zoveel meer in staat dan wat je kan. En dit laat het wel echt zien voor heel veel mensen.
2: Ja, nou ja, nee, echt petje af voor iedereen die het heeft gedaan. Ik doe het je niet zo 1, 2, 3 na. Dan zag ik online iets interessants voorbij komen. Er gaat een 21-jarige gozer viral. Omdat hij zegt, ja, ik weiger te werken. En mijn reden is dat ik er nooit voor gekozen heb om geboren te worden. Dus mijn ouders zijn verantwoordelijk voor het mij in leven houden. En alles wat daarbij hoort.
1: Ja, er valt wat voor te zeggen. Maar ja, dat heeft dan wel betrekking op heel veel meer dingen.
2: Ja. Ja. Het is wel een makkelijke manier van denken natuurlijk. Maar jij zegt niet, ik ga dat voorbeeld volgen.
1: Nou, ik heb werk gevonden wat ik leuk vind.
2: Ja, ik vind het ook echt niet erg om te werken.
1: Nee, ja,
2: ik zou niet weten wat ik anders moet doen.
1: Ja, maar die discussie die komt wel eens op de redactie. Van, ja, wat nou als je de loterij wint? Dat je gewoon die 10.000 euro per maand wint voor 30 jaar lang, weet je wel. Ja, dan zijn er wel mensen die zeggen, ja. Ja, echt een dikke neus dat ik nog ooit een stap over de drempel zet hier. Maar ja, ik zou oprecht niks veranderen. Want en dat klinkt heel. Ik hoop dat de baas luistert en dat hij me meer geld geeft.
2: Nee, maar.
1: Nee, maar ik denk echt, ja, je wilt toch ook iets doen. Je wil iets. Wat ga je doen met je leven als je dan.
2: Ik denk echt dat je de eerste half jaar heb je het misschien leuk, maar daarna ga je je helemaal de griep vervelen.
1: Ja, en hoe is de band met de ouders van deze jongen?
2: Is dat is niet bekend. Okay. Dus ik hoop goed, want anders dan wordt het nog wel penibel.
1: Oké.
2: Okay. Blijf nog heel even bij het geld, want de jongste generatie blijkt het zo ongemakkelijk te vinden om geld terug te vragen als ze iets hebben voorgeschoten, dat ze het gewoon maar niet doen. En daar hebben ze uiteindelijk zichzelf mee, want ze krijgen er of geldstress van, omdat ze zelf in het nauw komen. En het doet ook weinig goed voor de vriendschap, want dat gaat toch een beetje wringen onderling. Dat je denkt van, nou, waarom biedt hij niet aan dat hij het terugbetaalt? Nou ja,
1: dat is ook moeilijk, toch? Ik vind het echt lastig.
2: Ik hou er ook niet van.
1: Nee, het is. En wanneer doe je dat dan? Bij je partner is het ook zo interessant. Gewoon, kijk, je betaalt in feite gewoon alles voor elkaar. Maar goed, ergens, als dat op een gegeven moment, als je allebei werkt, allebei ongeveer evenveel verdient, ja, dan gaat het ergens helemaal scheef lopen. En ga je er dan iets. Je gaat niet een tikkie sturen naar.
2: Nee, ik vind een tikkie sturen naar je partner zou mij ook wel te ver gaan. Maar ja, je moet wel ergens een beetje de balans weten te houden.
1: Ja.
2: Ik heb een gezamenlijke rekening sinds kort. Vind ik toch fijn.
1: Oh, zijn dat ook mogelijkheden?
3: 538. Bas en Dylan.
1: Dankjewel, Eva. Zometeen hoor je Lil Nas X. Ten eerste de baas.

0: 538, hoorde Lil Nas X en That's What I Want. Het is vrijdag en standaard zitten wij wat later. Beginnen we om 6 uur. En dan hebben we altijd een huisje voor een beestje. Tenminste, we hebben het nog niet. Maar we gaan op zoek naar een huisje voor een beestje. Samen met Doha Dierenasiel in Amsterdam. En jij bent weer eventjes gaan snuffelen. Je hebt er eentje gevonden.
1: Nou ja, een echte snuffelcase heb ik eigenlijk gevonden. Dat is Kalash de hond. Het is een stoere zwarte hond van 5. Een mannetje. En die is op straat beland. En toen hebben dus de lieve mensen van Doha hem in huis genomen. Die hebben contact proberen te zoeken met zijn oude baasjes. In de hoop dat die zeiden, joh, we waren hem kwijt en we komen hem ophalen. Ja, dat is niet gebeurd. Dan kook ik al van het idee, want hoe kan je nou zo zijn? En dus zit hij nu daar en is hij op zoek naar een nieuw huisje bij mensen die wel gewoon voor honden zorgen als ze ze in huis nemen.
0: Ja, het is een zwarte hond.
1: Het is een zwarte hond. Het is een zwarte hond van gemiddeld formaat. En hij heeft dus ook echt iets heel gaafs gedaan. Hij is namelijk onderdeel geweest van een speciaal project bij Doha. Dat is dat je met een aantal andere asielhondjes naar de gevangenis gaat. En dan word je getraind door een gedetineerde.
0: Oh, hè?
1: Dat is een soort bezigheidstherapie.
0: Oké.
1: Nou, dat is hartstikke leuk. Daar is hij allemaal met vlag en wimpel voor geslaagd. Houdt van spelen, knuffelen, snuffelen. Nou ja, we hebben een foto van hem in onze stories gezet op 538 Avondshow. Daar zal je opvallen dat hij een heel leuk hangend oortje en een meer omhoogstaand oortje heeft. En ja, ik ben eigenlijk al helemaal gek van hem. Maar goed, ik heb 2 katten, dus daar past hij niet bij. Hij wil gewoon een beetje snuffelen, knuffelen en spelen. Dus heb jij dat huisje waar hij terecht kan? Ja, laat het dan even weten aan het Doha Dierenasiel.
0: Ja, ik ben het as we speak eventjes in de stories aan het zetten. Het is echt een hele lieve hond. Dus ja. Nou ja, kijk heel eventjes in de stories daar. Kalash heet hij, 5 jaar oud is hij. De samenvatting is lief, slim, knuffelig, zoekt wel een ervaren baasje.
1: Ja.
0: Nou, ik druk nu op plaatsen. Dus ga even naar Instagram, 538 Avondshow. Daar kun je meer lezen over

0: 538 Just en Just a Little, Jorden, de gloednieuwe Dance Mash. Het was voor ons een bizarre dag. Onze hele goede vriend en collega Dylan die heeft de Nijmeegse Vierdaagse uitgelopen. Iets wat wij totaal nooit hadden verwacht. Man heeft altijd een grote mond over de dingen. En als het er dan op aankomt, blijkt hij ook nog te kunnen leveren. Dus ja. Ja, 4x50 kilometer. Het is echt een waanzinnige prestatie. Mocht je er beeld van willen zien, check 538 Avondshow op Instagram eventjes. Kun je de man ook meteen eventjes feliciteren. Vindt hij leuk. En heeft hij ook wel verdiend. Eerlijk is eerlijk.
1: Ja,
0: 538 Avondshow, zo heten we daar. Zometeen na 6 uur, Jordi en Julia. En daar wordt het weekend traditiegetrouw afgetrapt met Chris Deluxe. Jouw kans om even een liedje aan te vragen. Dus duik in de 538-app, stuur een spraakmemo. En laat even weten waar je het weekend mee wil aftrappen. Chris die kan werken. Waar alles aan elkaar mixen.

0: goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
2: Ah, nee.
1: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
3: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
4: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa. En geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
5: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
6: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
7: Het nieuwe Ajax uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
8: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
4: Hoe weet jij dat?
5: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
6: Wat ga jij morgen doen?
7: Grillen in de achtbaan?
6: Aapjes kijken in de dierentuin?
7: Of lekker ontspannen in de sauna?
6: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: With the OG's.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: 538 Nieuws.
13: 6 uur.
14: Vanaf morgen riskeren vrachtwagenchauffeurs een boete als ze toch over de verzwakte Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem rijden. Dit weekend hangt Rijkswaterstaat camera's op die kentekens herkennen en die worden meteen aangezet. Overtreders van het vrachtwagenverbod moeten €500 betalen. In en rond Bloemendaal hebben ze veel last van Aziatische hoornaars, een exotische wespensoort. Die hebben volgens NH Nieuws afgelopen week zeker 8 mensen aangevallen. Sommigen moesten na zo'n steek naar de eerste hulp. Aziatische hoornaars komen steeds vaker voor in ons land. In een nest kunnen er wel duizenden zitten. Het herstellen van de waterschade in het Beatrix Theater in Utrecht duurt langer dan verwacht. Daarom is de première van And Juliet uitgesteld. Stage Entertainment zegt blij te zijn dat het maar een paar weken zijn, maar begrijpt dat het een hele teleurstelling is voor de bezoekers. Moulin Rouge werd door de schade helemaal geschrapt. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft voor de 5e keer in deze Tour de France een etappe gewonnen. Die eindigde op de Alpe d'Huez, waar altijd veel oranje fans zijn, maar geen enkele Nederlandse renner eindigde in de top 10. Morgen is er nog een bergetappe en zondag finisht de Tour in Parijs. Vanavond is het overal droog en schijnt de zon. Het wordt rond de 20 graden. Vannacht koelt het uit weken zijn, maar begrijpt dat het een hele teleurstelling is voor de bezoekers. Moulin Rouge werd door de schade helemaal geschrapt. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft voor de 5e keer in deze Tour de France een etappe gewonnen. Die eindigde op de Alpe d'Huez, waar altijd

0: 56.6. De A27 Almere richting Hilversum bij Almere 112.1. De A28 Hogeveen richting Assen bij Spier 153.8. De A30 dan, Barneveld richting Ede bij Lunteren opgepast bij 16.3. De A32 Heerenveen richting Meppel bij Nijenveen opgepast bij 16.1. En tot slot de A76 grens met Duitsland richting Heerlen bij Heerlen op de Rijn bij 24.9.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elk

0: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
0: Mooi van Ethos.
2: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
3: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
4: Julia, zou jij misschien heel even op je klokje kunnen kijken?
5: Ja, dat staat met koeienletters. Weekend!

0: Het is vrijdagavond. Jordi en Julia hier op de plek van Bas en Dylan. Nou, Bas hoorde je net vanmiddag natuurlijk met de middagshow samen met Eva. En ja, onze grote vriend Dylan, die heb je vanmiddag ook kunnen horen. Maar die was al laddetje zat.
1: Ja, maar ja, geef die vent eens ongelijk. Die heeft vanaf Tomorrowland, laten we niet vergeten, vanaf Tomorrowland, ik heb gekeken op mijn stappen-appie, waar ik überhaupt al 100.000 stappen aan zich heb gezet. Daarna nog de vierdaagse uitgelopen. Die man heeft 3 uur per nacht geslapen. En hij heeft het gewoon gehaald. Echt crazy.
0: Ja, echt heel erg lijp. Echt hulde voor die man. We gaan het er vanavond nog wel een keer over hebben. Maar hij heeft hem uitgelopen, de Nijmeegse vierdaagse. Over helden gesproken trouwens. Chris de Lucht.
1: Goh, daar staat hij.
2: Ja hoor, ben ik weer.
0: Jij bent natuurlijk ook vanuit Groningen wezen lopen natuurlijk vanavond.
2: Nou, gelukkig niet. Nee, gewoon lekker met de diesel.
0: Chris, hoe is het?
2: Nou, plaatselijk enkele misbanken, maar verder
1: Chris, onze orde. Chris staat natuurlijk normaal voor een enorm publiek. En hier in de studio moet hij het doen met Jordi, mij en producer Joep. Dus we hebben even wat de sfeer de studio ingezwieperd. Ja. Met een rookmachine en lichten.
0: En lichten. Je kan meekijken, TV 538 natuurlijk.
2: Dat lijkt je wel een koffieshop.
1: Heerlijk, dan wordt het nog gezellig.
0: Chris, zullen we het eerst audio-appje er even bij pakken dan?
2: Lekker.
0: Laten we even luisteren naar Lars.
3: Hey Chris, lekker weer het weekend aan het inluiden. Ik zou graag Where's My Husband van Ray willen horen. Top, thanks alvast, later.
0: Where's My Husband van Ray, moet dat lukken?
2: Let's go.
0: Nou, dan gaan we los. Chris Deluxe, weekendmix op 538.

0: Als samen met zijn zoon, want ze hebben binnenkort een reality-serie.
1: Ja, leuk man.
0: Gaat. Daar gaan ze hier even over bijpraten. Je kan ook je favoriete nummers aanvragen in de weekendmix, zoals Tom ook heeft gedaan.
2: Yo, ik wil graag het nummer Show Me Love van Robin S. aanvragen. Oh. Bij weekend, later.
0: Dat is een echte klassieker.
1: Dat zijn ze.
0: Dat moet...

0: Hij flikt het gewoon weer hoor. Die Chris Deluxe, het is ongelooflijk. Groot applaus voor Chris Deluxe!
1: Oh, lekker. Die laatste die deed het dan even. Zeg maar, ik krijg er meteen knaldrang van.
0: Zeker. De weekendmix, traditiegetrouw op de vrijdagavond. En Chris, waar is die ook alweer terug te vinden? Stel dat je hem nog een keer wil horen.
2: Nou, mocht je terug willen luisteren of de een van de andere meer dan 300 mixen, dan kan het in de Chris Deluxe app. Die vind je in de App Store van je telefoon.
0: Ja, ik wilde het net vragen.
2: Ook op Android, Jordi.
0: Maakt ook niet uit waar, inderdaad. Nou, dat is toch fijn. Dankjewel, Chris. En veel plezier nog dit weekend. Succes.
2: Dankjewel.
0: Zometeen gaan we het eventjes over iets. Ja, Julia denkt dat 75% van 538-luisteraars in Nederland geïnteresseerd is in...
1: Ja, dat hoor je zo meteen.
0: Dat hoor je zo.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterrenslot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
7: Daar heb je Huub, van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
7: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
10: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor 17,99 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
12: Nee, niet die ober.
11: Zullen we deze zomer weer?
12: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
13: Grand Italia. Thuis in Italië. Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent... Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
14: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
15: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
16: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
17: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
18: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
19: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
20: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
19: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
20: Ja, klinkt logisch.
21: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
22: It's playtime. Easy Toys.
23: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
24: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op Landal.nl.
23: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
25: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
26: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
25: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt... en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini Rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
4: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis.

0: Zembam. Nu al zin in morgen. 538
1: Jordi en Julia. Volgens Julia heeft 65% van 538 Nederland hier interesse in. 75%. Maar ja, wat dat is, dat hoor je zo meteen. Eerst Teddy Swim.

0: EXO en Ingrosso, Sun is Shining.
1: De vrijdagavond van 538.
2: Jordi en Julia.
0: Ja, Julia denkt dat 75% van 538 luistert Nederland ergens in geïnteresseerd is. En dus lijkt het een goed idee om dat vanavond gewoon eventjes te testen. Julia, wat denk jij?
3: Ik denk, nou ja, sterker nog, ik weet zeker dat 75% van de 538-luisteraars een festival het leukste vindt wat er bestaat. Zeg maar, een festival, dat is zo ongelooflijk. Ik leef voor een festival. Dat denk ik, dat klinkt echt psycho. Maar ik denk wel dat dat, zeg maar, ja, ik sport veel. Doe ik om er goed uit te zien op een festival. Ik koop kleding. Doe ik om aan te trekken op een festival. Zeg maar, mijn leven draait echt om een festival. Dat is echt fucking triest eigenlijk.
0: Maar 75% is echt een hele hoop. Hè, van alle 538-luisteraars. Ik denk persoonlijk dat dat percentage veel lager.
3: Maar ik heb het echt over alle soorten festivals. Hè. Bijvoorbeeld vorige week stonden we op Tomorrowland. 538X Tomorrowland. Maar ik heb het ook over foodtruck festivals. Waar je misschien op een wat latere leeftijd lekker heen gaat. Met je partner, lekker met
0: op
3: kinderen.
0: Op een wat latere leeftijd ook. Alsof alleen maar oude mensen naar foodtruck festivals gaan. Wat is dit nou weer?
3: Ja, maar ik bedoel, als jij een jaar of weet ik veel 50 bent, dan ga je niet naar een of andere hard techno party toe, toch? Ja, ik vind het vet als je
0: het. Maar het zou een uitzondering zijn, hè?
3: Maar ik denk echt, ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon een festival. Want je komt eraan in die wereld en je vergeet gewoon even al je zorgen. Zeg maar, je bent daar en je zit lekker niet op je telefoon. Meestal is er ook geen bereik door alle mensen. Je laat je zorgen thuis. Okay. Ik ga even helemaal naar de kloten.
0: Oké. Laten we het onderzoek starten. We pakken gewoon even de 538-app erbij. Dus als jij op dit moment aan het luisteren bent, pak even die 538-app erbij. Als je het met Julia eens bent, dan laat het vooral weten. Maar heb je helemaal niks met festivals, stuur het dan ook even. Dan gaan we gewoon even een peilingje doen.
3: Ja, leuk.
0: Persoonlijk denk ik dat 40% van 538 luistert in Nederland festivals leuk vindt. Dat denk ik wel. Oef. Ik denk dat dat percentage. Dus ik zeg 40%.
3: Maar moeten we niet
0: Julia
3: even.
0: Ja, zeg 75%.
3: Duimpje omhoog als je eens bent. Lekker makkelijk. En dan kunnen we makkelijk tellen. En duimpje naar beneden als je het oneens bent.
0: Ja, is goed. Maar dan heb je al die papa-duimpjes. Die tellen dan sowieso mee van de oudere mensen. Maar goed, maakt het niet uit. Stuur het even in de 538-app. Ik denk namelijk 40% van 50 luisteren in Nederland houdt van festivals. En bij Julia ligt dat op 75%. Nou, dan moeten we het gewoon even gaan peilen. Vrijdagavond, Jordi en Julia hier met Kensington Stay. En eerst Marshmallow.

0: Baby Rexha, Faithless, New Religion.
1: De vrijdagavond van 538.
2: Jordi en Julia.
0: Waar we het net hadden over festivals en hoeveel procent van 538 luisteren Nederlands festivals nou eigenlijk echt leuk vinden. Julia, jij kwam met een percentage van 75%.
3: Ja, ik wist het zelfs zeker. Ik denk dat 75% van de 538 luisteraars een festival het leukste vinden wat er is.
0: Maar zelf kwam ik met 40%. Dat is natuurlijk minder dan de helft. We gaan er zo achter komen, want iedereen heeft even een berichtje via de 538 heb kunnen sturen. Ferdi, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Nou, wat vind jij ervan, festivals?
4: Hartstikke leuk, hartstikke leuk. En zeer zeker niet alleen voor jonge mensen.
0: Nee, want hoe oud ben je, Ferdi, als ik vragen mag?
4: Ik ben 59 jaar, ik word volgend jaar 60.
3: En jij bent afgelopen weekend op Tomorrowland geweest.
4: Wij zijn afgelopen weekend met 16 man bij Tomorrowland geweest, dat klopt, ja.
0: Nou,
3: maar,
0: heerlijk.
3: Ferdi, mag ik dan ook wat aan jou vragen? Want jij bent van een wat latere leeftijd dan ik, zeg maar, ik ben zelf 27. Wordt die kater dan ook erger? Of is dat gewoon mindset?
4: Nou, dat ligt er maar net aan wat je doet op zo'n dag. Hè. We zijn dus morgens om 12:30 zijn we naar het terrein toe gegaan. En we zaten daar in de fitboxen daarboven, daarachter op de weet je
3: oh, lekker zeg.
4: Ja, denk van er gaat lauws daarboven.
0: Ja, ja.
4: En af en toe dan loop je een rondje en je drinkt wat en je doet wat, je pot een beetje. En tuurlijk is de kater wel wat. De volgende dag wat heftiger wellicht. Maar een plezier wachten, dat is gewoon perfect. Gewoon helemaal leuk.
0: Kijk, lekker. Nou, Ferdi, dankjewel voor je berichtje. We gaan zo horen wat dan het percentage is. Want we willen toch nog even Jonas de kans bieden. Jonas, goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Nou, wat vind jij van festivals, Jonas?
5: Sick, de helbaarde.
0: De helbaarde?
3: Nou.
0: Waarom?
5: Nou, je staat overal te wachten, te drinken, te pissen voor de ingang. Dan moet je met de trein vaak verplicht. Want ja, met de auto zou je helemaal kapot natuurlijk.
0: Ja.
5: Het is altijd heel warm, want het is vaak in de zomer. Nou, het kost heel veel. En de volgende dag voel je altijd kut.
3: Ja, maar Joas, zeg maar. Ja, je voelt je kut, maar je bent wel een herinnering rijker. Dat is ook wat waard.
5: Ja, slechte herinnering rijker.
3: Zo, maar even die prijzen van die flesjes water, zeg maar, dat gaat ook wel echt nergens over, hoor. Ja. Ik vind sowieso dat het de bare minimum moet zijn dat overal water gratis is.
0: Sorry, jij was fan van festivals. Wil je nou niet in één keer dan ook naar onze kant toe komen? Want uiteindelijk, het percentage wat festivals echt leuk vindt van 538 luistert Nederland is 35%.
3: Ja, dag!
0: Ik zweer het je. We hebben het nagerekend aan alle reacties die binnenkwamen. Echt maar 35%.
3: Ik leef weg in mijn eigen bubbel, denk ik.
0: Ja, blijkbaar weer. Nou goed, we hebben de peiling weer gedaan. Hier zijn

0: Goedemiddag op die vrijdagavond, Jordi en Julia hier. Met zometeen nog Davina, Michelle en Jennifer Lopez.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi. Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
6: Even bollen. Iedereen.

0: zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend, online, leren.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee.

0: geven je het gevoel dat je zelf even op Tomorrowland staat. Want je hoort Fisher vanaf de mainstage. Dance Department. Alleen op Radio 538.
1: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
4: Een Müller-melkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-melkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
5: Müller-melk, the moo you can't resist.
6: 538 Nieuws.
7: 7 uur.
8: Nu de Nijmeegse Vierdaagse erop zit, is het wachten tot we horen hoeveel wandelaars de eindstreep hebben gehaald. Wie na 6 uur over de finish kwam, kreeg geen kruisje. Op beeld is te zien dat het voor 2 militairen kielen was. Zij kwamen een paar seconden voor de deadline binnen. De meeste Nederlanders zijn positief over het plan voor een puntensysteem voor verkeershufters, blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland, maar twijfelen of het wel werkt. Mensen die vaker zware verkeersovertredingen maken, krijgen dan strafpunten. Niet meer dan een derde denkt dat mensen zich daardoor beter aan de regels gaan houden. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk zijn nog altijd niet onder controle. President Macron heeft EU-landen om hulp gevraagd bij het bestrijden ervan. Onder andere Kroatië en Portugal komen met extra blusvliegtuigen. Ondertussen krijgt de alarmcentrale van de ANWB veel belletjes van Nederlanders met vragen over hun verzekeringen. En de ritzegen van de Sloveense renner Tadej Pogacar op de Alpe d'Huez is misschien wel zijn mooiste van de Tour de France. Hij won niet alleen de etappe, maar verbrak ook een ruim 30 jaar oud klimrecord. Pogacar beklom de Alpe d'Huez in 35 minuten en 27 seconden. Nog nooit was een renner in de Tour zo snel. Vanavond is het overal droog en schijnt de zon. Het wordt rond of boven de 20 graden. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 10 tot 16 graden. Morgen een droge en zonnige dag met 29 graden in Limburg. Dit was het nieuws op 538.
9: Dankjewel, krijg je de situatie op de weg. Op dit moment 5 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. De A1 richting Osnabrück tussen de Lutte en Nederlandse grens, 9 minuten. Dan de A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland, 9 minuten. En ook flitsers, die krijg je van Jul.
10: Te beginnen op de A1 Amsterdam richting Naarden. Waarom
9: je dan? Ja, omdat ik zeg Jul, maar zo noemen we elkaar buiten de uitzending altijd.
10: Ja, we zijn toch ook vrienden, hè?
9: Ja, dat is waar.
10: Je mag maar ook
9: op de radio,
10: dan
9: zeg ik dan meestal Julia. Nou ja.
10: En Jul, vind het wel gezellig.
9: Ga maar.
10: De A1 Amsterdam richting Naarden bij Muiden, 13.8. De A2 Weert richting Echt bij L, 210.2. De A2 Weert richting Eindhoven bij 181.1. Dan de A9 ook maar richting Haarlem bij Heemskerk, 56.6. De A27 Almere richting Hilversum bij Almere op de rem bij 112.1. De A28 Hoogeveen richting Assen bij Spier, 153.5. En tot slot de A32 Heerenveen richting Meppel bij Nijenveen op de rem bij 16.1.
11: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
10: De 1. Dan de A9 Alkmaar richting Haarlem bij Heemskerk, 56.6. De A27 Almere richting Hilversum bij Almere op de rem bij 112.1. De A28 Hoogeveen richting Assen bij Spier, 153.

0: Hele dag regenen, hè?
1: Nee, ik heb geen regenjas.
0: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
2: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapi.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
2: Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
3: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
4: Je kan buren worden met onze koning. Echt waar. Hoe dat zit, hoor je zo. Nou, Davina Michel en eerst Jennifer Lopez.

0: Davina Michel en Stil Champagne op 58.
1: Je kan dus buren worden van de koning. Ja, er staat een woning te koop op landgoed Den Horsten in Wassenaar. Waar koning Willem-Alexander eerder heeft gewoond. En dat terrein waar dat huis staat, dat is dus nog van de koning. Dus nou ja, de toekomstige koper wordt daarmee letterlijk een buur van de koning. Best vet.
0: Het kost 925.000 euro. Dat is een hoop geld. Dat is echt een hele hoop geld. Voor een soort van, nou ja, wit boerderijachtig huisje midden in de natuur op dat terrein dus.
1: Ja, maar het is iets van 157 vierkante meter. Ik heb er even geen verstand van. Nou, is dat groot?
0: Het is geen eengezinswoning. Die zijn meestal wel iets kleiner dan dit. En
1: jij hebt net een huis gekocht. Hoeveel vierkante meter is dat?
0: Volgens mij is het hele land bij elkaar is 157. Oh, volgens mij heb ik een huis van 80 vierkante meter uit mijn hoofd. En het perceel, dat is echt flink. Want dat is echt meer dan 500 vierkante meter. Dus het is een aardig huisje, zeker, zeker. En ja, de koning die woonde daar tot 2019. Sindsdien is hij verhuisd eigenlijk met de hele familie naar Huis ten Bosch. Maar het schijnt wel dat hij bij de plaatselijke golfclub daar in de buurt af en toe nog een balletje slaat.
1: Dus leuk. Zit je lekker in de achtertuin, weet je wel. Even te tennen. Ja. Zie je Willy daar een balletje slaan?
0: Dan is dat,
1: leuk, man.
0: Ineens jouw buurman. Als we het dan toch hebben, hè, over buren. Naast welk bekend iemand zou jij willen wonen?
1: Oh.
0: Als je iemand moet verzinnen, internationaal.
1: Bessenboen. Bessenboen is gewoon een hele lekkere gast. Lekker, lekker. Elke dag uit het raam kijken. maar als ik nou tactisch moet, zou ik ook wel gaan voor iemand die een beetje sterk is. Rico Verhoeven, toch? Wordt er niet ingebroken?
0: Ja, goeie. Iemand die goed kan koken dan, dat is ook wel lekker. Dan kun je af en toe op de barbecue komen.
1: Leuk.
0: Gordon Ramsay of zo, of Nederlandse kok.
1: Mart Hoogkamer lijkt me ook heel gezellig.
0: Ja, dan kun je wel een poppenpilsje drinken af en
1: lekker,
0: toe.
1: Lekker, een Cardilemmetje.
0: Ja goed, mocht je het huis willen zien, je kan even op Funda checken. Hij is gewoon op Funda gezet eigenlijk. Op landgoed Den Horsten in Wassenaar kun je hem vinden. 925.000 euro. 58, Jordi en Julia hier op de vrijdagavond. Met nu Martin Garrix. De nieuwe favorite van deze week. Samen met, ja, het is echt weer een knaller. U2, Fireflies.
2: 538. Favorite.
3: Martin Garrix en U2, Fireflies.
2: Favorite.

0: avond. Jordi en Julia hier op de plek van Bas en Dylan. Maar Bas op dit moment aan het vieren is... Nee, sorry, Dylan.
1: Ja, Bas, Bas ook.
0: Dat Dylan gefinished is vanmiddag bij de Nijmeegse Vierdaagse. Wat een prestatie. Hoor je nu, Sommie?

0: Redding en Meteor met Niet Nodig op 538. Ik zei net iets hier in de studio tegen Julia en haar kaak viel echt op de grond. Echt, jij was verbolgen. Je vond het walgelijk. Jij nam me niet meer serieus.
1: Nee, ja, ik ben gewoon in shock. Nou, ik ben in shock en ik denk heel Nederland met mij.
0: Ja, het heeft te maken met de bioscoop, maar wat precies hoor je zo?
1: Ja. Is dat echt serieus?
2: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido. Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
6: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert
7: Heijn. Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
11: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijt. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Nu bij Coolblue. Korting op Roborob robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
16: Fix die ruit voor je vakantie.
15: Opgelost. Autotaalglas.
17: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
18: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
19: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
20: Als je Vodafone mobiel
21: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: 5:08 hoorde Armin van Buuren en Like a Child. Nou, Julia en Jordi hier op de plek van Bas en Dylan. Julia en ik hangen ongeveer van tegenstellingen aan elkaar. Als Julia zegt dat het vuur is, dan zeg ik dat het water is.
1: Ja, en als jij zegt die rode vind ik mooi, dan zeg ik nee, die blauwe is mooier.
0: Eigenlijk alles wat ik leuk vind, dat vindt Julia dan automatisch stom.
1: Eigenlijk zijn we een soort broer en zus.
0: Ja, dat zo kun je het wel omschrijven.
1: Noemen mensen ons ook hier.
0: Nou, zit jij op dit moment popcorn te eten in de studio? En daar maakte ik weer een uitspraak over. Tenminste, ja, ik vond het een normale uitspraak. Maar jij was echt... Ja, jij was verbolgen.
1: Ja, 100%. Jij zegt... Ik dacht eerst van, we hadden het eerst over... Ja, vind je zoet lekkerder of vind je zout lekkerder? Jij uiteraard weer zoet. Ik uiteraard weer zout. Ja, ongelooflijk. Maar toen zei jij... Jij zei... Ik vind popcorn eigenlijk helemaal niet heel lekker.
0: Nee, klopt.
1: Dat vond ik sowieso al een rare uitspraak. Want waarom vind je popcorn niet lekker?
0: Het is gewoon smaakloos. Ik vind niet... Ja, nee.
1: Het knabbelt lekker weg.
0: Die vliesjes tussen je tanden en
1: ja,
0: zo.
1: Dat is wel heel vervelend. Die blijven heel lang zitten. Zeker als je zo'n spalkje hebt van een beugel.
0: Ja, ja.
1: Maar en toen zei onze producer Joe van... Maar Jordi, wat neem je dan als je naar de bioscoop gaat?
0: Ja, niks.
1: Ja, en daar brak even mijn klomp.
0: Ik neem een sugar-free drankje, neem ik. Verder dan dat, daar kom ik niet.
1: Maar je gaat toch naar de bioscoop voor het eten en drinken?
0: Nee, ja, ik ga toch voor de film?
1: Nee.
0: En dan daarbij ook nog eens, kijk, als je wat bij de bioscoop wil eten... dan kost het je €12 voor een pakje M&M's. Ten eerste vind ik dat dus zonde van de calorieën.
1: Maar jij bent zo iemand dat als je dan niet meeneemt, dan doe je het van huis. Dus neem je dan mee in je zak.
0: Nee, ik eet gewoon niet in de bioscoop.
1: Ja.
0: Omdat ik vind ook al die zoete meuk die er staat. Vind ik dan de calorieën weer niet waard. Dan zit je weer 800 calorieën in één zakje.
1: Dat zijn nou echt de calorieën die het wel waard zijn. Nou.
0: Ah, nee,
1: ja. Gelukkig zijn we het weer een keer met elkaar eens.
0: Zullen wij ooit een onderwerp vinden waarover het... Waarover het de eens zijn.
1: Nee.
0: Ik denk dat niet gaat komen.
1: Vind je Mel Smith Stargazing een leuk liedje?
0: Ja, vind ik een scheidplaat. Nee, dat is niet waar.
1: Geweldig.
0: Dat is niet waar. Nee, die draai ik het liefst twee keer achter elkaar. Nu op 5.

0: Radio 538. Somber, Homewrecker. Je luistert naar Jordi en Julia.
1: De vrijdagavond van 538.
0: Jordi en Julia.
2: Ja, let op. Binnenkort is het niet meer raar dat we 22 uur in een vliegtuig zitten. Maar dat is allemaal niet zonder risico. Er is een nieuwe ultralange afstandsvliegtuig. Die heeft afgelopen vrijdag, vandaag dus eigenlijk, een testvlucht van 19 uur van Frankrijk naar Australië gedaan. Sorry, ik moet even goed zeggen, vorige week vrijdag. Volgend jaar staan er ook commerciële vluchten met vergelijkbare afstanden gepland. En dan is de vraag, joh, wat doet zo'n extreme lange vlucht met je lichaam? Nou, dat blijkt dus helemaal.
0: Maar wacht, we hebben toch wel eens, gewoon, ik heb toch al een keer eerder 22 uur gevlogen.
2: Ja, maar dat is dan wel in fases, als het goed is, toch? Dus dan ben je eerst een stapje uit.
0: Ja,
2: meestal
0: okay.
2: Dubai, weet je wel.
0: Ja, oké. Okay.
2: Maar lang stilzitten, dat is natuurlijk onvermijdelijk tijdens zo'n lange vlucht. Dat heeft heel veel gezondheidsrisico's. Het heeft ook te maken met de luchtdruk. Die is op grote hoogte natuurlijk een stuk lager, waardoor je bloed sneller stolt. Als je daarnaast weinig beweegt in een vliegtuig, wordt het bloed vanuit de benen minder goed naar het hart teruggestuurd. Aderen raken afgeklemd door gebogen of opgetrokken knieën.
0: Zo, maar ik heb ook als ik zo'n lange vlucht heb, heb ik ook altijd van die enorme, dikke, opgezette enkels. Ja. Dan passen mijn schoenen echt, nou ja.
2: Ja, nee, maar dat noemen ze reizigerstrombose. En dat kan ernstige gevolgen hebben. Dus een deel van het bloedstolsel in de been kan dan losschieten en via de bloedbaan in de longen terechtkomen. Sorry, het maakt het wel heel ongezellig zo, hè, op de vrijdagavond.
0: Leuk, joh, even op vakantie naar Bali.
2: Maar stel je voor dat we binnenkort, dat het 22 uur duurde. Ja, het is echt de hel.
0: Ja, maar ik heb toch liever dat ik in één vliegtuig 22 uur lang zit, filmpje aanzit, even ga tukken, filmpje tukken, eten, filmpje tukken, dan dat ik, zeg maar, moet overstappen op zo'n mogelijke airport. Ja, sorry, ik vind dat zo verschrikkelijk. En een overstap.
2: Het ding is dus ook, er kunnen dus minder passagiers mee in zo'n ultralange afstandsvliegtuig, omdat het heel veel brandstof moet meenemen en daardoor zwaarder is. Daardoor ontstaat er wel weer meer ruimte om te bewegen. En, let op, zijn er gewoon speciale wellnesszones ingericht.
0: Ja, dat is tegenwoordig, zeg maar, binnenkort kan je gewoon in een jacuzzi zitten op je vlucht naar Bali.
2: Ja, dat is
0: lekker
2: super.
0: Bubbelen. Ja,
2: ja, joh. Misschien dat Marcel in de 538 heeft het nog gezelliger gemaakt. Als je pech hebt, vliegen ze je niet meer terug. In een vliegtuig is de luchtdruk gelijk aan 2000 meter hoogte. Ja, dit is ook een leuke feestje jij, Marcel. goed, 538 avondshow, Jordi en Julia hier met nu Accent en Sarah.

0: Kygo, nieuwe muziek. Samen met Max McNown. Sorry. Samen met Max McNown en Take Me Back.
1: Het is echt zo flauw dat ik ga lachen, want ik zeg zo vaak dingen verkeerd.
0: Ja, daarom.
1: Echt, je bent mijn broer, hè?
0: Ja.
1: Hey, Jordi en Julia hier op de plek van Bas en Dylan. En hun favoriete spelletje is kip of ei, met een hele simpele vraag. Welk van de twee bestond eerder? Met vandaag, wat was er eerder? Capri Sun of Wiki?
0: Oeh, dan hebben we het over die lekkere pakjes drink die je meekreeg naar school.
1: Nostalgie, ja.
0: Dus Capri Sun, dat is met dat rietje, dat platte pakje.
1: Ja, nou ja, dat rietje, dat je daar nooit ingestoken krijgt. Want dat rietje, dat gaat altijd helemaal dubbel. En, dan,
0: en tegenwoordig van papier, hè, dat rietje.
1: Ach, dus dan dat is ook zo erg.
0: En ja, Wiki is dat uit mijn hoofd rode kleine pakje drinken.
1: Nee, je had er heel veel. Je had roze, blauw, groen, alle kleuren. Kom maar door een app van 538. Ja, wat was er eerder? Capri Sun of Wiki? Maak je kans op de 538 strandlaken.
2: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
4: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
6: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
7: Even bollen, iedereen.

0: Promodeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
2: Het is Summer Savings bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
3: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
4: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
5: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
4: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
6: Nieuwe hond?
7: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
8: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
7: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
7: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
12: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
11: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
14: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
13: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Kanteloupmeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
15: 538 Nieuws.
16: 8 uur.
17: In het zuidwesten van Frankrijk zijn nog eens duizenden mensen geëvacueerd vanwege de bosbranden. Zo'n 8000 inwoners en toeristen moeten uit een dorp ten zuidwesten van Bordeaux vertrekken. In totaal zijn in de regio inmiddels zo'n 85.000 mensen geëvacueerd. De branden zijn nog altijd niet onder controle. Op een provinciale weg bij Zutphen zijn 2 auto's en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Een bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagen belandde na de botsing in de berm en botste tegen een auto met aanhanger. Het ongeluk is volgens Omroep Gelderland veroorzaakt door een wesp in een van de auto's. De Colombiaanse wielrenner Rubio is uit de Tour de France gestapt na een heftig ongeluk op de Alpe d'Huez. Er waren zoveel supporters dat een teamwagen plotseling moest remmen. Rubio reed vlak achter die auto en knalde met zijn gezicht vol op de achteruit. Hoe het nu precies met hem gaat is niet bekend. Ongeveer 1 op de 13 deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse heeft hem niet uitgelopen. Dat zijn er meer dan een jaar geleden. Op de laatste dag vielen ruim 300 wandelaars uit of ze verschenen niet aan de start. Ruim 42.000 Vierdaagse deelnemers haalden de eindstreep wel en konden hun kruisje ophalen. Het is overal droog en de zon schijnt en het is een graad of 20. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 10 tot 16 graden. Dit was het nieuws op 538. Met hem gaat is niet bekend. Ongeveer 1 op de 13 deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse heeft hem niet uitgelopen. Dat zijn er meer dan een jaar geleden. Op de laatste dag vielen ruim 300 wandelaars uit of ze verschenen niet aan de start. Ruim 42.000 Vierdaagse...

0: Die staat hier waarschijnlijk ergens ladder zat in mijn
1: leven.
0: Het is hem gegund. Dan de verkeersupdate door Flitsmeister. 1 vertraging, dat is op de A12 richting Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland, 12 minuten. En de flitsers, die krijg je van Julia.
1: We beginnen op de A2 weer richting Echt bij L210.2. De A9 ook maar richting Haarlem. Daar staan ze bij 56.6. De A12, maar richting Ede bij Veenendaal, 92.0. De A13, Rotterdam richting Rijswijk bij Rotterdam, 16.0. De A22, Beverwijk richting Velsen bij Beverwijk, ook nog bij 16.2. De A27, Almere richting Hilversum bij Almere, 112.1. En tot slot de A32, Heerenveen richting Meppel bij Nijveen op de rem bij 16.1.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen dit weekend geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Win vanaf 3 augustus bij 538 exclusieve weekendtickets voor
7: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.

0: wel allebei echt heel erg lekker. Zeg maar, ik weet nog wel dat als ik naar school ging en ik mocht een pakje kiezen van mijn ouders, hadden ze zo'n een la in de koelkast met allemaal soorten pakjes. En dan koos ik al. En mijn lievelings was echt Wiki. Nou, zeg maar, als je met Wiki op school kwam, was je echt vet.
1: Nou, ik vind dat niet te drinken, want dat is alsof je hele gehemelte alles samen trekt.
2: Ach.
1: Dus Capri Sun vind ik waanzinnig. Taxi vind ik ook wel heel erg lekker. Maar goed, daar gaat het nu niet om. Ronnie, goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Hallo, hallo. Ben je het met Julia eens wat betreft de smaak van de drankjes? Of?
3: Nou, ik heb Wiki zelf nog nooit gedronken. Maar ik weet dat ik vroeger klein was, dronk ik altijd Capri Sun.
0: Heerlijk. Wat vind jij ook dat de plastic rietjes moeten terugkomen?
3: Ja,
0: ik vind
1: het is niet goed voor het milieu, jongens.
0: Ga
1: je
0: niet meer met
1: het
0: politiek correcte gelul, daar ben ik zelf.
1: Nou, oké, we gaan even beginnen met het geschiedenislesje. We beginnen even met Capri Sun, het drankje waar het rietje verrassend vaak het gaatje mist. Capri Sun ontstond in Duitsland als fruitdrank in een staand drinkzakje. Het merk heette oorspronkelijk Capri Sonne op de Duitse markt.
0: Dan Wiki, het drankje met pakjes in alle kleuren van de regenboog. Wiki ontstond als een Nederlands fruitdrank, merk voor kinderen. En Wiki werd direct populair bij de Nederlandse gezinnen.
1: Gaan we even de balans opmaken en aan Romy vragen. Romy, wat denk jij dat er eerder is, Capri Sun of Wiki?
3: Capri Sun.
1: Jij denkt Capri Sun. Ah, Capri Sun komt uit 1969.
0: En Wiki uit 1977.
1: Dus Capri Sun was eerder!
2: Hey! Yay! Yay!
1: Nou, lekker zeg, je wint een jaar voorraad Capri Sun.
0: Plastic rietjes, nee, daar hou ik wel voor.
1: We gaan het Vijfdrug Strandlaken naar je toesturen. Veel plezier ermee!

0: The Weeknd. The Weeknd. The Weeknd en Dancing in the Flames. Op Radio 5.
1: Dankjewel, The Weeknd, Dancing in the Flames. Goed, Jordi, jij hier op de vrijdagavond. Met

0: Heights.
1: Jason Derulo, What You Say, hoorde je op 538. Jordi en Julia hier op de vrijdagavond.
2: Met
1: en
2: zometeen een hele gezellige gast.
1: Exact. Twee zelfs. Wolter Kroes en ook Wolter Kroes junior, zijn zoon. Want Wolter Kroes heeft vanavond een reality-serie aangekondigd.
2: Ja, echt leuk.
1: Praten we zo meteen over bij.
3: Voor de allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel van de snelste strijd ter wereld.
4: 21, 22 en 23 augustus.
3: De

0: Kentucky Grand Prix. Check 538.nl.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: It's It's playtime.
7: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
9: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
10: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
10: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: Deze week in de bonus. De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
16: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
17: Hoe weet jij dat?
18: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
19: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
20: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
19: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
21: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten. Doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum. Fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
22: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
23: 538, Jordi en Julia.
24: En zometeen Wolter Kroes hier in de studio. Ook Calvin Harris hoor je naar Calvin.

0: Calvin Harris, Clementine Douglas en Blessing.
1: De vrijdagavond van 538.
2: Jordi en Julia.
0: Nou, normaal gesproken komt hij langs omdat hij nieuwe muziek uit heeft. Of hij komt gewoon langs omdat het WK is of EK, omdat het voetbal aan de gang is. Vanavond is hij hier met een hele andere reden. En dat is ook niet alleen, want mag ik een groot applaus voor Wolter Kroes en Wolter Kroes.
3: Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!
4: Zo gezellig dat jullie er zijn.
5: Dankjewel, schat.
6: Wij vinden het ook leuk. Heel leuk om hier te zijn. Dus
0: ja,
6: dat helpt.
0: Maar we moeten dit natuurlijk wel eventjes uitleggen, Wolter. Waarom jij jouw zoon ook mee hebt genomen.
5: Eigenlijk voor jullie, ja.
4: Nou, heel eerlijk. Ik in mijn hoofd. Want we hebben zo vaak gekletst met elkaar, Wolter. En toen had je het altijd over je kinderen. Hoe waanzinnig je ze vindt. Maar in mijn beleving waren ze veel jonger. Maar er komt gewoon een hele knappe zoon binnen van 25 jaar.
5: Hier zit gewoon haar op, hoor. Ja.
6: Nee joh, ik ben net zoals die oude ook gewoon een oude zak aan het worden onderhand.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Wolter, ja, dan heb ik het nu even tegen jou, ja. Wolter senior eigenlijk dan. Vertel, want jullie hebben vanavond aangekondigd, er komt een reality show.
5: Ja, de Kroesjes komen op beeld. De echte Kroesjes.
4: Gaat alleen... het ook zo heten, de Kroesjes?
5: Ja, ik denk dat de Kroesjes er wel bij komt te staan.
4: Ik vind dat heel pakkend.
5: Wel, hè?
4: Ja.
5: Het kan ook zijn de Kroesjes, we vieren het leven. Of haal alles uit het leven. Of, maar de Kroesjes.
6: Er wordt nog druk gediscussieerd over de titel. Dat
5: ja, maar dat doen ze daar bij TLC.
6: Dat laten we heel lekker regelen.
0: de serie is inderdaad straks te zien bij TLC en HBO Max. Klopt. Jullie zijn nu zo'n 6 dagen bezig met filmen ervan, geloof ik. Ja. Ja. Wanneer is dit idee gekomen en wie zijn idee was het?
5: Nou, het is een beetje... Mag ik het vertellen?
6: Ja, je mag het wel vertellen.
5: Het is een
6: raar
5: verhaal. We werden in een maand of 3 geleden gebeld door Remco, door mijn manager. Hij zei, Wolter, hebben zich 5 productiemaatschappijen gemeld voor een real life van jou.
6: Wow.
5: Ik zei, donder op. Wat moet ik nou in een real life? Dat is helemaal niet interessant. Nou, zegt hij, ik denk het wel dus.
0: Ja.
5: Nou, uiteindelijk is het dan Simpel Zodiac geworden. Dat is een club waar we al heel veel mee doen. Hele lieve mensen. En ja, we zijn blijkbaar interessant genoeg voor
4: ja, maar
5: een
4: jij, maar hoe, hier al binnenkomt, hoe jullie hier al binnenkomen, zeg maar. Jij bent ook, het heet Real Life. Jij bent real. Weet
5: nou ja,
4: je wel?
5: What you see is what you get. Er is niks anders bij, nee, inderdaad.
0: Wolter Kroes junior, ja, jij wordt hier ook in meegetrokken. En met jou natuurlijk ook de rest van de familie. Hoe is dat?
6: Nou, ik denk dat het allerleukste is. Want hij is heel vaak in de picture geweest. En wij natuurlijk ook wel op momentjes. Heb je wel eens een media dingetje of een persdingetje. Maar nu komen we echt als gezin in beeld.
0: Ja.
6: En ook gewoon gezellig, weet je. Van de week zit ik met hem in de auto. Ik ga natuurlijk niet te veel zeggen wat we allemaal doen. Maar dan zit ik met hem in de auto. En we hebben laatst met z'n allen gezeten. En,
4: moest je erover nadenken? Of je dit wel wilde, want je levert best wel veel privacy in.
6: Ja. We hebben denk ik wel, we hebben echt wel met z'n allen goed besproken.
5: Er zijn zware discussies geweest.
4: En Wolter zei, ja, maar de centjes, die zijn ook belangrijk.
6: Het scheelde niet veel, de familie was uit elkaar gevallen. Nee hoor, dat niet. Maar nee, we hebben allemaal wel goed nagedacht en ik ook wel. Want tuurlijk, je zet iets op tv en een stukje privacy leg je weg. Maar ik denk dat het vooral wel heel leuk is dat we hier ook over 10, 20, 30 jaar ook nog op terug kunnen kijken.
0: En wie vindt dit stiekem het leukste? Want nou ja, de kinderen Pamela, Summer, Wolter junior.
6: Ja,
0: Thomas.
6: Ik denk en Thomas het meest.
5: Ja, want, de mannen.
6: Ja, want ik heb natuurlijk net zoals jij, Jordi, Twitch livestreamen gedaan. Dus wij hebben ons wel altijd een beetje te kakken gezet op een camera op de gekste manieren. En Thomas die is ook toch stiekem wel een beetje gek op aandacht.
5: Nou ja, Thomas dus, is 18.
6: Ja.
5: En ik noem hem inmiddels het sekskonijn. Hij zit alleen maar achter de vrouwen aan, die jongen. Dat is ongelooflijk, achter de meisjes aan. Nee, maar weet je, Pamela is natuurlijk, die zit in de musicalwereld. Die heeft al Les Miserables gedaan, die heeft dingen gedaan. Voor Summer en Bas is het eigenlijk het allerspannendste. Mm-hmm. Want Summer zit helemaal niet in de mediawereld. Die werkte in een bloemenwinkel. En voor haar is het echt nieuw.
6: Ja, zij zijn het meest broodje kaas van ons, denk ik. Gewoon lekker nuchter, lekker saans.
4: Lekker, dat is ook lekker, toch?
6: Het is ook leuk, dat maakt weer een mooie dynamiek.
5: Dat moet ook broodje kaas blijven. Ja. Ook
0: en wat wordt er gevolgd? Wordt alles gevolgd, iedere dag gefilmd? Of hoe moet ik dit voor me zien?
4: Wanneer zijn de opnames begonnen? Hoe lang ben je al gevolgd?
6: Twee weken geleden, zoiets. Ja. We hebben echt van alles gaan we doen eigenlijk.
5: Dag op het water al mee geweest. Ja. Hoe ik de stront van mijn hond van de straat afpluk 's morgens.
4: We willen het allemaal zien, man.
5: Het is gewoon het leven wat wij hebben, eigenlijk wat jij ook hebt, wat we allemaal doen. We hebben ook niks verzonnen. We gaan ook echt niet iets bedenken van, nou, wat is leuk om te doen.
4: Vind ik ook niet bij jou
0: passen. Zijn er dan dingen die je er niet in wil?
5: Nou, mijn snorkel mag er niet in.
0: Je snorkel?
5: Ik stond van de week in de badkamer. Ook gewoon, ja, dat is ook een ding. Ik denk, nou ja, je gaat ook niet met je t-shirt aan je tanden poetsen als je naar bed gaat. Dus ik stond gewoon in mijn blote bas. Ik mag wel even die kamer naar boven te gooien, want anders gaat Julia straks bellen.
4: Pas op, hoor, schat.
0: Ik hoor het al, we moeten heel even een pauze inlassen. We gaan zo meteen even verder praten. Onder het genot natuurlijk, Wolter, van jouw single.
5: Dankjewel.
0: Zullen we dat doen?
5: Route Soleil!
0: Lekker. Hey. Vrijdagavond Jordi en Julia hier met Wolter Kroes en Wolter Kroes Junior in de studio. En ook op je radio, want hier is Route Soleil.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, hoorde je op 58. Jordi en Julia hier en nog steeds gezellig in de studio. Want Wolter Kroes, maar ook zijn zoon Wolter Kroes Junior zijn hier nog steeds.
1: Eigenlijk heet hij niet Wolter Kroes.
2: Ja, ja, eigenlijk wel. Ja, zo hebben wij elkaar eigenlijk ontmoet nog, Jordi en ik.
0: Op Instagram. En weet je dat ik heel lang niet geloofd heb dat jij ook Wolter heet, hè?
2: Ja, maar dat hebben heel veel mensen. Dan zeggen ze ook wel eens, oh, je bent de zoon van Wolter Kroes. En dan heb ik een heel gesprek met ze. Maar hoe heet je eigenlijk zelf? Ik zeg, ja, Wolter. Nee, man.
0: Lul niet. Ja. Wat doe jij in het dagelijks leven dan, Wolter?
2: Nou, ik heb eigenlijk een heel saai leven geleken met hem.
1: Nee, hoor, ik vind van niet.
2: Nee, het valt reuze mee. Ik werk bij een optiekwinkel in Amsterdam. Een van de luxe optiekzaken van Nederland. Op het Rokin.
3: Oh, dan weet ik wel.
2: Ja, dan weet jij waarschijnlijk wel welke. Daar komen papa's en mooie brilletjes ook vandaan.
3: Ja,
1: even niet op nu.
2: Even niet. En ik chauffeur de oude heer naast me eigenlijk heel vaak naar optredens nu.
1: Ja, weekend, hè? Gaat hij
2: ja,
1: mee?
2: Ja, leuk, dat is ook super gezellig.
0: En wat maak je daar allemaal mee naar die optredens en zo?
2: Nee, de auto is eigenlijk heel surf. Zit alleen maar scheten te laten en hij is op Instagram scrollen. Maar voor de rest...
3: Is je vader ooit nog zenuwachtig? Zie je hem wel eens zenuwachtig?
2: Nee, niet zenuwachtig. Maar,
1: nee, dat kan niet.
2: Meer een soort... Ja, wel een soort overwerkt even. Dat je denkt, hij veel in zijn hoofd.
1: 37 jaar doet, dan kun je bijna niet... Nou, het is altijd wel gezonde spanning.
2: Ja.
1: Hangt ook een beetje waar je staat, hè?
0: Ja.
1: Als je op het truckersfestival staat met zulke mannen in het leer... Bewijzen van.
0: Sta je daar dit weekend ook nog of niet? De
1: nee.
2: Nee, maar ik denk dat het leukste is ook gewoon om te zien... Mensen zijn altijd blij als wij er zijn. Ik denk dat het leukste is wat we meemaken.
1: Ah, vooral als jij komt.
2: Ja, dan zijn ze natuurlijk extreem blij.
0: Nou, TLC, HBO Max. Daar is binnenkort dus de reality show van jou, Wolter Kroes... en dus de hele familie te zien.
1: Ik gooi ze in het diepe.
0: Hebben we al een datum eigenlijk? Want,
1: nou, ik denk... Ze hebben het over eind oktober, begin november. In ieder geval dit jaar, einde dit jaar.
2: Ah, het is nog niet helemaal bekend. Ze willen voor het einde van het jaar niet.
1: Voor het einde van het jaar, ja.
0: Ze willen eerst even kijken of het überhaupt leuk is. Of,
2: ja, nou, dus daar kunnen we alles weggooien. Nee.
1: Daar waren ze al over uit, geloof ik.
2: Ja. Ja.
0: Ah, boy. Mannen, leuk dat jullie even gezellig langs gaan hier in de studio.
3: Ja, en zometeen bij Shownieuws. Ja. Ik zit er zelf ook. Wolter, dan gaan we gewoon weer kletsen.
1: Absoluut.
3: En dan komt je andere zoon.
2: Dan zit mijn bloedbroeder daar.
1: Dan komt, ja.
3: Hoe noem je hem ook alweer?
1: Dat is Thomas. Tom, ja? Dan komt Tom Kroes.
2: Hoe noem je hem net nou?
1: Het seksconijn. Ja.
0: Nou, dat vanavond bij de collega's van Shownieuws. Om 11 uur, Wolter Kroes en Wolter Kroes Junior. Dankjewel allemaal. En fijn weekend.
3: Hoi.
0: Hier is Dua Lipa. En

0: Ja, misschien ben jij net als ik laatst naar het concert geweest van Bruno Mars. Maar als je dan daar bent geweest, dan luister je ineens weer met een hele andere dimensie naar zijn muziek. Wat een ster.
1: Ja, dat is wel een ster. Bruno Mars, All My Soul, op 538. Nou, Jordi en Julia hier de vrijdagavond. Ik blijf nog even hangen voor de weekendmix.
0: Oh ja, leuk.
1: Even een uurtje.
0: Ga ik een trapje naar beneden naar Shownieuws.
1: Ja, want jij bent vanaf 11 uur op Shownieuws gezien. Met onder andere de Zwolte Kroes, die net ook bij ons was. En morgen natuurlijk ook weer samen met Martijn. Hè?
0: Ja, om 12 uur de lunch.
1: Maar onthou, het radioprogramma hier, de zender, gaat niet op slot. Want de weekendmix zometeen. Martin Garrix wil je nog later vanavond. Oftewel, lekker je radio op 538 laten staan. Doeg!
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer van minder. Simpel.
0: Ja. Echt serieus?
4: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.
8: En

0: dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
2: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
6: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: De hits van 538. Overal in Nederland.
8: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
7: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
8: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig van onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
14: Chris?
15: Ja?
14: Hoef jij niet te werken vandaag?
15: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
14: Dus, heb je nu...
15: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
14: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: 538 Nieuws.
17: 9 uur. De familie van de doodgeschoten jongen in Nijmegen is niet blij met wat burgemeester Bruls erover heeft gezegd. Hij zei dat aan de schietpartij het een en ander vooraf is gegaan en dat de dader niet zomaar is gaan schieten. Volgens de familie loopt Bruls daarmee vooruit op het onderzoek van justitie en dat vinden ze onbegrijpelijk. Een man uit Zeist wordt vermist in Marokko, in de stad Tanger. Het gaat volgens de NOS om de 22-jarige Ouaddoud. Hij was met zijn ouders op vakantie en verdween zondag uit het huis waar ze verbleven. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. De politie is een grote zoektocht gestart. Er zijn extra zorgen omdat hij een beperking heeft. De hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag is uit zijn functie gezet. Hij werd al een tijdje beschuldigd van seksueel wangedrag. Op een top in New York hebben de lidstaten nu besloten dat hij weg moet. De stemming was geheim, maar zeker is dat ons land hem wil ontslaan. En de Nederlandse ambassade in Frankrijk geeft Nederlandse toeristen het advies goed voorbereid op reis te gaan vanwege de bosbranden. Zo is het handig om flessen water, een EHBO-set en een powerbank mee te nemen. Daarnaast is het goed om je reis- en zorgverzekering te checken. Door de branden is al een recordoppervlakte aan natuur verwoest. Vanavond en vannacht is het overal droog en vrij helder. Het koelt uiteindelijk af naar 10 tot 16 graden. Morgen volgt een droge en zonnige dag met 23 tot 29 graden. Dit was het nieuws op 538.
18: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
19: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
20: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
21: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
22: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
21: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Jojo.
20: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
23: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
24: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.

0: 538 Weekend.
1: Secondlove.nl.
2: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro.

Al is hij weer lekker, hè? You're the Justin Jackstyle John en Turn the Lights Off. In de weekendmix op 58. Een uur lang de beste 58 hits voor je op rij voor het ultieme weekendgevoel. Hier is Showtek, Kate Ryan, Ella.

0: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: Nova.

0: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
10: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
11: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
13: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.

0: meest getoonde prijs.
1: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.

0: Hoppa.
1: Plus, de anti-inbreukhulp van Interpolis is doei inbrekers.
0: 3 sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbreukhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Omdat onze band onbreekbaar is.
3: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
11: It's funny, because it's true.
10: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: 538 Nieuws. 10 uur.
13: De Franse regering houdt vanavond een crisisoverleg over de grote bosbranden die in het land woeden. De brand is nog altijd niet onder controle, waardoor er een recordoppervlak natuur is verwoest en 110.000 mensen moesten worden geëvacueerd. Frankrijk heeft inmiddels ook de hulp ingeroepen van andere Europese landen. En ook in Spanje woeden nog altijd grote natuurbranden. Morgen bezoekt de Spaanse premier het rampgebied en schuift hij aan bij een crisisoverleg. 2 grote bosbranden, zo'n 50 kilometer van Madrid, kwamen vandaag samen en vormen nu 1 grote brand. Zo'n 45.000 mensen moesten hun huizen verlaten of binnenblijven. Burgemeester Brul spreekt voor zijn beurt, vindt de familie van de Rotterdamse jongen die deze week in Nijmegen werd doodgeschoten. Volgens Bruls is de dader niet zomaar gaan schieten en is er het een en ander aan vooraf gegaan. De familie vindt het onbegrijpelijk dat hij zoiets zegt, terwijl het onderzoek nog loopt. En de Colombiaanse wielrenner Rubio is na zijn zware ongeluk op de Alpe d'Huez 20 keer gehecht. Het ging mis toen een teamwagen ineens moest stoppen voor fans die op de weg stonden. Rubio reed daar vlak achter en vloog met zijn gezicht tegen de achterruit. Hij ligt in het ziekenhuis en de Tour de France is voor hem voorbij. Vanavond en vannacht is het overal droog en vrij helder. Het koelt uiteindelijk af naar 10 tot 16 graden. Morgen volgt een droge en zonnige dag met 23 tot 29 graden. Dit was het nieuws op 538.
14: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
15: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
16: Zeker weten.
15: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
17: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
18: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
19: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kansen op een eigen huis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.

0: Daar heb je Huub van Hubo.
1: Hoi.
0: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
2: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
3: Nova,

0: Er is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterroute.nl.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: It's playtime.
8: Dit is jouw moment om echt te genieten. Easytoys.nl.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
8: Altijd playtime. Shop de beste deals. Easytoys.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
12: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Van Albert Heijn.
11: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo.
15: Yo, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
19: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl.
17: Oui. Live happy.
18: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten.

0: alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
1: Ja?
2: Echt serieus?
3: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
4: Hoe weet jij dat?
0: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
6: 538 Nieuws.
0: 11 uur.
7: In de gevangenis in Vught heeft iemand vanavond zijn cel in brand gestoken, meldt Omroep Brabant. Het personeel wist de brand zelf te blussen en heeft de gevangene in veiligheid gebracht. Die moest voor de zekerheid mee naar het ziekenhuis. Als hij oké is, gaat hij weer terug naar zijn cel. Op de rivier de Thames in Londen is een ongeluk gebeurd met een politieboot. Die botste volgens Britse media vandaag tegen Westminster Bridge. Agenten vielen in het water en 5 raakten er gewond. Hoe ze er precies aan toe zijn is niet bekend en ook niet hoe het ongeluk kon gebeuren. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk worden groter en groter. Er zijn nu 110.000 mensen uit hun huis gehaald omdat het vuur gevaarlijk dichtbij komt. Vanmiddag waren dat er nog ruim 60.000. De Franse regering houdt nu een crisisoverleg. Ook in Spanje zijn bosbranden, waaronder een hele grote bij Madrid. En tussen de kassen in het Westland staan veel dode kerstbomen, meldt Omroep West. Die waren van mensen die de boom van vorig jaar wilden bewaren voor deze kerst. Maar die komen van een koude kermis thuis als ze de boom ophalen. Volgens de tuinder was vaak de kluit al niet goed toen de boom werd gebracht. Er was wel gewaarschuwd dat dit kon gebeuren. Het wordt een heldere nacht. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen wordt zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden. En dat was het nieuws op 538.
8: Deze week in de bonus: de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro, 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50. Meer.

0: Fala heeft genoemd.
1: Oh,
0: Stijn Winters.
1: Fala, joh. Oh.
0: Ja, ja, het is Stijn Winters.
1: Stijn,
0: toch gewoon.
1: Wat een naam, hè.
0: Ja, ja, ja. Maar, ja. Frank Fala, we hebben wel enigszins wel, zijn we hem in de studio tegengekomen.
1: Zeker weten te horen, want dat hij met echt een hele vette shit zou komen. Voordat hij dat eerste hit had, volgens mij. Dus nee, ik denk dat we nog veel van gaan horen van de Stijn Wind.
0: Ja, ja, ja. Deze week de Triple A-track, onze favoriete plaats van de week op 5. Die dag Frank Fala, André Oliva, Bunker met Looney Tunes.

0: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Otrium is jarig. Dit weekend 3 plus 1 gratis op alle merken.
9: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel.

0: Doch.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
6: Moulinmilk, the moo you can't resist.
7: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op MoviePark.nl.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: duizend artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
2: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
3: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
2: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
0: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: Nova.

0: streamen. Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 5...
1: Spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avond.

0: Auw!
1: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. 538 Nieuws.
4: 12 uur.
5: De brandweer in het noorden van Spanje krijgt hulp van 22 Nederlandse collega's, meldt Omroep Brabant. Er zijn in Spanje veel bosbranden, maar in de buurt van Barcelona valt dat nog mee. De uitwisseling is vooral bedoeld om ervaring op te doen. Maar die extra mensen in Catalonië zijn wel mooi meegenomen voor als het wel misgaat. In Frankrijk wordt het leger ingezet om de bosbranden te bestrijden. President Macron heeft gevraagd of zij zich willen klaarmaken om te helpen. In de buurt van Bordeaux is al een stuk natuur verwoest zo groot als de halve provincie Utrecht. 140.000 mensen moesten dat gebied verlaten. De vlammen schuiven snel op richting de stad Bordeaux. Sinds Amerika de Venezolaanse president Maduro heeft gearresteerd, is er al veel veranderd in het land. En volgens president Trump is dat positief. Toch vindt hij dat Venezuela nog niet klaar is voor nieuwe verkiezingen. De macht is nu in handen van Delcy Rodriguez, die de vicepresident was van Maduro. Trump is erg tevreden over haar. En de WK-voetballers van Kaapverdië zijn vanmiddag gehuldigd in Rotterdam. Veel spelers komen uit de stad en gingen langs bij burgemeester Schouten. Het was geen huldiging voor de fans, maar een mooie en intieme bijeenkomst voor de spelers. Kaapverdië debuteerde op het WK, overleefde de groepsfase en werd uitgeschakeld door Argentinië. Het wordt een heldere nacht. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen wordt zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden. En dat was het nieuws op 538.
3: 538.
6: Jojo, welkom bij een nieuwe Lucas en Steve Radio hier op Radio 538.
7: Ja, we komen eigenlijk net terug van Tomorrowland. Dan denk je, dat was toch afgelopen weekend. Nou, er zijn dus twee weekenden, dus dat deel wist je misschien nog wel. Een ander deel is dat er op de donderdag in Brussel een soort van gathering plaatsvindt. Het heet Tomorrowland Invites. Nou, daar hebben wij gisteren gedraaid. Volgens mij 5000 man in een verlaten treinstation. En allemaal feestgangers die met van die speciale Tomorrowland vluchten. Heb je misschien wel een keertje online gezien of zo. Allemaal Tomorrowland. Branded vliegtuigen, feesten aan boord, letterlijk. Die komen allemaal aan in Brussel. En voor die mensen, 5000 daarvan, hebben wij gisteren gedraaid. Nou, je kunt je daar misschien wel iets bij voorstellen dat de tent dan aardig op zijn kop staat met dat publiek. Dat was ook zo. Heel erg van genoten. En ook een klein beetje voor onze generale repetitie van de mainstage. Want daar draaien we aanstaande zondag. Afgelopen weekend draaiden we ook twee shows op Tomorrowland. Ook heel erg tof. Dus nou, we zijn er lekker druk mee in ieder geval. Hier hoor je natuurlijk ook het nodige voorbij komen. De allernieuwste dance sowieso. En ook zeker wat tracks die je dit weekend in onze set op de mainstage van Tomorrowland gaat horen. We gaan beginnen met Aiden Remay samen met Gulp Killer Sound. Hier op 538, Lucas en Steve Radio. Lucas.

dit is wel een lekkere selectie over die social request. Clooney, Prospa en Tristan Henry, Good Girl. Ron Carroll en Alex Kosoglas en Yuri K. It's House. En Becky G, geremixed op Don Diablo met de track EPA. Ja, waar moet je dan op stemmen? Want die zijn echt allemaal heel dik. En toch kun jij die keuze zo maken. Twee vingers in de neus. Becky G, geremixed op Don Diablo EPA, is de nieuwe social request hier op 538.

Nu is het tijd voor de Artist of the Week. En wij hebben dit jaar best wel een paar keer, misschien heb je het wel voorbij zien komen, back-to-back sets gedaan met Mike Williams. Een van de platen die ons daar heel erg in opviel, die was toen nog niet uit.

0: dankjewel voor het luisteren. Wij zijn Lucas en Steve. Ben je op de Moorland in weekend? Zeker weten, even kijken. Kom kijken op de mainstage op de zondag. Dan draaien wij daar om, ik geloof, 16:30, 17:00. Mega veel zin in natuurlijk. Daar duiken we vol de voorbereidingen in. En dan zien we je dan.
1: Dankjewel voor het luisteren. Volgende week zijn we uiteraard bij je terug met een nieuwe Lucas en Steve.

Vanuit een groot deel van Nederland zagen mensen vanavond een vuurbal in de lucht. Die werd gezien in Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en de provincie Utrecht. Het was waarschijnlijk een meteoor, doordat een stuk ruimtepuin de dampkring binnenvloog. Dat verbrandt dan op zo'n 100 kilometer hoogte. In meerdere Amerikaanse staten werd de subsidiekraan dichtgedraaid omdat president Trump daar niet won bij de verkiezingen, blijkt uit vrijgegeven overheidsdocumenten. Amerikaanse media noemen het een bewijs van machtsmisbruik door president Trump. De staten liepen miljarden dollars mis, die waren toegezegd door de vorige president, Joe Biden. In Venezuela is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aardbevingen, exact een maand geleden. In een gebied aan de kust zijn toen huizen ingestort, waardoor al meer dan 5000 mensen zijn overleden. Het volledige dodental wordt waarschijnlijk nog veel hoger, omdat duizenden mensen nog steeds worden vermist. En de Amerikaanse filmregisseur Chuck Russell is deze week onverwachts overleden. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Russell brak door in 1987 met A Nightmare on Elm Street 3. Maar zijn grootste succes was The Mask in 1994. 2 jaar geleden was Witchboard de laatste film die hij regisseerde. Chuck Russell was 74 jaar. Het is een heldere nacht en zo'n 10 tot 16 graden. Overdag wordt het zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden. En dat was het nieuws op 538.

Het is een heldere nacht en zo'n 10 tot 16 graden. Overdag wordt het zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden. En dat was het nieuws op 538.